0: Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politieperskaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
1: Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en Healing Touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige, maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. De CDU dreigt in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% te zakken. Volgens de zender ARD staat de partij van bondskanselier Friedrich Merz nu op 4,9%. De zender ZDF houdt de CDU nog net op 5%. Het is de slechtste uitslag ooit voor de Christendemocraten bij nationale of deelstaatverkiezingen. De partij leverde na de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 Duitse bondskanseliers. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%.
0: Een exitpoll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
3: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag.
0: Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel.
3: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag. Door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
4: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws.
6: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona.
7: Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië.
8: Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexan werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind landinwaarts. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. De temperatuur ligt tussen 9 graden in het binnenland en 15 graden aan de kust. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog met af en toe zon. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond komen er in het noorden wolkenvelden voor, maar het blijft droog. Morgen is het zwaar bewolkt met in het noorden af en toe wat motregen. Het wordt tussen de 16 en 20 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
11: Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond.
12: Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De radicaalrechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg voor Pommeren gewonnen met 38,2% van de stemmen. De SPD van deelstaatpremier Manuela Schwesig werd tweede met 35,5%. De AfD krijgt 32 van de 71 zetels in het parlement, de SPD 29. Die Linke en de Groene halen elk 5 zetels. De CDU en de partij BSW haalden de kiesdrempel niet. Voor de CDU is het de eerste keer dat de partij ontbreekt in een deelstaatparlement.
14: Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid.
15: President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd.
16: Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
17: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag.
18: Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel.
19: En nu het economisch nieuws.
20: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
21: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
22: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval.
0: Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
1: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
3: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws.
25: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona.
26: Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië.
27: Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons.
28: Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt.
4: de als vijfde geplaatste Nederlander, verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwyn Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend schijnt volop de zon en blijft het droog. Vanmiddag krijgen we perioden met zon bij 17 tot 21 graden. De noordwestenwind is overwegend matig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Morgen wordt het een stuk bewolkter met in het noorden af en toe wat motregen. De temperatuur komt uit op 16 tot 20 graden. Er staat weinig wind.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politie-inzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
7: Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen.
2: Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en Healing Touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De radicaalrechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg voor Pommeren gewonnen met 38,2% van de stemmen. De SPD van deelstaatpremier Manuela Schwesig werd tweede met 35,5%. De AfD krijgt 32 van de 71 zetels in het parlement, de SPD 29. Die Linke en de Groenen halen elk 5 zetels. De CDU en de partij BSW haalden de kiesdrempel niet. Voor de CDU is het de eerste keer dat de partij ontbreekt in een deelstaatparlement.
9: Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige, maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid.
10: President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd.
11: Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
12: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag.
13: Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel.
19: En nu het economisch nieuws.
14: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman.
0: De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
1: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
15: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
16: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
17: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws.
21: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona.
22: Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend schijnt volop de zon en blijft het droog. Vanmiddag krijgen we perioden met zon bij 17 tot 21 graden. De noordwestenwind is overwegend matig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Morgen wordt het een stuk bewolkter met in het noorden af en toe wat motregen. De temperatuur komt uit op 16 tot 20 graden. Er staat weinig wind.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden.
2: Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
5: Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht.
6: 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
7: Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40% naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78% naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg voor Pommeren gewonnen met 38,2% van de stemmen. De SPD, van deelstaatpremier Manuela Schwesig, werd tweede met 35,5%. De AfD krijgt 32 van de 71 zetels in het parlement, de SPD 29. Die Linke en de Groene halen elk 5 zetels. De CDU en de partij BSW haalden de kiesdrempel niet. Voor de CDU is het de eerste keer dat de partij ontbreekt in een deelstaatparlement.
25: Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige, maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen die door agenten met chemische middelen werden verspreid.
26: President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd.
27: Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
8: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt

0: al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechter na de nederlaag tegen Atletico Madrid. de eindstand.

0: was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Doniel Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Holen eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Holen noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Holen eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag ook periode met zon bij 17 tot 21 graden. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust iets krachtiger. Vanavond komen er wolkenvelden voor in het noorden, maar het blijft droog. Morgen wordt het een stuk bewolkter, met in het noorden af en toe wat motregen. Temperaturen lopen dan uiteen van 16 tot plaatselijk 20 graden in het zuidwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politie-inzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie. Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40% naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78% naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De radicaalrechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg voor Pommeren gewonnen met 38,2% van de stemmen. De SPD van deelstaatpremier Manuela Schwesig werd tweede met 35,5%. De AfD krijgt 32 van de 71 zetels in het parlement, de SPD 29. Die Linke en de Groene halen elk 5 zetels. De CDU en de partij BSW haalden de kiesdrempel niet. Voor de CDU is het de eerste keer dat de partij ontbreekt in een deelstaatparlement. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev.
3: De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
5: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed and Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel.
4: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
5: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
6: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
5: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen.
3: Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20e tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag ook periode met zon bij 17 tot 21 graden. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust iets krachtiger. Vanavond komen er wolkenvelden voor in het noorden, maar het blijft droog. Morgen wordt het een stuk bewolkter, met in het noorden af en toe wat motregen. Temperaturen lopen dan uiteen van 16 tot plaatselijk 20 graden in het zuidwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
10: Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauwcrime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
2: Geen tijd,
11: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg voor Pommeren gewonnen met 38,2% van de stemmen. De SPD van deelstaatpremier Manuela Schwesig werd tweede met 35,5%. De AfD krijgt 32 van de 71 zetels, de SPD 29. De CDU haalde met 4,9% de kiesdrempel niet en ontbreekt voor het eerst in haar 81-jarige geschiedenis in een deelstaatparlement. Andere partijen sluiten samenwerking met de AfD uit, waardoor de partij ondanks de verkiezingswinst in de oppositie belandt. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
13: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed and Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
16: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten.
17: TotalEnergies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
18: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
19: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona.
21: Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië.
22: Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden.
21: De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend veel zon en droog weer. Vanmiddag blijft het droog met af en toe zon. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Morgen wordt het een stuk bewolkter. In het noorden en oosten kan er wat motregen vallen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
23: Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen.
3: Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt.
5: Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politie-inzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraup kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als 2e met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen.
23: Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exitpoll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
1: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed and Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag.
8: En nu het economisch nieuws.
9: 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
10: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
24: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodriguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag. Door verouderde infrastructuur.
25: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
26: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
27: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda,
2: na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws.
14: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona.
15: Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië.
16: Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons.
17: Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen.
18: Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
28: Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
29: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend laat de zon zich volop zien en blijft het droog. Vanmiddag ook periode met zon bij temperaturen van 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond neemt de bewolking toe in het noorden, maar het blijft droog. Morgen wordt het een stuk grijzer. Het is zwaar bewolkt met in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen of motregen. De temperatuur komt uit op 16 tot lokaal 20 graden.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf.
0: Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik

0: Deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
1: Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne.

0: zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed and Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend laat de zon zich volop zien en blijft het droog. Vanmiddag ook periode met zon bij temperaturen van 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond neemt de bewolking toe in het noorden, maar het blijft droog. Morgen wordt het een stuk grijzer. Het is zwaar bewolkt met in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen of motregen. De temperatuur komt uit op 16 tot lokaal 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politie-inzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraup kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld, staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement, Speed & Meet, zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
5: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
0: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Doniel Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veel eisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en een graad of 15 aan de kust. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten. Vanavond komen er in het noorden wolkenvelden voor, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden en blijft het droog. Morgen wordt het zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen, vooral in het noorden. De temperatuur komt uit op 16 tot plaatselijk 20 graden in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg.
5: Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%.
0: Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag. Door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Doniel Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en een graad of 15 aan de kust. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten. Vanavond komen er in het noorden wolkenvelden voor, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden en blijft het droog. Morgen wordt het zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen, vooral in het noorden. De temperatuur komt uit op 16 tot plaatselijk 20 graden in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek.
5: Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politie-inzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraup kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als 2e met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om

0: Feng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20e tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Vanmiddag wordt het 17 tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten, met perioden van zon. De wind is overwegend matig en komt uit het noordwesten. Vanavond komen er in het noorden wat wolkenvelden voor, maar het blijft droog. Vannacht weer droge omstandigheden, met minimaal 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het een stuk bewolkter. In het noorden valt af en toe lichte regen of motregen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en plaatselijk 20 graden in het zuidwesten. Ook in de avond

0: blijft het bewolkt, met in het oosten plaatselijk wat motregen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen, zoals tong en schol, met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraup kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige, maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
3: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
4: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Vanmiddag wordt het 17 tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten, met perioden van zon. De wind is overwegend matig en komt uit het noordwesten. Vanavond komen er in het noorden wat wolkenvelden voor, maar het blijft droog. Vannacht weer droge omstandigheden met minimaal 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het een stuk bewolkter. In het noorden valt af en toe lichte regen of motregen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en plaatselijk 20 graden in het zuidwesten. Ook in de avond blijft het bewolkt, met in het oosten plaatselijk wat motregen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Woonminister Elanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig.
2: Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exitpoll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Daniel Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanochtend is er veel zon en blijft het droog. Vanmiddag ook periode met zon bij 17 tot 21 graden. De wind is overwegend matig. Vanavond meer bewolking in het noorden, maar het blijft droog. Vannacht opnieuw droog met 9 tot 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met in het noorden af en toe wat lichte regen of motregen. Middagtemperaturen tussen 16 en 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauwcrime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en de Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonje tijdens de politie-inzet in het water na een duw van een agent.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodriguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
3: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
2: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met middagtemperaturen tussen 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuidoosten. De wind is overwegend matig, uit het noordwesten. Vanavond komen er in het noorden meer wolken, maar het blijft droog. Morgen wordt het een stuk bewolkter met in het noorden en oosten af en toe wat motregen. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Woonminister Elanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
7: Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauwcrime-verslaggever

0: minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022.

0: 2020 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met 2-voudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met middagtemperaturen tussen 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuidoosten. De wind is overwegend matig, uit het noordwesten. Vanavond komen er in het noorden meer wolken, maar het blijft droog. Morgen wordt het een stuk bewolkter met in het noorden en oosten af en toe wat motregen. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badiou. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraup kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige, maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid.
4: President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd.
5: En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
6: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
0: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
7: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
8: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
9: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan.
10: De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend is er volop zon en blijft het droog. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog met perioden van zon. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken er in het noorden wolkenvelden over, maar het blijft droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het matig uit het noordwesten. Morgen wordt het zwaar bewolkt met vooral in het noorden en oosten af en toe motregen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af.
12: Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
13: De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op.
14: Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
15: Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt.
16: Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in.
19: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het Hof. Washington wil dat het Hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers.
20: De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington.
21: Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden.
22: Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid.
23: President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd.
24: En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
25: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
26: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was.
0: Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
4: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
5: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
6: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechter na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona.
9: Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië.
27: Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen.
1: Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend is er volop zon en blijft het droog. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog met perioden van zon. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken er in het noorden wolkenvelden over, maar het blijft droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het matig uit het noordwesten. Morgen wordt het zwaar bewolkt met vooral in het noorden en oosten af en toe motregen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel OM zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af.
11: Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
12: De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op.
13: Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen.
14: Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in.
17: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers.
18: De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington.
19: Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden.
20: Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid.
0: President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd.
4: En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
21: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
22: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
23: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
24: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
25: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten.

0: zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië.
1: Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn vier jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexan werd derde. Daan Hole eindigde als negende op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn vierde wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt en droog. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het droog. De temperatuur komt uit tussen 17 graden in het noorden en zo'n 21 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af tot tussen 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het overwegend bewolkt, met in het noorden en oosten kans op wat motregen. De temperatuur loopt dan uiteen van 16 tot 20 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO en CRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel OM zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Elanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen

0: gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badiou. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim een kwart van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. En nu het economisch nieuws. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen.
0: zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20e tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt en droog. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het droog. De temperatuur komt uit tussen 17 graden in het noorden en zo'n 21 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af tot tussen 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het overwegend bewolkt, met in het noorden en oosten kans op wat motregen. De temperatuur loopt dan uiteen van 16 tot 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel OM zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen. 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badiou. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. En nu het economisch nieuws.
5: Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni namen de investeringen nog met 2,8% toe. Vooral in machines en defensiematerieel werd meer geld gestoken. In vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's werd juist minder geïnvesteerd. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
2: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman.
5: Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag. Door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt en droog. Vanmiddag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond trekken er wolkenvelden over het noorden, maar het blijft droog. Komende nacht blijft het droog met minima tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het overwegend bewolkt met in het noorden en oosten af en toe wat motregen. De middagtemperatuur ligt tussen 16 graden in het noordoosten en 20 graden in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel ON zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Het COC roept het kabinet op om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren veel minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. COC-directeur Marie Ricardo spreekt van een schrikbarende ontwikkeling en doet een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over LHBTI+ mensen regelmatig onder druk lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. 3 Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. 1 van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen. 18 verdachten van de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badiou. Hij is een voormalig medewerker van het Haitiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in.
5: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraup kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%.
0: Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden.
5: Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni namen de investeringen nog met 2,8% toe. Vooral in machines en defensiematerieel werd meer geld gestoken. In vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's werd juist minder geïnvesteerd. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
5: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Daniel Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20e tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt en droog. In de loop van de ochtend komt de zon steeds vaker door, vooral in het westen. De wind is matig en komt uit het noordwesten, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig en noordwestelijk. Vanavond trekken er in het noorden wat wolkenvelden over, maar het blijft droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer matig. Vannacht droog, met minimumtemperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Weinig wind. Morgen wordt het een stuk bewolkter, met in het noordoosten kans op wat motregen. Het wordt tussen de 16 en lokaal 20 graden in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van een smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit.
8: Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder.
9: Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel ON zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen.
10: Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af.
11: Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
12: De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op.
13: Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. 3 Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Een van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen.
15: 18 verdachten van de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Felix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haitiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in.
16: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciaal

weer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraup kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni groeiden de investeringen nog met 2,8%. In mei daalden ze met 1,4%. Er werd vooral meer geld gestoken in machines en defensiematerieel, terwijl investeringen in vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's juist daalden. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden voor investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met €0,17 per liter.

0: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt en droog. In de loop van de ochtend breekt de zon door, vooral in het westen. De wind is matig en komt uit het noordwesten, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden wat toe, maar het blijft droog. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Morgen wordt het zwaar bewolkt met kans op motregen in het noordoosten. De temperatuur ligt tussen de 16 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van een smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel ON zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Elanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. 3 Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. 1 van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen. 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. En nu het economisch nieuws. Bierbrouwer Heineken wil 300 pubs overnemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen. Volgens de Times betaalt Heineken 350 miljoen euro voor de pubs. Stonegate kampt met een schuldenlast van 3,5 miljard euro en wil 1000 van zijn beste pubs verkopen om die schuld te verlichten. Die enorme schuldenlast ontstond toen Stonegate in 2019 concurrent Enterprise Inns overnam. Vlak voor de pandemie de Britse pubs dwong maandenlang dicht te blijven. Heineken exploiteert in Groot-Brittannië al ongeveer 2350 pubs. Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni groeiden de investeringen nog met 2,8%. In mei daalden ze met 1,4%. Er werd vooral meer geld gestoken in machines en defensiematerieel, terwijl investeringen in vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's juist daalden. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden voor investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
4: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt en droog. In de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door, vooral in het westen. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag periode met zon en blijft het droog. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en zo'n 21 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden weer toe, maar het blijft droog. Vannacht minimaal 9 graden in het oosten en zuidoosten, aan de kust rond de 14 graden. Morgen veel bewolking, met in het noordoosten kans op motregen. De temperatuur komt uit tussen de 16 en plaatselijk 21 graden in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van hun smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel OM zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig.
4: Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen. 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid.
5: En nu het economisch nieuws. Bierbrouwer Heineken wil 300 pubs overnemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen. Volgens de Times betaalt Heineken 350 miljoen euro voor de pubs. Stonegate kampt met een schuldenlast van 3,5 miljard euro en wil 1000 van zijn beste pubs verkopen om die schuld te verlichten. Die enorme schuldenlast ontstond toen Stonegate in 2019 concurrent Enterprise Inns overnam. Vlak voor de pandemie de Britse pubs dwong maandenlang dicht te blijven. Heineken exploiteert in Groot-Brittannië al ongeveer 2350 pubs. Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni groeiden de investeringen nog met 2,8%. In mei daalden ze met 1,4%. Er werd vooral meer geld gestoken in machines en defensiematerieel, terwijl investeringen in vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's juist daalden. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden voor investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. TotalEnergies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Daniel Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20e tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt en droog. In de loop van de ochtend breekt op veel plaatsen de zon door, vooral in het westen. De wind is matig en komt uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog, met sommige perioden. Het wordt 17 graden in het noorden tot lokaal 21 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is overwegend matig. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur zakt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het zachter rond de 14 graden. Morgen wordt het overwegend bewolkt met in het noordoosten af en toe lichte regen of motregen. De wind is zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van hun smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder. Omroep Om gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV.
4: De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Poynter verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel On zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Elanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. 3 Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Een van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen. 18 verdachten van de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Felix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haitiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof.
7: Washington wil dat het Hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers.
8: De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington.
9: Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraup kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid.
8: En nu het economisch nieuws. Tienduizenden werknemers in Duitsland voeren maandag actie voor behoud van industriebanen en fabrieken. Medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers demonstreren op meer dan 280 locaties door het hele land. Vakbond IG Metall dringt bij bedrijven aan op bescherming van fabrieken en banen en roept de regering van bondskanselier Friedrich Merz op om energiekosten te verlagen en binnenlandse productie af te schermen tegen goedkope import. De regionale leider van IG Metall stelt dat werknemers niet mogen opdraaien voor de misstappen van de afgelopen jaren. Het gaat al lange tijd niet goed met de Duitse auto-industrie.
10: Bierbrouwer Heineken staat op het punt 300 pubs over te nemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen, meldt The Times. Heineken zou 350 miljoen euro willen betalen voor de pubs. Stonegate kampt met een schuldenlast van 3,5 miljard euro en wil 1000 van zijn beste pubs verkopen om die last te verlichten. De enorme schuld ontstond toen het bedrijf in 2019 concurrent Enterprise Inns overnam voor 3 miljard pond. Vlak voor de pandemie de Britse pubs dwong maandenlang dicht te blijven. Er zijn nog diverse andere gegadigden, waaronder investeringsmaatschappijen Terra Firma en Bain Capital.
11: Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni groeiden de investeringen nog met 2,8%. In mei daalden ze met 1,4%. Er werd vooral meer geld gestoken in machines en defensiematerieel, terwijl investeringen in vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's juist daalden. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden voor investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli.
12: 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
13: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
14: Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. TotalEnergies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Daniel Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20e tijd had op meer dan een halve minuut.
15: Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt en droog. In de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door, vooral in het westen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag is het afwisselend zonnig en droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden, tot lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig uit het noordwesten waaien. Vanavond komen er in het noorden wat wolkenvelden voor, maar het blijft droog

0: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van een smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel OM zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel afspraken maken voor een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadanvieringen wordt daarmee aan banden gelegd. Vrijwel alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten zouden aan banden worden gelegd via een nieuw handelingskader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt zo verboden. Een functioneel bezoek voor verbinding met de wijk of gemeenschap blijft wel mogelijk.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren.

0: september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd.
1: Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen.
2: 18 verdachten van de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Felix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haitiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in.
3: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers.
4: De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi. Donderdag in Washington.
5: Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraup kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden.
6: En nu het economisch nieuws. Tienduizenden werknemers in Duitsland voeren maandag actie voor behoud van industriebanen en fabrieken. Medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers demonstreren op meer dan 280 locaties door het hele land. Vakbond IG Metall dringt bij bedrijven aan op bescherming van fabrieken en banen en roept de regering van bondskanselier Friedrich Merz op om energiekosten te verlagen en binnenlandse productie af te schermen tegen goedkope import. De regionale leider van IG Metall stelt dat werknemers niet mogen opdraaien voor de misstappen van de afgelopen jaren. Het gaat al lange tijd niet goed met de Duitse auto-industrie.
7: Bierbrouwer Heineken staat op het punt 300 pubs over te nemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen, meldt The Times. Heineken zou 350 miljoen euro willen betalen voor de pubs. Stonegate kampt met een schuldenlast van 3,5 miljard euro en wil 1000 van zijn beste pubs verkopen om die last te verlichten. De enorme schuld ontstond toen het bedrijf in 2019 concurrent Enterprise Inns overnam voor 3 miljard pond. Vlak voor de pandemie de Britse pubs dwong maandenlang dicht te blijven. Er zijn nog diverse andere gegadigden, waaronder investeringsmaatschappijen Terra Firma en Bain Capital.
8: Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni groeiden de investeringen nog met 2,8%. In mei daalden ze met 1,4%. Er werd vooral meer geld gestoken in machines en defensiematerieel, terwijl investeringen in vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's juist daalden. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden voor investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli.
9: 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
10: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
11: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona.
14: Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
15: Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Inter Miami speelt voor de vierde keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde twee keer voor San Diego. De titelverdediger won maar één keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt en droog. Later op de ochtend breekt de zon door, vooral in het westen. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag zonnige periode en droog weer. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig, noordwestelijk. Vanavond wolkenvelden in het noorden, maar het blijft droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer matig. Vannacht droog, met minima van 9 graden in het oosten tot 14 graden aan de kust. Morgen zwaar bewolkt met in het noordoosten kans op motregen. Middagtemperaturen tussen de 16 en plaatselijk 21 graden in het zuidwesten.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Commissariaat voor de Media constateert dat vrouwen en mensen met een beperking nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in Nederlandse non-fictieprogramma's op televisie. Slechts 39% van de mensen op televisie is vrouw. Dat percentage is sinds 2019 nauwelijks veranderd. Mensen met een waarneembare beperking vormen 0,7% van de mensen in goed bekeken non-fictieprogramma's. De mediatoezichthouder roept mediabedrijven en het ministerie van OCW op om te werken aan structurele verbetering. 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van een smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm. Vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel OM zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia. Meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur.
18: Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
19: De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd.
21: Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen.
22: 18 verdachten van de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badiou. Hij is een voormalig medewerker van het Haitiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in.
23: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers.
24: De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington.
25: Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim een kwart van de stemmen.
0: Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden.
1: En nu het economisch nieuws. Tienduizenden werknemers in Duitsland voeren maandag actie voor behoud van industriebanen en fabrieken. Medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers demonstreren op meer dan 280 locaties door het hele land. Vakbond IG Metall dringt bij bedrijven aan op bescherming van fabrieken en banen en roept de regering van bondskanselier Friedrich Merz op om energiekosten te verlagen en binnenlandse productie af te schermen tegen goedkope import. De regionale leider van IG Metall stelt dat werknemers niet mogen opdraaien voor de misstappen van de afgelopen jaren. Het gaat al lange tijd niet goed met de Duitse auto-industrie.
2: Bierbrouwer Heineken staat op het punt 300 pubs over te nemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen, meldt The Times. Heineken zou 350 miljoen euro willen betalen voor de pubs. Stonegate kampt met een schuldenlast van 3,5 miljard euro en wil 1000 van zijn beste pubs verkopen om die last te verlichten. De enorme schuld ontstond toen het bedrijf in 2019 concurrent Enterprise Inns overnam voor 3 miljard pond. Vlak voor de pandemie de Britse pubs dwong maandenlang dicht te blijven. Er zijn nog diverse andere gegadigden, waaronder investeringsmaatschappijen Terra Firma en Bain Capital.
3: Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni groeiden de investeringen nog met 2,8%. In mei daalden ze met 1,4%. Er werd vooral meer geld gestoken in machines en defensiematerieel, terwijl investeringen in vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's juist daalden. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden voor investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli.
4: 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
5: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
26: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Inter Miami speelt voor de 4e keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde 2 keer voor San Diego. De titelverdediger won maar 1 keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt en droog. In de loop van de ochtend breekt de zon door, vooral in het westen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag volgen er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig en waait uit noordwestelijke richting. Vanavond trekken er in het noorden wat wolkenvelden over, maar het blijft droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer matig. Vannacht droog met minimaal 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen overwegend bewolkt met in het noordoosten kans op wat motregen. Het wordt 16 tot plaatselijk 21 graden.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Het Commissariaat voor de Media constateert dat vrouwen en mensen met een beperking nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in Nederlandse non-fictieprogramma's op televisie. Slechts 39% van de mensen op televisie is vrouw. Dat percentage is sinds 2019 nauwelijks veranderd. Mensen met een waarneembare beperking vormen 0,7% van de mensen in goed bekeken non-fictieprogramma's. De mediatoezichthouder roept mediabedrijven en het ministerie van OCW op om te werken aan structurele verbetering.
8: 8 op de 10 jongeren
6: ervaren een negatieve invloed van hun smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder.
8: Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel ON zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen.
9: Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af.
10: Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
11: De Nederlandse staatssecretaris van Visserij, Silvio Erkens, VVD, zet de seinen op groen voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, schrijft de Telegraaf. Bij deze door Brussel verboden vangsttechniek worden platvissen zoals tong en schol met zeer kleine elektrische schokjes van de zeebodem opgeschrikt. Daardoor zijn zware wekkerkettingen die over de zeebodem slepen niet meer nodig. Erkens is de afgelopen maanden achter de schermen in Europa bezig om andere landen te overtuigen van de duurzame vangsttechniek. Volgens langjarig wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit levert de techniek veel minder bodemberoering, veel minder brandstofgebruik en veel minder bijvangst op.
27: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd.
14: 3 Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen.
17: 18 verdachten van de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Felix Badio.
12: Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in.
18: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers.
19: De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington.
20: Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eraop kreeg ruim 1/4 van de stemmen. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad. De CDU van bondskanselier Merz eindigde als tweede met bijna 19%, gevolgd door de AfD met ruim 16%. Een coalitie van Die Linke, De Groene en de SPD behoort tot de mogelijkheden.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De AEX-index is maandag met winst begonnen aan de nieuwe beursweek. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,17% hoger op 1102,52 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen verder omhoog en wonnen ruim 2%.
23: Tienduizenden werknemers in heel Duitsland gaan vandaag actie voeren voor behoud van industriebanen en fabrieken. Onder meer medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers nemen deel aan demonstraties op meer dan 280 locaties. De vakbond IG Metall dringt er bij bedrijven op aan om fabrieken en banen te beschermen en roept de regering op om de energiekosten te verlagen. Volkswagen kwam vrijdag nog met een flinke verlaging van zijn winstverwachting en werkt aan een reorganisatie waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. De Duitse auto-industrie heeft te maken met forse concurrentie uit China en minder efficiënte fabrieken.
24: Bierbrouwer Heineken staat op het punt 300 pubs over te nemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen, meldt The Times. Heineken zou 350 miljoen euro willen betalen voor de pubs. Stonegate kampt met een schuldenlast van 3,5 miljard euro en wil 1000 van zijn beste pubs verkopen om die last te verlichten. De enorme schuld ontstond toen het bedrijf in 2019 concurrent Enterprise Inns overnam voor 3 miljard pond. Vlak voor de pandemie de Britse pubs dwong maandenlang dicht te blijven. Er zijn nog diverse andere gegadigden, waaronder investeringsmaatschappijen Terra Firma en Bain Capital.
28: Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni groeiden de investeringen nog met 2,8%. In mei daalden ze met 1,4%. Er werd vooral meer geld gestoken in machines en defensiematerieel, terwijl investeringen in vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's juist daalden.
0: Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden voor investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli.
1: 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
2: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Inter Miami speelt voor de 4e keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde 2 keer voor San Diego. De titelverdediger won maar 1 keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt en droog. In de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door, vooral in het westen.
5: De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag volgen er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuidoosten. De matige wind komt uit het noordwesten. Vanavond trekken er in het noorden wat wolkenvelden over, maar ook dan blijft het droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer matig uit het noordwesten. Morgen wordt het overwegend bewolkt, met in het noordoosten kans op wat motregen. De temperatuur ligt tussen de 16 en lokaal 21 graden.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Visserij werkt aan een nieuwe proef met pulsvisserij. Hij trekt daar 1,3 miljoen euro voor uit. Met pulsvissen worden vissen op de zeebodem met kleine stroomstootjes het net ingejaagd, in plaats van met een zware ijzeren ketting over de zeebodem. De techniek werd in 2018 verboden in de Europese Unie, na weerstand van vissers uit andere landen en natuurbeschermers. Erkens hoopt binnenkort akkoord te geven voor een proef met twee schepen en later ook schepen uit België en Duitsland erbij te betrekken.
7: Het Commissariaat voor de Media constateert dat vrouwen en mensen met een beperking nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in Nederlandse non-fictieprogramma's op televisie. Slechts 39% van de mensen op televisie is vrouw. Dat percentage is sinds 2019 nauwelijks veranderd. Mensen met een waarneembare beperking vormen 0,7% van de mensen in goed bekeken non-fictieprogramma's. De mediatoezichthouder roept mediabedrijven en het ministerie van OCW op om te werken aan structurele verbetering. 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van een smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO en CRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel OM zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af.
8: Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
27: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws.
9: De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Chinese staatsmedia melden dit, maar geven nog geen verdere details. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht Xi afgelopen mei in Beijing. Kort daarna accepteerde Xi een uitnodiging van Trump voor een bezoek aan de VS in het najaar. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd.
10: Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen.
11: 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in.
13: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers.
14: De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi. Donderdag in Washington.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De AEX-index is maandagochtend met een winst van 0,5% begonnen op 1100,55 punten. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De voorbereidende gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier He Lifeng zijn volgens beide partijen afgelopen zondag positief verlopen. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI wonnen tot 2,8%.
25: Tienduizenden werknemers in heel Duitsland gaan vandaag actie voeren voor behoud van industriebanen en fabrieken. Onder meer medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers nemen deel aan demonstraties op meer dan 280 locaties. De vakbond IG Metall dringt er bij bedrijven op aan om fabrieken en banen te beschermen en roept de regering op om de energiekosten te verlagen.
12: Volkswagen kwam vrijdag nog met een flinke verlaging van zijn winstverwachting en werkt aan een reorganisatie waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. De Duitse auto-industrie heeft te maken met forse concurrentie uit China en minder efficiënte fabrieken.
17: Bierbrouwer Heineken staat op het punt 300 pubs over te nemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen, meldt The Times. Heineken zou 350 miljoen euro willen betalen voor de pubs. Stonegate kampt met een schuldenlast van 3,5 miljard euro en wil 1000 van zijn beste pubs verkopen om die last te verlichten.

0: statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni groeiden de investeringen nog met 2,8%. In mei daalden ze met 1,4%. Er werd vooral meer geld gestoken in machines en defensiematerieel, terwijl investeringen in vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's juist daalden. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden voor investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Inter Miami speelt voor de 4e keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde 2 keer.

0: voor San Diego. De titelverdediger won maar één keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag ook nog sommige perioden, bij temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Morgen wordt het een stuk grijzer. Vooral in het noordoosten kan er af en toe wat motregen vallen. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 21 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Visserij werkt aan een nieuwe proef met pulsvisserij. Hij trekt daar 1,3 miljoen euro voor uit. Met pulsvissen worden vissen op de zeebodem met kleine stroomstootjes het net ingejaagd, in plaats van met een zware ijzeren ketting over de zeebodem. De techniek werd in 2018 verboden in de Europese Unie, na weerstand van vissers uit andere landen en natuurbeschermers. Erkens hoopt binnenkort akkoord te geven voor een proef met 2 schepen en later ook schepen uit België en Duitsland erbij te betrekken.
4: Het Commissariaat voor de Media constateert dat vrouwen en mensen met een beperking nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in Nederlandse non-fictieprogramma's op televisie. Slechts 39% van de mensen op televisie is vrouw. Dat percentage is sinds 2019 nauwelijks veranderd. Mensen met een waarneembare beperking vormen 0,7% van de mensen in goed bekeken non-fictieprogramma's. De mediatoezichthouder roept mediabedrijven en het ministerie van OCW op om te werken aan structurele verbetering. 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van een smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel ON zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
2: Geen tijd,
5: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Chinese staatsmedia melden dit, maar geven nog geen verdere details. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht Xi afgelopen mei in Beijing. Kort daarna accepteerde Xi een uitnodiging van Trump voor een bezoek aan de VS in het najaar. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd. Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen. 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over kunstmatige intelligentie. De landen willen afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier, He Lifeng, spraken daar ongeveer 8 uur over in New York. De VS stellen voor een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor afspraken tijdens de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi, donderdag in Washington. En nu het economisch nieuws. Woonminister Eleanor Buchholz-O'Sullivan heeft maandag 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Vastgoedbelang, de brancheorganisatie van particuliere verhuurders, zegt dat die maatregelen niet genoeg zijn om het doel van 100.000 nieuwe huizen per jaar te halen. Volgens de organisatie worden de ambities gedwarsboomd door het ministerie van Financiën. Voorzitter Nick Verra zegt dat de belastingdruk op woningverhuurders extreem hoog blijft en in box 3 zelfs stijgt. Daardoor blijft het volgens hem onaantrekkelijk om te investeren en worden de woningen alsnog niet gebouwd. De AEX-index is maandagochtend met een winst van 0,5% begonnen op 1100,55 punten. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De voorbereidende gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier He Lifeng zijn volgens beide partijen afgelopen zondag positief verlopen. Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI wonnen tot 2,8%. Tienduizenden werknemers in heel Duitsland gaan vandaag actie voeren voor behoud van industriebanen en fabrieken. Onder meer medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers nemen deel aan demonstraties op meer dan 280 locaties. De vakbond IG Metall dringt er bij bedrijven op aan om fabrieken en banen te beschermen en roept de regering op om de energiekosten te verlagen. Volkswagen kwam vrijdag nog met een flinke verlaging van zijn winstverwachting en werkt aan een reorganisatie waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. De Duitse auto-industrie heeft te maken met forse concurrentie uit China en minder efficiënte fabrieken. Bierbrouwer Heineken staat op het punt 300 pubs over te nemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen, meldt The Times. Heineken zou 350 miljoen euro willen betalen voor de pubs. Stonegate kampt met een schuldenlast van 3,5 miljard euro en wil 1000 van zijn beste pubs verkopen om die last te verlichten. De enorme schuld ontstond toen het bedrijf in 2019 concurrent Enterprise Inns overnam voor 3 miljard pond. Vlak voor de pandemie de Britse pubs dwong maandenlang dicht te blijven. Er zijn nog diverse andere gegadigden, waaronder investeringsmaatschappijen Terra Firma en Bain Capital. Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni groeiden de investeringen nog met 2,8%. In mei daalden ze met 1,4%. Er werd vooral meer geld gestoken in machines en defensiematerieel, terwijl investeringen in vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's juist daalden. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden voor investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli. 16 grote banken, waaronder ING, hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de Telegraaf vragen ze om eenvoudigere regels en geen verplicht hogere buffers. De banken noemen defensieuitgaven, klimaatproblemen en politieke instabiliteit als uitdagingen die forse investeringen vragen. Ze schatten dat er de komende jaren 1,4 biljoen euro per jaar nodig is. 75% van alle Europese investeringen komt van banken. Dus zij zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona.
8: Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Holen eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde.
9: Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Inter Miami speelt voor de vierde keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde twee keer voor San Diego. De titelverdediger won maar één keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag ook perioden met zon en droog weer. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Er zijn geen waarschuwingen. Morgen wordt het zwaar bewolkt, met in het noordoosten kans op wat motregen. De temperatuur loopt uiteen van 16 tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Visserij werkt aan een nieuwe proef met pulsvisserij. Hij trekt daar 1,3 miljoen euro voor uit. Met pulsvissen worden vissen op de zeebodem met kleine stroomstootjes het net ingejaagd, in plaats van met een zware ijzeren ketting over de zeebodem. De techniek werd in 2018 verboden in de Europese Unie, na weerstand van vissers uit andere landen en natuurbeschermers. Erkens hoopt binnenkort akkoord te geven voor een proef met 2 schepen en later ook schepen uit België en Duitsland erbij te betrekken.
11: Het Commissariaat voor de Media constateert dat vrouwen en mensen met een beperking nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in Nederlandse non-fictieprogramma's op televisie. Slechts 39% van de mensen op televisie is vrouw. Dat percentage is sinds 2019 nauwelijks veranderd. Mensen met een waarneembare beperking vormen 0,7% van de mensen in goed bekeken non-fictieprogramma's. De mediatoezichthouder roept mediabedrijven en het ministerie van OCW op om te werken aan structurele verbetering. 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van een smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO en CRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel ON zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen.
3: Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Xi en de Amerikaanse president Donald Trump wisselen van gedachten over belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen en over wereldvrede en ontwikkeling. Trump verwelkomt Xi woensdag persoonlijk op Joint Base Andrews, waarna ze een dag later met elkaar in gesprek gaan. De laatste keer dat Xi naar het Witte Huis ging, was in 2015. Een Iraanse delegatie woont de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij, ondanks de oorlog tussen Iran en de VS. De Iraanse president Masoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York. Voor de delegatie gelden reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen. De VS en Iran voerden eerder, zonder succes, gesprekken om de oorlog die in februari begon te beëindigen. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd. Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen. 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. En nu het economisch nieuws. De olieprijs daalt nu 4 dagen achter elkaar. De langste daling sinds juni. Een vat Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De prijs ligt nog wel fors hoger dan begin dit jaar, toen een vat rond de $60 kostte. De daling komt mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. Volgens het Amerikaanse leger zijn de belangrijkste vaarroutes vrij van mijnen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft maandag 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Brancheorganisatie Vastgoedbelang zegt dat die acties er niet voor zorgen dat het kabinet het doel van 100.000 nieuwe huizen per jaar haalt. Volgens de organisatie blijft het ministerie van Financiën private investeringen in de woningmarkt ontmoedigen door hoge belastingdruk. Vastgoedbelang is wel tevreden over maatregelen om belemmeringen voor woningdelen, splitsen en optoppen weg te nemen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars wil dat het kabinet een einde maakt aan de fiscale en ruimtelijke yo-yo en langjarige afspraken maakt. De AEX-index is maandagochtend met een winst van 0,5% begonnen op 1100,55 punten. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De voorbereidende gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier He Lifeng zijn volgens beide partijen afgelopen zondag positief verlopen. Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI wonnen tot 2,8%. Tienduizenden werknemers in heel Duitsland gaan vandaag actie voeren voor behoud van industriebanen en fabrieken. Onder meer medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers nemen deel aan demonstraties op meer dan 280 locaties. De vakbond IG Metall dringt er bij bedrijven op aan om fabrieken en banen te beschermen en roept de regering op om de energiekosten te verlagen. Volkswagen kwam vrijdag nog met een flinke verlaging van zijn winstverwachting en werkt aan een reorganisatie waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. De Duitse auto-industrie heeft te maken met forse concurrentie uit China en minder efficiënte fabrieken. Bierbrouwer Heineken staat op het punt 300 pubs over te nemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen, meldt The Times. Heineken zou €350 miljoen willen betalen voor de pubs. Stonegate kampt met een schuldenlast van €3,5 miljard en wil 1000 van zijn beste pubs verkopen om die last te verlichten. De enorme schuld ontstond toen het bedrijf in 2019 concurrent Enterprise Inns overnam voor £3 miljard. Vlak voor de pandemie de Britse pubs dwong maandenlang dicht te blijven. Er zijn nog diverse andere gegadigden, waaronder investeringsmaatschappijen Terra Firma en Bain Capital. Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni groeiden de investeringen nog met 2,8%. In mei daalden ze met 1,4%. Er werd vooral meer geld gestoken in machines en defensiemateriaal, terwijl investeringen in vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's juist daalden. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden voor investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1.
9: Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Inter Miami speelt voor de 4e keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde 2 keer voor San Diego. De titelverdediger won maar 1 keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag ook perioden met zon en droog weer. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond komen er in het noorden meer wolken, maar het blijft droog. Vannacht minimaal 9 graden in het oosten, aan de kust 14 graden. Morgen wordt het zwaar bewolkt, met in het noordoosten kans op motregen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en plaatselijk 21 graden.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Visserij werkt aan een nieuwe proef met pulsvisserij. Hij trekt daar 1,3 miljoen euro voor uit. Met pulsvissen worden vissen op de zeebodem met kleine stroomstootjes het net ingejaagd, in plaats van met een zware ijzeren ketting over de zeebodem. De techniek werd in 2018 verboden in de Europese Unie, na weerstand van vissers uit andere landen en natuurbeschermers. Erkens hoopt binnenkort akkoord te geven voor een proef met 2 schepen en later ook schepen uit België en Duitsland erbij te betrekken.
11: Het Commissariaat voor de Media constateert dat vrouwen en mensen met een beperking nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in Nederlandse non-fictieprogramma's op televisie. Slechts 39% van de mensen op televisie is vrouw. Dat percentage is sinds 2019 nauwelijks veranderd.
3: Mensen met een waarneembare beperking vormen 0,7% van de mensen in goed bekeken non-fictieprogramma's. De mediatoezichthouder roept mediabedrijven en het ministerie van OCW op om te werken aan structurele verbetering. 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van een smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder. Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel OM zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen. Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af. Woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood tegen te gaan. De plannen komen uit een taskforce met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet Jetten overlegt over woningbouw. De D66-minister bouwt deels voort op eerdere plannen, zoals het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur. Ook plannen van andere ministers, zoals crisiswetgeving tegen stroomnetkrapte en stikstofmaatregelen, staan in het document. Nieuwe stappen gaan vooral over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Xi en de Amerikaanse president Donald Trump wisselen van gedachten over belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen en over wereldvrede en ontwikkeling. Trump verwelkomt Xi woensdag persoonlijk op Joint Base Andrews, waarna ze een dag later met elkaar in gesprek gaan. De laatste keer dat Xi naar het Witte Huis ging, was in 2015. Een Iraanse delegatie woont de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij, ondanks de oorlog tussen Iran en de VS. De Iraanse president Massoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York. Voor de delegatie gelden reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen. De VS en Iran voerden eerder, zonder succes, gesprekken om de oorlog die in februari begon te beëindigen. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd. 3 Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Een van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen.
18: 18 verdachten van de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badiou. Hij is een voormalig medewerker van het Haitiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in.
3: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden binnenkort verwacht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof. Washington wil dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. Ook verzet het zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De sancties kunnen het werk van het strafhof ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan geen geld, goederen of diensten meer leveren zonder speciale vergunning. Dat kan gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers.
19: En nu het economisch nieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft maandag 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Brancheorganisatie Vastgoedbelang zegt dat die acties er niet voor zorgen dat het kabinet het doel van 100.000 nieuwe huizen per jaar haalt. Volgens de organisatie blijft het ministerie van Financiën private investeringen in de woningmarkt ontmoedigen door hoge belastingdruk. Vastgoedbelang is wel tevreden over maatregelen om belemmeringen voor woningdelen, splitsen en optoppen weg te nemen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars wil dat het kabinet een einde maakt aan de fiscale en ruimtelijke yo-yo en langjarige afspraken maakt.
20: De olieprijs daalt nu 4 dagen achter elkaar, de langste daling sinds juni. Een vat Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De prijs ligt nog wel fors hoger dan begin dit jaar, toen een vat rond de $60 kostte. De daling komt mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. Volgens het Amerikaanse leger zijn de belangrijkste vaarroutes vrij van mijnen.
3: De AEX-index is maandagochtend met een winst van 0,5% begonnen op 1100,55 punten. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De voorbereidende gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier He Lifeng zijn volgens beide partijen afgelopen zondag positief verlopen. Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI wonnen tot 2,8%.
19: Tienduizenden werknemers in heel Duitsland gaan vandaag actie voeren voor behoud van industriebanen en fabrieken. Onder meer medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers nemen deel aan demonstraties op meer dan 280 locaties. De vakbond IG Metall dringt er bij bedrijven op aan om fabrieken en banen te beschermen en roept de regering op om de energiekosten te verlagen. Volkswagen kwam vrijdag nog met een flinke verlaging van zijn winstverwachting en werkt aan een reorganisatie waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. De Duitse auto-industrie heeft te maken met forse concurrentie uit China en minder efficiënte fabrieken.
3: Bierbrouwer Heineken staat op het punt 300 pubs over te nemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen, meldt The Times. Heineken zou €350 miljoen willen betalen voor de pubs. Stonegate kampt met een schuldenlast van €3,5 miljard en wil 1000 van zijn beste pubs verkopen om die last te verlichten. De enorme schuld ontstond toen het bedrijf in 2019 concurrent Enterprise Inns overnam voor £3 miljard,
0: vlak voor de pandemie de Britse pubs dwong maandenlang dicht te blijven. Er zijn nog diverse andere gegadigden, waaronder investeringsmaatschappijen Terra Firma en Bain Capital.
21: Bedrijven in Nederland hebben in juli iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een stijging van 0,1%. In juni groeiden de investeringen nog met 2,8%. In mei daalden ze met 1,4%. Er werd vooral meer geld gestoken in machines en defensiematerieel, terwijl investeringen in vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's juist daalden. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden voor investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws.
24: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona.
25: Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Inter Miami speelt voor de 4e keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde 2 keer voor San Diego. De titelverdediger won maar 1 keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag verwachten we zonnige perioden en het blijft lekker droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond komen er in het noorden wat wolkenvelden voor, maar het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen wordt het een stuk bewolkter, met in het noordoosten kans op wat motregen. Het wordt dan tussen de 16 en 21 graden.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet een urgente aanbeveling aan de minister van Asiel en Migratie om binnen 6 maanden de situatie van kinderen in asielnoodopvang te verbeteren. Ongeveer 6.900 van in totaal 17.000 asielkinderen verblijven in noodopvanglocaties. Ze worden structureel blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's voor hun ontwikkeling opleveren, schrijft de Raad in het rapport Kinderen in Nood. De onveiligheid is volgens de Raad niet het gevolg van een crisis die ons overkomt, maar van bestuurlijke keuzes en crisismaatregelen bij structurele problemen. De minister moet binnen 6 maanden met een reactie komen.
2: Staatssecretaris Silvio Erkens van Visserij werkt aan een nieuwe proef met pulsvisserij. Hij trekt daar 1,3 miljoen euro voor uit. Bij pulsvissen worden vissen op de zeebodem met kleine stroomstootjes het net ingejaagd, in plaats van met een zware ijzeren ketting over de zeebodem. De techniek werd in 2018 verboden in de Europese Unie, na weerstand van vissers uit andere landen en natuurbeschermers. Erkens hoopt binnenkort akkoord te geven voor een proef met 2 schepen en later ook schepen uit België en Duitsland erbij te betrekken.
4: Het Commissariaat voor de Media constateert dat vrouwen en mensen met een beperking nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in Nederlandse non-fictieprogramma's op televisie. Slechts 39% van de mensen op televisie is vrouw. Dat percentage is sinds 2019 nauwelijks veranderd. Mensen met een waarneembare beperking vormen 0,7% van de mensen in goed bekeken non-fictieprogramma's. De mediatoezichthouder roept mediabedrijven en het ministerie van OCW op om te werken aan structurele verbetering.
5: 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van hun smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder.
8: Omroep OM gebruikte het woord omvolking in 2026 84 keer in bijna de helft van de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer van KRO en CRV. De term werd vooral gebruikt door presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers. Volgens Pointer verwees de omroep in 3 uitzendingen 9 keer naar de extreemrechtse complottheorie, hoewel ON zegt dat niet te doen. De omroep stelt dat het met omvolking doelt op demografische veranderingen.
10: Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Volgens het plan kunnen de toeslagen worden vervangen door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Dat tarief loopt op tot 56%. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af.
27: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma. De partij haalde ruim 57% van de stemmen. De opkomst was ruim 56%. Het waren de eerste verkiezingen voor het Russische lagerhuis sinds de invasie in Oekraïne in februari 2022. Partijen die kritiek hebben op de oorlog mochten niet meedoen.
13: Een Iraanse delegatie woont de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij, ondanks de oorlog tussen Iran en de VS.
6: De Iraanse president Massoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York. Voor de delegatie gelden reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen. De VS en Iran voerden eerder, zonder succes, gesprekken om de oorlog die in februari begon te beëindigen. De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Xi en de Amerikaanse president Donald Trump wisselen van gedachten over belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen en over wereldvrede en ontwikkeling. Trump verwelkomt Xi woensdag persoonlijk

regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd. Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen. 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in. En nu het economisch nieuws. Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Daarmee komen naar schatting 800 banen in de technologiesector, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Een wereldwijd expertisecentrum is een buitenlandse vestiging die strategische en operationele taken uitvoert voor het moederbedrijf. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. Enkele dagen eerder sloot de Amerikaanse apotheekketen Walgreens een vergelijkbare overeenkomst voor een expertisecentrum in Chennai. Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Het verlies bedroeg net iets meer dan 5 miljoen euro, tegenover bijna 6 miljoen euro in 2024. De omzet steeg wel van ruim 158 miljoen naar 170,5 miljoen euro, vooral door betere prestaties op bestaande locaties. Xenos heeft ruim 160 vestigingen in Nederland en noteert al jaren rode cijfers. Het bedrijf wil de komende jaren verder uitbreiden en investeert in IT-systemen. De olieprijs daalt nu 4 dagen achter elkaar, de langste daling sinds juni. Een vat Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De prijs ligt nog wel fors hoger dan begin dit jaar, toen een vat rond de $60 kostte. De daling komt mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. Volgens het Amerikaanse leger zijn de belangrijkste vaarroutes vrij van mijnen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft maandag 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Brancheorganisatie Vastgoedbelang zegt dat die acties er niet voor zorgen dat het kabinet het doel van 100.000 nieuwe huizen per jaar haalt. Volgens de organisatie blijft het ministerie van Financiën private investeringen in de woningmarkt ontmoedigen door hoge belastingdruk. Vastgoedbelang is wel tevreden over maatregelen om belemmeringen voor woningdelen, splitsen en optoppen weg te nemen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars wil dat het kabinet een einde maakt aan de fiscale en ruimtelijke yo-yo en langjarige afspraken maakt. De AEX-index is maandagochtend met een winst van 0,5% begonnen op 1100,55 punten. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De voorbereidende gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier He Lifeng zijn volgens beide partijen afgelopen zondag positief verlopen. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI wonnen tot 2,8%. Tienduizenden werknemers in heel Duitsland gaan vandaag actie voeren voor behoud van industriebanen en fabrieken.
Onder meer medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz,

0: BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers nemen deel aan demonstraties op meer dan 280 locaties. De vakbond IG Metall dringt er bij bedrijven op aan om fabrieken en banen te beschermen en roept de regering op om de energiekosten te verlagen. Volkswagen kwam vrijdag nog met een flinke verlaging van zijn winstverwachting en werkt aan een reorganisatie waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. De Duitse auto-industrie heeft te maken met forse concurrentie uit China en minder efficiënte fabrieken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona.
4: Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Inter Miami speelt voor de 4e keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde 2 keer voor San Diego. De titelverdediger won maar 1 keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag ook perioden met zon en droog weer. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond komen er in het noorden meer wolken, maar het blijft droog. Vannacht minimaal 9 graden in het oosten en zuidoosten, aan de kust rond de 14 graden. Morgen wordt het overwegend bewolkt met in het noordoosten kans op motregen. De middag brengt 16 tot plaatselijk 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Raad van State is kritisch op het plan van justitieminister David van Weel om verkeersboetes voor lichtere vergrijpen mee te laten stijgen met de inflatie. De adviseur wijst erop dat deze boetes sinds 1994 met 220% zijn gestegen, terwijl de prijzen met 70% stegen. Geldstraffen voor zware vergrijpen zijn veel minder hard gestegen. De Raad vindt dat dit verschil beter moet worden onderbouwd. Opeenvolgende kabinetten lieten de boetes meestijgen om een gat in de begroting van justitie te voorkomen. Maar volgens de Raad is dat geen goed argument, omdat boetes moeten straffen en niet de financiën moeten ronden. Vluchtelingenwerk noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de problemen die de Raad beschrijft en heeft die zelf ook al aangekaart. Vluchtelingenwerk vraagt zich af hoeveel rapporten er nog geschreven moeten worden voordat er structurele maatregelen komen. De organisatie roept de minister op om samen met het COA en gemeente de adviezen nu echt op te volgen. Elk kind heeft recht op een veilige en gezonde woonplek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet een urgente aanbeveling aan de minister van Asiel en Migratie om binnen 6 maanden de situatie van kinderen in asielnoodopvang te verbeteren. Ongeveer 6.900 van in totaal 17.000 asielkinderen verblijven in noodopvanglocaties. Ze worden structureel blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's voor hun ontwikkeling opleveren, schrijft de Raad in het rapport Kinderen in Nood. De onveiligheid is volgens de Raad niet het gevolg van een crisis die ons overkomt, maar van bestuurlijke keuzes en crisismaatregelen bij structurele problemen. De minister moet binnen 6 maanden met een reactie komen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Visserij werkt aan een nieuwe proef met pulsvisserij. Hij trekt daar 1,3 miljoen euro voor uit. Met pulsvissen worden vissen op de zeebodem met kleine stroomstootjes het net ingejaagd, in plaats van met een zware ijzeren ketting over de zeebodem. De techniek werd in 2018 verboden in de Europese Unie, na weerstand van vissers uit andere landen en natuurbeschermers. Erkens hoopt binnenkort akkoord te geven voor een proef met 2 schepen en later ook schepen uit België en Duitsland erbij te betrekken. Het Commissariaat voor de Media constateert dat vrouwen en mensen met een beperking nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in Nederlandse non-fictieprogramma's op televisie. Slechts 39% van de mensen op televisie is vrouw. Dat percentage is sinds 2019 nauwelijks veranderd. Mensen met een waarneembare beperking vormen 0,7% van de mensen in goed bekeken non-fictieprogramma's. De mediatoezichthouder roept mediabedrijven en het ministerie van OCW op om te werken aan structurele verbetering. 8 op de 10 jongeren ervaren een negatieve invloed van een smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind en De Marker onder ruim 1100 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar. Een kwart zit dagelijks minstens 6 uur aan hun scherm, vooral op social media. Voor de meeste jongeren gaat het vooral ten koste van hun concentratie en productiviteit. Ook hun slaap en vermogen om te ontspannen lijden eronder.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma. De partij haalde ruim 57% van de stemmen. De opkomst was ruim 56%. Het waren de eerste verkiezingen voor het Russische lagerhuis sinds de invasie in Oekraïne in februari 2022. Partijen die kritiek hebben op de oorlog mochten niet meedoen. Een Iraanse delegatie woont de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij, ondanks de oorlog tussen Iran en de VS. De Iraanse president Massoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York. Voor de delegatie gelden reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen. De VS en Iran voerden eerder, zonder succes, gesprekken om de oorlog die in februari begon te beëindigen. De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Xi en de Amerikaanse president Donald Trump wisselen van gedachten over belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen en over wereldvrede en ontwikkeling. Trump verwelkomt Xi woensdag persoonlijk op Joint Base Andrews, waarna ze een dag later met elkaar in gesprek gaan. De laatste keer dat Xi naar het Witte Huis ging, was in 2015. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd. Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen. 18 verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Félix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haïtiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in. En nu het economisch nieuws. Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express. De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken. Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Het verlies bedroeg net iets meer dan 5 miljoen euro, tegenover bijna 6 miljoen euro in 2024. De omzet steeg wel van ruim 158 miljoen naar 170,5 miljoen euro, vooral door betere prestaties op bestaande locaties. Xenos heeft ruim 160 vestigingen in Nederland en noteert al jaren rode cijfers. Het bedrijf wil de komende jaren verder uitbreiden en investeert in IT-systemen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft maandag 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Brancheorganisatie Vastgoedbelang zegt dat die acties er niet voor zorgen dat het kabinet het doel van 100.000 nieuwe huizen per jaar haalt. Volgens de organisatie blijft het ministerie van Financiën private investeringen in de woningmarkt ontmoedigen door hoge belastingdruk. Vastgoedbelang is wel tevreden over maatregelen om belemmeringen voor woningdelen, splitsen en optoppen weg te nemen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars wil dat het kabinet een einde maakt aan de fiscale en ruimtelijke yo-yo en langjarige afspraken maakt. De AEX-index is maandagochtend met een winst van 0,5% begonnen op 1100,55 punten. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De voorbereidende gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier He Lifeng zijn volgens beide partijen afgelopen zondag positief verlopen. Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI wonnen tot 2,8%. Tienduizenden werknemers in heel Duitsland gaan vandaag actie voeren voor behoud van industriebanen en fabrieken. Onder meer medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers nemen deel aan demonstraties op meer dan 280 locaties. De vakbond IG Metall dringt er bij bedrijven op aan om fabrieken en banen te beschermen en roept de regering op om de energiekosten te verlagen. Volkswagen kwam vrijdag nog met een flinke verlaging van zijn winstverwachting en werkt aan een reorganisatie waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. De Duitse auto-industrie heeft te maken met forse concurrentie uit China en minder efficiënte fabrieken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Inter Miami speelt voor de 4e keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde 2 keer voor San Diego. De titelverdediger won maar 1 keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het gedeeltelijk zonnig en droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe in het noorden, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af tot tussen de 9 graden landinwaarts en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het overwegend bewolkt, met in het noordoosten kans op wat motregen. De temperatuur loopt uiteen van 16 tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam is het strafproces begonnen tegen de 37-jarige Jalal O., verdachte in de zaak rond de fatale explosie aan de Schammekamp. Op 29 januari 2024 ontplofte 's avonds een bedrijfsruimte op de begane grond van een appartementencomplex. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven, onder wie een familielid van O. Ook raakten 2 mensen gewond. Het Openbaar Ministerie verdenkt O ervan dat hij in de ruimte cocaïne heeft bereid en verwerkt en dat hij de ontploffing opzettelijk heeft veroorzaakt. O zei maandag in de rechtbank dat hij zelf ook wil weten wat er precies is gebeurd. De Raad van State is kritisch op het plan van justitieminister David van Weel om verkeersboetes voor lichtere vergrijpen mee te laten stijgen met de inflatie. De adviseur wijst erop dat deze boetes sinds 1994 met 220% zijn gestegen, terwijl de prijzen met 70% stegen. Geldstraffen voor zware vergrijpen zijn veel minder hard gestegen. De Raad vindt dat dit verschil beter moet worden onderbouwd. Opeenvolgende kabinetten lieten de boetes meestijgen om een gat in de begroting van justitie te voorkomen. Maar volgens de Raad is dat geen goed argument, omdat boetes moeten straffen en niet de financiën moeten ronden. Vluchtelingenwerk noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de problemen die de Raad beschrijft en heeft die zelf ook al aangekaart. Vluchtelingenwerk vraagt zich af hoeveel rapporten er nog geschreven moeten worden voordat er structurele maatregelen komen. De organisatie roept de minister op om samen met het COA en gemeente de adviezen nu echt op te volgen. Elk kind heeft recht op een veilige en gezonde woonplek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet een urgente aanbeveling aan de minister van Asiel en Migratie om binnen 6 maanden de situatie van kinderen in asielnoodopvang te verbeteren. Ongeveer 6.900 van in totaal 17.000 asielkinderen verblijven in noodopvanglocaties. Ze worden structureel blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's voor hun ontwikkeling opleveren, schrijft de Raad in het rapport Kinderen in Nood. De onveiligheid is volgens de Raad niet het gevolg van een crisis die ons overkomt, maar van bestuurlijke keuzes en crisismaatregelen bij structurele problemen. De minister moet binnen 6 maanden met een reactie komen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Visserij werkt aan een nieuwe proef met pulsvisserij. Hij trekt daar 1,3 miljoen euro voor uit. Met pulsvissen worden vissen op de zeebodem met kleine stroomstootjes het net ingejaagd, in plaats van met een zware ijzeren ketting over de zeebodem. De techniek werd in 2018 verboden in de Europese Unie, na weerstand van vissers uit andere landen en natuurbeschermers. Erkens hoopt binnenkort akkoord te geven voor een proef met 2 schepen en later ook schepen uit België en Duitsland erbij te betrekken. Het Commissariaat voor de Media constateert dat vrouwen en mensen met een beperking nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in Nederlandse non-fictieprogramma's op televisie. Slechts 39% van de mensen op televisie is vrouw. Dat percentage is sinds 2019 nauwelijks veranderd. Mensen met een waarneembare beperking vormen 0,7% van de mensen in goed bekeken non-fictieprogramma's. De mediatoezichthouder roept mediabedrijven en het ministerie van OCW op om te werken aan structurele verbetering.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma. De partij haalde ruim 57% van de stemmen. De opkomst was ruim 56%. Het waren de eerste verkiezingen voor het Russische Lagerhuis sinds de invasie in Oekraïne in februari 2022. Partijen die kritiek hebben op de oorlog mochten niet meedoen. Een Iraanse delegatie woont de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij, ondanks de oorlog tussen Iran en de VS. De Iraanse president Massoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York. Voor de delegatie gelden reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen. De VS en Iran voerden eerder, zonder succes, gesprekken om de oorlog die in februari begon te beëindigen. De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Xi en de Amerikaanse president Donald Trump wisselen van gedachten over belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen en over wereldvrede en ontwikkeling. Trump verwelkomt Xi woensdag persoonlijk op Joint Base Andrews, waarna ze een dag later met elkaar in gesprek gaan. De laatste keer dat Xi naar het Witte Huis ging, was in 2015. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd. Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen. 18 verdachten van de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse zijn overgebracht naar de Verenigde Staten. Ze zijn met een militair vliegtuig van Haiti naar Florida gevlogen om daar terecht te staan. Onder hen is Joseph Felix Badio. Hij is een voormalig medewerker van het Haitiaanse ministerie van Justitie. Hij geldt als een hoofdverdachte in het onderzoek. De overige 17 zijn Colombiaanse huurlingen. Moïse werd op 7 juli 2021 doodgeschoten in zijn woning door een groep gewapende Colombiaanse huurlingen. Zijn beveiligers grepen niet in. En nu het economisch nieuws. De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken. Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express. Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Het verlies bedroeg net iets meer dan 5 miljoen euro, tegenover bijna 6 miljoen euro in 2024. De omzet steeg wel van ruim 158 miljoen naar 170,5 miljoen euro. Vooral door betere prestaties op bestaande locaties. Xenos heeft ruim 160 vestigingen in Nederland en noteert al jaren rode cijfers. Het bedrijf wil de komende jaren verder uitbreiden en investeert in IT-systemen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft maandag 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Brancheorganisatie Vastgoedbelang zegt dat die acties er niet voor zorgen dat het kabinet het doel van 100.000 nieuwe huizen per jaar haalt. Volgens de organisatie blijft het ministerie van Financiën private investeringen in de woningmarkt ontmoedigen door hoge belastingdruk. Vastgoedbelang is wel tevreden over maatregelen om belemmeringen voor woningdelen, splitsen en optoppen weg te nemen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars wil dat het kabinet een einde maakt aan de fiscale en ruimtelijke yo-yo en langjarige afspraken maakt. De AEX-index is maandagochtend met een winst van 0,5% begonnen op 1100,55 punten. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De voorbereidende gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier He Lifeng zijn volgens beide partijen afgelopen zondag positief verlopen. Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI wonnen tot 2,8%. Tienduizenden werknemers in heel Duitsland gaan vandaag actie voeren voor behoud van industriebanen en fabrieken. Onder meer medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers nemen deel aan demonstraties op meer dan 280 locaties. De vakbond IG Metall dringt er bij bedrijven op aan om fabrieken en banen te beschermen en roept de regering op om de energiekosten te verlagen. Volkswagen kwam vrijdag nog met een flinke verlaging van zijn winstverwachting en werkt aan een reorganisatie waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. De Duitse auto-industrie heeft te maken met forse concurrentie uit China en minder efficiënte fabrieken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn vier jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als negende op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn vierde wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Inter Miami speelt voor de vierde keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde twee keer voor San Diego. De titelverdediger won maar één keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference. Memphis Depay houdt kans op een plaats in het Nederlands elftal, dat zegt bondscoach Xavi Hernandez. Xavi riep Depay niet op voor de komende 4 interlands van Oranje. De bondscoach zegt dat het gesprek met Depay geweldig was en dat de deur niet voor hem gesloten is. De 32-jarige Depay is topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het gedeeltelijk zonnig en droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag ook zonnige periode, droog weer. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken er in het noorden wat wolken over, maar het blijft droog. Vannacht blijft het ook droog, met temperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het overwegend bewolkt, met in het noordoosten kans op motregen. De temperatuur komt uit op 16 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers onderschrijft dat verblijf in noodopvang niet goed is voor kinderen. De organisatie reageert daarmee op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarin doet de Raad een urgente aanbeveling aan de minister van Asiel en Migratie om de situatie van kinderen in asielnoodopvang binnen 6 maanden te verbeteren. Het COA zegt dat een noodopvanglocatie niet geschikt is voor kinderen om zich te ontwikkelen. De recente politieke keuze om het COA structureel en stabiel te financieren, samen met de spreidingswet, biedt volgens het opvangorgaan perspectief op een overgang naar reguliere opvang. Het kabinet wil de huur voor mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning verplicht verhogen met 50 of 100 euro per maand. Dat meldt woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan in een brief aan de Kamer. Woningcorporaties mogen huurders die meer verdienen dan bij de huurprijs past nu al meer laten betalen. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De nieuwe wet moet begin volgend jaar in internetconsultatie gaan. Ook wil de minister een vermogenstoets invoeren voor het krijgen van een sociale huurwoning, zodat mensen met vermogen geen sociale huurwoning krijgen of tegen een hogere huur. In Rotterdam is het strafproces begonnen tegen de 37-jarige Jalal O., verdachte in de zaak rond de fatale explosie aan de Schammekamp. Op 29 januari 2024 ontplofte 's avonds een bedrijfsruimte op de begane grond van een appartementencomplex. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven, onder wie een familielid van O. Ook raakten 2 mensen gewond. Het Openbaar Ministerie verdenkt O ervan dat hij in de ruimte cocaïne heeft bereid en verwerkt en dat hij de ontploffing opzettelijk heeft veroorzaakt. O zei maandag in de rechtbank dat hij zelf ook wil weten wat er precies is gebeurd. De Raad van State is kritisch op het plan van justitieminister David van Weel om verkeersboetes voor lichtere vergrijpen mee te laten stijgen met de inflatie. De adviseur wijst erop dat deze boetes sinds 1994 met 220% zijn gestegen, terwijl de prijzen met 70% stegen. Geldstraffen voor zware vergrijpen zijn veel minder hard gestegen. De Raad vindt dat dit verschil beter moet worden onderbouwd. Opeenvolgende kabinetten lieten de boetes meestijgen om een gat in de begroting van justitie te voorkomen. Maar volgens de Raad is dat geen goed argument, omdat boetes moeten straffen en niet de financiën moeten ronden. Vluchtelingenwerk noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de problemen die de Raad beschrijft en heeft die zelf ook al aangekaart. Vluchtelingenwerk vraagt zich af hoeveel rapporten er nog geschreven moeten worden voordat er structurele maatregelen komen. De organisatie roept de minister op om samen met het COA en gemeente de adviezen nu echt op te volgen. Elk kind heeft recht op een veilige en gezonde woonplek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet een urgente aanbeveling aan de minister van Asiel en Migratie om binnen 6 maanden de situatie van kinderen in asielnoodopvang te verbeteren. Ongeveer 6.900 van in totaal 17.000 asielkinderen verblijven in noodopvanglocaties. Ze worden structureel blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's voor hun ontwikkeling opleveren, schrijft de Raad in het rapport Kinderen in Nood. De onveiligheid is volgens de Raad niet het gevolg van een crisis die ons overkomt, maar van bestuurlijke keuzes en crisismaatregelen bij structurele problemen. De minister moet binnen 6 maanden met een reactie komen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is volgens de voorlopige officiële uitslag de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma. De aan president Poetin gelieerde partij haalde bijna 58% van de stemmen. Daarmee krijgt de partij naar verwachting 355 van de 450 zetels, een recordaantal. De Russen konden van vrijdag tot zondag stemmen. Het waren de eerste verkiezingen sinds de invasie in Oekraïne. Partijen die kritiek hebben op de oorlog mochten niet meedoen. De radicaal-rechtse AfD is de grootste partij geworden in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren met ruim 38% van de stemmen. Lijsttrekker Leif-Erik Holm zegt te geloven dat bondskanselier Friedrich Merz tegen het einde van het jaar niet meer aan de macht is. De Christendemocraten van Merz haalden maar 4,9%. Dat is te weinig voor een zetel in het parlement. Het is voor het eerst in de 81-jarige geschiedenis van de CDU dat de partij er niet in slaagt zetels in een deelstaatparlement te behalen. De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Xi en de Amerikaanse president Donald Trump wisselen van gedachten over belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen en over wereldvrede en ontwikkeling. Trump verwelkomt Xi woensdag persoonlijk op Joint Base Andrews, waarna ze een dag later met elkaar in gesprek gaan. De laatste keer dat Xi naar het Witte Huis ging, was in 2015. Een Iraanse delegatie woont de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij, ondanks de oorlog tussen Iran en de VS. De Iraanse president Massoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York. Voor de delegatie gelden reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen. De VS en Iran voerden eerder, zonder succes, gesprekken om de oorlog die in februari begon te beëindigen. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd. 3 Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen. En nu het economisch nieuws. Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines schrapt 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten. All Nippon Airways annuleert 140 binnenlandse vluchten. De vlucht van premier Sanae Takaichi naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York loopt vertraging op. Volgens KLM gaan alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel door. Spoorwegmaatschappijen in Tokio en omgeving hebben het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort. Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express. De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken. Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Het verlies bedroeg net iets meer dan €5 miljoen, tegenover bijna €6 miljoen in 2024. De omzet steeg wel van ruim 158 miljoen naar €170,5 miljoen, vooral door betere prestaties op bestaande locaties. Xenos heeft ruim 160 vestigingen in Nederland en noteert al jaren rode cijfers. Het bedrijf wil de komende jaren verder uitbreiden en investeert in IT-systemen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft maandag 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Brancheorganisatie Vastgoedbelang zegt dat die acties er niet voor zorgen dat het kabinet het doel van 100.000 nieuwe huizen per jaar haalt. Volgens de organisatie blijft het ministerie van Financiën private investeringen in de woningmarkt ontmoedigen door hoge belastingdruk. Vastgoedbelang is wel tevreden over maatregelen om belemmeringen voor woningdelen, splitsen en optoppen weg te nemen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars wil dat het kabinet een einde maakt aan de fiscale en ruimtelijke yo-yo en langjarige afspraken maakt. De AEX-index is maandagochtend met een winst van 0,5% begonnen op 1100,55 punten. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De voorbereidende gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en de Chinese vicepremier He Lifeng zijn volgens beide partijen afgelopen zondag positief verlopen. Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI wonnen tot 2,8%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij. Iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut.
4: Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Inter Miami speelt voor de vierde keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde twee keer voor San Diego. De titelverdediger won maar één keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de derde plaats in de Eastern Conference. Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. Virgil van Dijk blijft aanvoerder van het Nederlands elftal onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De Spanjaard reisde naar Liverpool voor een gesprek met de 35-jarige verdediger, die na het WK van afgelopen zomer twijfelde over zijn interlandloopbaan. Xavi noemt Van Dijk een goede leider en zegt dat hij er klaar voor is. Of Van Dijk er bij het WK van 2030 ook nog bij is, weet de bondscoach niet. Oranje begint de Nations League donderdag met een thuiswedstrijd tegen Duitsland.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog met sommige perioden. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond trekt in het noorden meer bewolking over, maar het blijft droog. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met kans op motregen in het noordoosten. Morgen wordt het 16 tot lokaal 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie roept de Tweede Kamer op een parlementair onderzoek in te stellen. Save the Children werkt in noodopvanglocaties en ziet dagelijks dat kinderen in onveilige omstandigheden leven. Volgens operationeel directeur Geert-Jan van Dijk worden kinderrechten al ruim 3 jaar systematisch geschonden. De organisatie ziet dat kinderen door de slechte omstandigheden fysieke en mentale klachten ontwikkelen, zoals eetproblemen en angststoornissen. De organisatie wil dat de Kamer en het kabinet onmiddellijk werk maken van de aanbevelingen van de OVV. De Raad zegt dat de minister van Asiel en Migratie binnen 6 maanden de situatie van kinderen in asielnoodopvang moet verbeteren. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. De aanpassing van de gedragscode geldt vanaf 1 januari 2027. Korpschef Jannie Knol zegt dat als de politie zelf bijeenkomsten organiseert met een religieus karakter, geloofsovertuigingen kunnen worden opgevat als de onze. En dat verhoudt zich niet tot de neutrale positie. Interne religieuze bijeenkomsten blijven toegestaan. Politiemedewerkers mogen deelnemen aan religieuze bijeenkomsten van anderen, maar daar geen religieuze of rituele handelingen uitvoeren, zowel in uniform als in burger. Het kabinet wil de huur voor mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning verplicht verhogen met 50 of 100 euro per maand. Dat meldt woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een Kamerbrief. Woningcorporaties mogen huurders die meer verdienen al meer laten betalen, maar dat gebeurt lang niet altijd.

0: is een 21-jarige man uit die stad. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Het incident gebeurde even voor 22 uur op de Terbaansweg. Hulpdiensten vonden het slachtoffer en reanimeerden hem, maar dat mocht niet baten. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. In Rotterdam is het strafproces begonnen tegen de 37-jarige Jalal O., verdachte in de zaak rond de fatale explosie aan de Schammekamp. Op 29 januari 2024 ontplofte 's avonds een bedrijfsruimte op de begane grond van een appartementencomplex. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven, onder wie een familielid van O. Ook raakten 2 mensen gewond. Het Openbaar Ministerie verdenkt O ervan dat hij in de ruimte cocaïne heeft bereid en verwerkt en dat hij de ontploffing opzettelijk heeft veroorzaakt. O zei maandag in de rechtbank dat hij zelf ook wil weten wat er precies is gebeurd. De Raad van State is kritisch op het plan van justitieminister David van Weel om verkeersboetes voor lichtere vergrijpen mee te laten stijgen met de inflatie. De adviseur wijst erop dat deze boetes sinds 1994 met 220% zijn gestegen, terwijl de prijzen met 70% stegen. Geldstraffen voor zware vergrijpen zijn veel minder hard gestegen. De Raad vindt dat dit verschil beter moet worden onderbouwd. Opeenvolgende kabinetten lieten de boetes meestijgen om een gat in de begroting van justitie te voorkomen. Maar volgens de Raad is dat geen goed argument, omdat boetes moeten straffen en niet de financiën moeten ronden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De radicaalrechtse AfD is de grootste partij geworden in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren met 38,2% van de stemmen. Lijsttrekker Leif Erik Holm zegt te geloven dat bondskanselier Friedrich Merz tegen het einde van het jaar niet meer aan de macht is. De CDU van Merz haalde slechts 4,9%. En komt daardoor voor het eerst in de 81-jarige partijgeschiedenis niet in een deelstaatparlement. Ook in Berlijn verloor de CDU zondag terrein aan Die Linke en de AfD. Andere partijen weigeren samenwerking met de AfD, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de partij de macht krijgt. De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is volgens de voorlopige officiële uitslag de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma. De aan president Poetin gelieerde partij haalde bijna 58% van de stemmen. Daarmee krijgt de partij naar verwachting 355 van de 450 zetels, een recordaantal. De Russen konden van vrijdag tot zondag stemmen. Het waren de eerste verkiezingen sinds de invasie in Oekraïne. Partijen die kritiek hebben op de oorlog mochten niet meedoen. De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Xi en de Amerikaanse president Donald Trump wisselen van gedachten over belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen en over wereldvrede en ontwikkeling. Trump verwelkomt Xi woensdag persoonlijk op Joint Base Andrews, waarna ze een dag later met elkaar in gesprek gaan. De laatste keer dat Xi naar het Witte Huis ging, was in 2015. Een Iraanse delegatie woont de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij, ondanks de oorlog tussen Iran en de VS. De Iraanse president Massoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York. Voor de delegatie gelden reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen. De VS en Iran voerden eerder, zonder succes, gesprekken om de oorlog die in februari begon te beëindigen. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren.

0: Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd.
1: Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen.
2: En nu het economisch nieuws.
1: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester ondervinden grotendeels geen hinder. Maar vluchten richting het noorden en vluchten vanaf Schotse luchthavens lopen momenteel enige vertraging op. De storing houdt geen verband met het eerdere softwareprobleem van bijna 2 weken geleden. Dat leidde tot het schrappen van 2000 vluchten.
3: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio en omliggende gebieden nadert. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten, terwijl All Nippon Airways 140 binnenlandse vluchten annuleerde. Spoorwegmaatschappijen in Tokio en omliggende regio's hebben het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort. Maandag zaten meer dan 4000 huishoudens in Chiba zonder stroom. De Tokyo Game Show werd maandag op de laatste dag afgelast, net als een groot muziekfestival en een honkbalwedstrijd in Chiba. De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
1: Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express.
4: Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Het verlies bedroeg net iets meer dan €5 miljoen, tegenover bijna €6 miljoen in 2024. De omzet steeg wel van ruim 158 miljoen naar €170,5 miljoen, vooral door betere prestaties op bestaande locaties. Xenos heeft ruim 160 vestigingen in Nederland en noteert al jaren rode cijfers. Het bedrijf wil de komende jaren verder uitbreiden en investeert in IT-systemen.
5: Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft maandag 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Brancheorganisatie Vastgoedbelang zegt dat die acties er niet voor zorgen dat het kabinet het doel van 100.000 nieuwe huizen per jaar haalt. Volgens de organisatie blijft het ministerie van Financiën private investeringen in de woningmarkt ontmoedigen door hoge belastingdruk. Vastgoedbelang is wel tevreden over maatregelen om belemmeringen voor woningdelen, splitsen en optoppen weg te nemen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars wil dat het kabinet een einde maakt aan de fiscale en ruimtelijke yo-yo en langjarige afspraken maakt.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. de als vijfde geplaatste Nederlander, verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwyn Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Inter Miami speelt voor de vierde keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde twee keer voor San Diego. De titelverdediger won maar één keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de derde plaats in de Eastern Conference. Virgil van Dijk blijft aanvoerder van het Nederlands elftal onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De Spanjaard reisde naar Liverpool voor een gesprek met de 35-jarige verdediger, die na het WK van afgelopen zomer twijfelde over zijn interlandloopbaan. Xavi noemt Van Dijk een goede leider en zegt dat hij er klaar voor is. Of Van Dijk er bij het WK van 2030 ook nog bij is, weet de bondscoach niet. Oranje begint de Nations League donderdag met een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag, vanochtend, zonnige periode en het blijft droog. De wind komt uit het noordwesten, matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag ook periode met zon en droog weer. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond meer wolken in het noorden, maar het blijft droog. Vannacht minimaal 9 graden in het oosten en zuidoosten, aan de kust rond de 14 graden. Morgen wordt het een stuk bewolkter, met in het noordoosten af en toe wat motregen. Middagtemperatuur tussen de 16 en plaatselijk 21 graden.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie roept de Tweede Kamer op een parlementair onderzoek in te stellen. Save the Children werkt in noodopvanglocaties en ziet dagelijks dat kinderen in onveilige omstandigheden leven. Volgens operationeel directeur Geert-Jan van Dijk worden kinderrechten al ruim 3 jaar systematisch geschonden. De organisatie ziet dat kinderen door de slechte omstandigheden fysieke en mentale klachten ontwikkelen, zoals eetproblemen en angststoornissen. De organisatie wil dat de Kamer en het kabinet onmiddellijk werk maken van de aanbevelingen van de OVV. De Raad zegt dat de minister van Asiel en Migratie binnen 6 maanden de situatie van kinderen in asielnoodopvang moet verbeteren.
10: Het kabinet wil de huur voor mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning verplicht verhogen met 50 of 100 euro per maand. Dat meldt woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een Kamerbrief.
9: Woningcorporaties mogen huurders die meer verdienen al meer laten betalen, maar dat gebeurt lang niet altijd. De nieuwe wet moet begin volgend jaar in internetconsultatie. De huur wordt indien nodig elk jaar verhoogd tot aan de maximale prijs die bij de woning past. Ook wil de minister een vermogenstoets invoeren voor het krijgen van een sociale huurwoning. Het kabinet onderzoekt ook of de huur van huidige bewoners kan worden verhoogd op basis van hun vermogen.
11: De politie stopt volgend jaar met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. De aanpassing van de gedragscode geldt vanaf 1 januari 2027. Korpschef Jannie Knol zegt dat als de politie zelf bijeenkomsten organiseert met een religieus karakter, geloofsovertuigingen kunnen worden opgevat als de onze. En dat verhoudt zich niet tot de neutrale positie. Interne religieuze bijeenkomsten blijven toegestaan. Politiemedewerkers mogen deelnemen aan religieuze bijeenkomsten van anderen, maar daar geen religieuze of rituele handelingen uitvoeren, zowel in uniform als in burger.
12: Het slachtoffer van de schietpartij in Roermond zondagavond is een 21-jarige man uit die stad. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Het incident gebeurde even voor 22 uur op de Terbaansweg. Hulpdiensten vonden het slachtoffer en reanimeerden hem, maar dat mocht niet baten. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden.
13: In Rotterdam is het strafproces begonnen tegen de 37-jarige Jalal O., verdachte in de zaak rond de fatale explosie aan de Schammerkamp. Op 29 januari 2024 ontplofte 's avonds een bedrijfsruimte op de begane grond van een appartementencomplex. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven, onder wie een familielid van O. Ook raakten 2 mensen gewond. Het Openbaar Ministerie verdenkt O ervan dat hij in de ruimte cocaïne heeft bereid en verwerkt en dat hij de ontploffing opzettelijk heeft veroorzaakt. O zei maandag in de rechtbank dat hij zelf ook wil weten wat er precies is gebeurd.
14: De Raad van State is kritisch op het plan van justitieminister David van Weel om verkeersboetes voor lichtere vergrijpen mee te laten stijgen met de inflatie. De adviseur wijst erop dat deze boetes sinds 1994 met 220% zijn gestegen, terwijl de prijzen met 70% stegen. Geldstraffen voor zware vergrijpen zijn veel minder hard gestegen. De Raad vindt dat dit verschil beter moet worden onderbouwd. Opeenvolgende kabinetten lieten de boetes meestijgen om een gat in de begroting van justitie te voorkomen. Maar volgens de Raad is dat geen goed argument, omdat boetes moeten straffen en niet de financiën moeten ronden.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse AfD is de grootste partij geworden in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren met 38,2% van de stemmen. Lijsttrekker Leif Erik Holm zegt te geloven dat bondskanselier Friedrich Merz tegen het einde van het jaar niet meer aan de macht is. De CDU van Merz haalde slechts 4,9% en komt daardoor voor het eerst in de 81-jarige partijgeschiedenis niet in een deelstaatparlement. Ook in Berlijn verloor de CDU zondag terrein aan Die Linke en de AfD. Andere partijen weigeren samenwerking met de AfD, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de partij de macht krijgt. De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is volgens de voorlopige officiële uitslag de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma. De aan president Poetin gelieerde partij haalde bijna 58% van de stemmen. Daarmee krijgt de partij naar verwachting 355 van de 450 zetels, een recordaantal. De Russen konden van vrijdag tot zondag stemmen. Het waren de eerste verkiezingen sinds de invasie in Oekraïne. Partijen die kritiek hebben op de oorlog mochten niet meedoen.
16: De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag.
17: Xi en de Amerikaanse president Donald Trump wisselen van gedachten over belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen en over wereldvrede en ontwikkeling. Trump verwelkomt Xi woensdag persoonlijk op Joint Base Andrews, waarna ze een dag later met elkaar in gesprek gaan. De laatste keer dat Xi naar het Witte Huis ging, was in 2015.
18: Een Iraanse delegatie woont de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij, ondanks de oorlog tussen Iran en de VS. De Iraanse president Massoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York. Voor de delegatie gelden reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen. De VS en Iran voerden eerder, zonder succes, gesprekken om de oorlog die in februari begon te beëindigen. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd.
19: Drie Zuid-Koreaanse militairen zijn maandag gewond geraakt door een vermoedelijke ontploffing van een landmijn in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Eén van hen raakte zwaar gewond. De explosie gebeurde tijdens een militaire operatie in de bufferzone. De gewonden zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting 800.000 mijnen, waarvan veel nog uit de Koreaanse oorlog stammen.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De Ierse privacy-toezichthouder heeft Google een boete van 403 miljoen euro opgelegd. Het techbedrijf heeft de regels voor locatiegegevens van gebruikers geschonden. De Ierse waakhond treedt op namens de Europese Unie, omdat het Europese hoofdkantoor van Google in Ierland is gevestigd.
22: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester ondervinden grotendeels geen hinder. Maar vluchten richting het noorden en vluchten vanaf Schotse luchthavens lopen momenteel enige vertraging op. De storing houdt geen verband met het eerdere softwareprobleem van bijna 2 weken geleden. Dat leidde tot het schrappen van 2000 vluchten.
23: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio en omliggende gebieden nadert. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten, terwijl All Nippon Airways 140 binnenlandse vluchten annuleerde. Spoorwegmaatschappijen in Tokio en omliggende regio's hebben het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort. Maandag zaten meer dan 4000 huishoudens in Chiba zonder stroom. De Tokyo Game Show werd maandag op de laatste dag afgelast, net als een groot muziekfestival en een honkbalwedstrijd in Chiba.
24: De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
25: Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express.
26: Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor.
1: Het verlies bedroeg net iets meer dan 5 miljoen euro, tegenover bijna 6 miljoen euro in 2024. De omzet steeg wel van ruim 158 miljoen naar 170,5 miljoen euro. Vooral door betere prestaties op bestaande locaties. Xenos heeft ruim 160 vestigingen in Nederland en noteert al jaren rode cijfers. Het bedrijf wil de komende jaren verder uitbreiden en investeert in IT-systemen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Inter Miami speelt voor de vierde keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde twee keer voor San Diego. De titelverdediger won maar één keer in de laatste negen competitieduels en staat op de derde plaats in de Eastern Conference. Virgil van Dijk blijft aanvoerder van het Nederlands elftal onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De Spanjaard reisde naar Liverpool voor een gesprek met de 35-jarige verdediger, die na het WK van afgelopen zomer twijfelde over zijn interlandloopbaan. Xavi noemt Van Dijk een goede leider en zegt dat hij er klaar voor is. Of Van Dijk er bij het WK van 2030 ook nog bij is, weet de bondscoach niet. Oranje begint de Nations League donderdag met een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende vier wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De Raad van Toezicht van wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de wielerbond nu nodig heeft. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend krijgen we zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag ook af en toe zon, met temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe in het noorden, maar het blijft droog. Komende nacht minimaal 9 graden in het oosten, aan de kust rond de 14 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met in het noordoosten kans op lichte regen of motregen. De middagtemperatuur schommelt tussen de 16 en plaatselijk 21 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan.
23: De aanpassing van de gedragscode voor agenten geldt vanaf 1 januari 2027. Korpschef Jannie Knol zegt dat religieuze bijeenkomsten kunnen worden opgevat als de overtuiging van de politie en dat dit niet past bij de neutrale positie. Interne bijeenkomsten met een religieus karakter blijven toegestaan. De kritiek op iftars die door de politie werden georganiseerd bestaat al langer.
0: Verdachte Jalal O. staat terecht voor de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam op 29 januari 2024. Bij de explosie kwamen 3 mensen om het leven, onder wie een familielid van O. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij cocaïne heeft bereid in de bedrijfsruimte en de ontploffing opzettelijk heeft veroorzaakt. Uit onderzoek bleek dat de explosie is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. O werd enkele dagen na de ramp aangehouden.
7: Staatssecretaris Judith Thiele noemt het heftig dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Ze werkt aan maatregelen naar aanleiding van een rapport van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Thiele overweegt scholen die meer hulp nodig hebben met het vergroten van de LHBTI-acceptatie extra te ondersteunen. Ook denkt ze aan investeringen in de deskundigheid van docenten en jeugdwerkers. Ze wil de Tweede Kamer dit najaar informeren over de maatregelen.
8: Het kabinet wil de huur voor mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning verplicht verhogen met 50 of 100 euro per maand. Dat meldt woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een Kamerbrief. Woningcorporaties mogen huurders die meer verdienen al meer laten betalen, maar dat gebeurt lang niet altijd. De nieuwe wet moet begin volgend jaar in internetconsultatie. De huur wordt indien nodig elk jaar verhoogd tot aan de maximale prijs die bij de woning past. Ook wil de minister een vermogenstoets invoeren voor het krijgen van een sociale huurwoning. Het kabinet onderzoekt ook of de huur van huidige bewoners kan worden verhoogd op basis van hun vermogen.
9: Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie roept de Tweede Kamer op een parlementair onderzoek in te stellen. Save the Children werkt in noodopvanglocaties en ziet dagelijks dat kinderen in onveilige omstandigheden leven. Volgens operationeel directeur Geert-Jan van Dijk worden kinderrechten al ruim 3 jaar systematisch geschonden. De organisatie ziet dat kinderen door de slechte omstandigheden fysieke en mentale klachten ontwikkelen, zoals eetproblemen en angststoornissen. De organisatie wil dat de Kamer en het kabinet onmiddellijk werk maken van de aanbevelingen van de OVV. De Raad zegt dat de minister van Asiel en Migratie binnen 6 maanden de situatie van kinderen in asielnoodopvang moet verbeteren.
10: Het slachtoffer van de schietpartij in Roermond zondagavond is een 21-jarige man uit die stad. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Het incident gebeurde even voor 22 uur op de Terbaansweg. Hulpdiensten vonden het slachtoffer en reanimeerden hem, maar dat mocht niet baten. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. 3 mensen zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg. Het gaat om een man en 2 vrouwen die maandag voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden verdacht van de moord op Jubulile Ntimba, wiens lichaam afgelopen donderdag gedeeltelijk naakt in een park werd gevonden. Zij is de 9e vrouw die in de afgelopen 2 maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. De politie meldt dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen.
27: De Iraanse president Masoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dit gebeurt ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken legt wel reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen op aan de Iraanse delegatie. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de VS geweigerd visa af te geven voor het communicatieteam van de Iraanse president. De VS en Iran hebben zonder succes gesprekken gevoerd om de oorlog die in februari begon te beëindigen.
6: De radicaal-rechtse AfD is de grootste partij geworden in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren met 38,2% van de stemmen. Lijsttrekker Leif Erik Holm zegt te geloven dat bondskanselier Friedrich Merz tegen het einde van het jaar niet meer aan de macht is. De CDU van Merz haalde slechts 4,9% en komt daardoor voor het eerst in de 81-jarige partijgeschiedenis niet in een deelstaatparlement. Ook in Berlijn verloor de CDU zondag terrein aan Die Linke en de AfD. Andere partijen weigeren samenwerking met de AfD, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de partij de macht krijgt. De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is volgens de voorlopige officiële uitslag de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma. De aan president Poetin gelieerde partij haalde bijna 58% van de stemmen. Daarmee krijgt de partij naar verwachting 355 van de 450 zetels, een recordaantal. De Russen konden van vrijdag tot zondag stemmen. Het waren de eerste verkiezingen sinds de invasie in Oekraïne. Partijen die kritiek hebben op de oorlog mochten niet meedoen. De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Xi en de Amerikaanse president Donald Trump wisselen van gedachten over belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen en over wereldvrede en ontwikkeling. Trump verwelkomt Xi woensdag persoonlijk op Joint Base Andrews, waarna ze een dag later met elkaar in gesprek gaan. De laatste keer dat Xi naar het Witte Huis ging, was in 2015. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De Ierse privacy-toezichthouder heeft Google een boete van 403 miljoen euro opgelegd. Het techbedrijf heeft de regels voor locatiegegevens van gebruikers geschonden. De Ierse waakhond treedt op namens de Europese Unie, omdat het Europese hoofdkantoor van Google in Ierland is gevestigd.
15: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio en omliggende gebieden nadert. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten, terwijl All Nippon Airways 140 binnenlandse vluchten annuleerde. Spoorwegmaatschappijen in Tokio en omliggende regio's hebben het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort. Maandag zaten meer dan 4000 huishoudens in Chiba zonder stroom. De Tokyo Game Show werd maandag op de laatste dag afgelast, net als een groot muziekfestival en een hondbalwedstrijd in Chiba.
16: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester ondervinden grotendeels geen hinder. Maar vluchten richting het noorden en vluchten vanaf Schotse luchthavens lopen momenteel enige vertraging op. De storing houdt geen verband met het eerdere softwareprobleem van bijna 2 weken geleden. Dat leidde tot het schrappen van 2000 vluchten.
17: Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express.
18: De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
19: Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Het verlies bedroeg net iets meer dan €5 miljoen, tegenover bijna €6 miljoen in 2024. De omzet steeg wel van ruim 158 miljoen naar €170,5 miljoen. Vooral door betere prestaties op bestaande locaties. Xenos heeft ruim 160 vestigingen in Nederland en noteert al jaren rode cijfers. Het bedrijf wil de komende jaren verder uitbreiden en investeert in IT-systemen.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij. Iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20e tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Inter Miami speelt voor de 4e keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde 2 keer voor San Diego. De titelverdediger won maar 1 keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
22: Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De blessure van aanvaller Doniel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. Xavi Hernandez wil nog niet veel zeggen over zijn speelstijl met het Nederlands elftal. Hij belooft dat Oranje met passie en intensiteit zal spelen en het initiatief probeert te nemen. Over resultaten doet de opvolger van Ronald Koeman geen beloften. Xavi zegt respect, een positieve houding en teamwork heel belangrijk te vinden. De Spanjaard voelt zich inmiddels goed thuis in Nederland en waardeert de directheid en eerlijkheid van de mensen.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
25: Vanmiddag is het gedeeltelijk zonnig en droog. De temperatuur komt uit op 18 graden, aan zee tot lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar het matig is. Komende nacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het overwegend bewolkt, met in het noordoosten kans op wat motregen.
0: De temperatuur loopt morgen uiteen van 16 tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kinderombudsvrouw herkent de signalen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van kinderen in asielnoodopvang. Al jaren komen er bij de kinderombudsvrouw meldingen binnen over slechte omstandigheden. Onderbroken onderwijs, gebrekkige hygiëne, onveiligheid en locaties die niet geschikt zijn voor kinderen. In 2023 schreef de kinderombudsvrouw samen met de Nationale Ombudsman dat de waardigheid van volwassenen en kinderen ernstig onder druk staat in de crisisnoodopvang. 2 jaar later schreef zij aan de Tweede Kamer dat de situatie van asielkinderen dringend verbeterd moest worden. Ook het Rode Kruis herkent het beeld en heeft bij de Rijksoverheid aangegeven dat noodopvang in principe ongeschikt is voor kinderen.
2: Bij Persveilig zijn 2 nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie zaterdag op het Malieveld in Den Haag. Een fotograaf zegt van achteren geduwd te zijn en daardoor op de grond gevallen. Een andere journalist meldt dat demonstranten hem filmden, mogelijk om de beelden met naam en toenaam online te zetten. Eerder had Persveilig al 3 meldingen ontvangen, waaronder van 2 journalisten die fysiek en verbaal bedreigd zijn. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens de politieinzet in het water.
3: Verdachte Jalal O. staat terecht voor de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam op 29 januari 2024. Bij de explosie kwamen 3 mensen om het leven, onder wie een familielid van O. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij cocaïne heeft bereid in de bedrijfsruimte en de ontploffing opzettelijk heeft veroorzaakt. Uit onderzoek bleek dat de explosie is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. O werd enkele dagen na de ramp aangehouden.
4: Staatssecretaris Judith Thiele noemt het heftig dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Ze werkt aan maatregelen naar aanleiding van een rapport van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Thiele overweegt scholen die meer hulp nodig hebben met het vergroten van de LHBTI-acceptatie extra te ondersteunen. Ook denkt ze aan investeringen in de deskundigheid van docenten en jeugdwerkers. Ze wil de Tweede Kamer dit najaar informeren over de maatregelen.
5: De politie stopt volgend jaar met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. De aanpassing van de gedragscode voor agenten geldt vanaf 1 januari 2027. Korpschef Jannie Knol zegt dat religieuze bijeenkomsten kunnen worden opgevat als de overtuiging van de politie en dat dit niet past bij de neutrale positie. Interne bijeenkomsten met een religieus karakter blijven toegestaan. De kritiek op iftars die door de politie werden georganiseerd bestaat al langer.
23: Het kabinet wil de huur voor mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning verplicht verhogen met 50 of 100 euro per maand. Dat meldt woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een Kamerbrief. Woningcorporaties mogen huurders die meer verdienen al meer laten betalen, maar dat gebeurt lang niet altijd. De nieuwe wet moet begin volgend jaar in internetconsultatie. De huur wordt indien nodig elk jaar verhoogd tot aan de maximale prijs die bij de woning past. Ook wil de minister een vermogenstoets invoeren voor het krijgen van een sociale huurwoning. Het kabinet onderzoekt ook of de huur van huidige bewoners kan worden verhoogd op basis van hun vermogen.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. 3 mensen zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg. Het gaat om een man en 2 vrouwen die maandag voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden verdacht van de moord op Jubulile Ntimba,
6: wiens lichaam afgelopen donderdag gedeeltelijk naakt in een park werd gevonden. Zij is de 9e vrouw die in de afgelopen 2 maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. De politie meldt dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen.
7: De Iraanse president Masoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dit gebeurt ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken legt wel reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen op aan de Iraanse delegatie. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de VS geweigerd visa af te geven voor het communicatieteam van de Iraanse president. De VS en Iran hebben zonder succes gesprekken gevoerd om de oorlog die in februari begon te beëindigen.
8: De radicaalrechtse AfD is de grootste partij geworden in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren met 38,2% van de stemmen. Lijsttrekker Leif Erik Holm zegt te geloven dat bondskanselier Friedrich Merz tegen het einde van het jaar niet meer aan de macht is. De CDU van Merz haalde slechts 4,9% en komt daardoor voor het eerst in de 81-jarige partijgeschiedenis niet in een deelstaatparlement. Ook in Berlijn verloor de CDU zondag terrein aan Die Linke en de AfD. Andere partijen weigeren samenwerking met de AfD, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de partij de macht krijgt.
9: De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is volgens de voorlopige officiële uitslag de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma. De aan president Poetin gelieerde partij haalde bijna 58% van de stemmen. Daarmee krijgt de partij naar verwachting 355 van de 450 zetels, een recordaantal. De Russen konden van vrijdag tot zondag stemmen. Het waren de eerste verkiezingen sinds de invasie in Oekraïne. Partijen die kritiek hebben op de oorlog mochten niet meedoen.
10: De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Xi en de Amerikaanse president Donald Trump wisselen van gedachten over belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen en over wereldvrede en ontwikkeling. Trump verwelkomt Xi woensdag persoonlijk op Joint Base Andrews, waarna ze een dag later met elkaar in gesprek gaan. De laatste keer dat Xi naar het Witte Huis ging, was in 2015. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd.
11: En nu het economisch nieuws. Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. De Britse luchtverkeersleider NATS meldt dat het probleem inmiddels is verholpen. De systemen starten weer op. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester ondervinden grotendeels geen hinder. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
12: De Ierse privacy-toezichthouder heeft Google een boete van 403 miljoen euro opgelegd. Dit vanwege het schenden van de regels voor locatiegegevens van gebruikers. Door tekortkomingen van Google waren gebruikers zich er mogelijk niet van bewust dat hun locatie werd gebruikt. Bijvoorbeeld om hen te beïnvloeden met advertenties. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Het is de op 3 na grootste boete van de Ierse waakhond. Die treedt binnen de Europese Unie op voor de meeste grote Amerikaanse internetbedrijven.
27: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio en omliggende gebieden nadert.
13: Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten, terwijl All Nippon Airways 140 binnenlandse vluchten annuleerde. Spoorwegmaatschappijen in Tokio en omliggende regio's hebben het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort. Maandag zaten meer dan 4000 huishoudens in Chiba zonder stroom. De Tokyo Game Show werd maandag op de laatste dag afgelast, net als een groot muziekfestival en een honkbalwedstrijd in Chiba. De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken. Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express. Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Het verlies bedroeg net iets meer dan €5 miljoen, tegenover bijna €6 miljoen in 2024. De omzet steeg wel van ruim €158 miljoen naar €170,5 miljoen. Vooral door betere prestaties op bestaande locaties. Xenos heeft ruim 160 vestigingen in Nederland en noteert al jaren rode cijfers. Het bedrijf wil de komende jaren verder uitbreiden en investeert in IT-systemen.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Inter Miami speelt voor de 4e keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde 2 keer voor San Diego. De titelverdediger won maar 1 keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
15: Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De blessure van aanvaller Doniel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. De Raad van Toezicht van wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de wielerbond nu nodig heeft. Xavi Hernandez ziet een belangrijke rol voor Joey Veerman bij het Nederlands elftal. De middenvelder van Borussia Dortmund raakte na het EK van 2024 buiten beeld bij Ronald Koeman, maar is door Xavi direct weer opgeroepen. De Spaanse bondscoach prijst Veerman om zijn technische kwaliteiten en zijn rol in de opbouw. Xavi denkt dat Veerman het team kan helpen en zegt dat hij er klaar voor is. Over het verleden wil de bondscoach niet spreken. Hij richt zich op het heden.
16: Jacco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie.
17: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het gezellig.

0: 30 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. Vanaf 1 januari 2027 geldt een aangepaste gedragscode voor agenten. Korpschef Jannie Knol zegt dat zulke bijeenkomsten niet passen bij de neutrale positie die de politie moet innemen. Interne religieuze bijeenkomsten blijven wel toegestaan. Justitieminister Van Weel juicht de maatregelen toe en benadrukt het belang van neutraliteit bij de taakuitvoering. Bij Persveilig zijn twee nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie zaterdag op het Malieveld in Den Haag. Een fotograaf zegt van achteren geduwd te zijn en daardoor op de grond gevallen. Een andere journalist meldt dat demonstranten hem filmden, mogelijk om de beelden met naam en toenaam online te zetten. Eerder had Persveilig al 3 meldingen ontvangen, waaronder van 2 journalisten die fysiek en verbaal bedreigd zijn. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens de politieinzet in het water. De kinderombudsvrouw herkent de signalen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van kinderen in asielnoodopvang. Al jaren komen er bij de kinderombudsvrouw meldingen binnen over slechte omstandigheden. Onderbroken onderwijs, gebrekkige hygiëne, onveiligheid en locaties die niet geschikt zijn voor kinderen. In 2023 schreef de kinderombudsvrouw samen met de Nationale Ombudsman dat de waardigheid van volwassenen en kinderen ernstig onder druk staat in de crisisnoodopvang. 2 jaar later schreef zij aan de Tweede Kamer dat de situatie van asielkinderen dringend verbeterd moest worden. Ook het Rode Kruis herkent het beeld en heeft bij de Rijksoverheid aangegeven dat noodopvang in principe ongeschikt is voor kinderen. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het heftig dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Ze werkt aan maatregelen naar aanleiding van een rapport van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Thiele overweegt scholen die meer hulp nodig hebben met het vergroten van de LHBTI-acceptatie extra te ondersteunen. Ook denkt ze aan investeringen in de deskundigheid van docenten en jeugdwerkers. Ze wil de Tweede Kamer dit najaar informeren over de maatregelen. Verdachte Jalal O. staat terecht voor de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam op 29 januari 2024. Bij de explosie kwamen 3 mensen om het leven, onder wie een familielid van O. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij cocaïne heeft bereid in de bedrijfsruimte en de ontploffing opzettelijk heeft veroorzaakt. Uit onderzoek bleek dat de explosie is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. O werd enkele dagen na de ramp aangehouden. Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie roept de Tweede Kamer op een parlementair onderzoek in te stellen. Save the Children werkt in noodopvanglocaties en ziet dagelijks dat kinderen in onveilige omstandigheden leven. Volgens operationeel directeur Geert-Jan van Dijk worden kinderrechten al ruim 3 jaar systematisch geschonden. De organisatie ziet dat kinderen door de slechte omstandigheden fysieke en mentale klachten ontwikkelen, zoals eetproblemen en angststoornissen. De organisatie wil dat de Kamer en het kabinet onmiddellijk werk maken van de aanbevelingen van de OVV. De Raad zegt dat de minister van Asiel en Migratie binnen 6 maanden de situatie van kinderen in asielnoodopvang moet verbeteren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. 3 mensen zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg. Het gaat om een man en twee

0: vrouwen die maandag voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden verdacht van de moord op Jubulile Ntimba, wiens lichaam afgelopen donderdag gedeeltelijk naakt in een park werd gevonden. Zij is de 9e vrouw die in de afgelopen 2 maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. De politie meldt dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen.
1: De Iraanse president Masoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dit gebeurt ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken legt wel reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen op aan de Iraanse delegatie. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de VS geweigerd visa af te geven voor het communicatieteam van de Iraanse president. De VS en Iran hebben zonder succes gesprekken gevoerd om de oorlog die in februari begon te beëindigen.
2: De radicaal-rechtse AfD is de grootste partij geworden in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren met 38,2% van de stemmen. Lijsttrekker Leif Erik Holm zegt te geloven dat bondskanselier Friedrich Merz tegen het einde van het jaar niet meer aan de macht is. De CDU van Merz haalde slechts 4,9% en komt daardoor voor het eerst in de 81-jarige partijgeschiedenis niet in een deelstaatparlement. Ook in Berlijn verloor de CDU zondag terrein aan Die Linke en de AfD. Andere partijen weigeren samenwerking met de AfD, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de partij de macht krijgt.
3: De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is volgens de voorlopige officiële uitslag de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma. De aan president Poetin gelieerde partij haalde bijna 58% van de stemmen. Daarmee krijgt de partij naar verwachting 355 van de 450 zetels, een recordaantal. De Russen konden van vrijdag tot zondag stemmen. Het waren de eerste verkiezingen sinds de invasie in Oekraïne. Partijen die kritiek hebben op de oorlog mochten niet meedoen.
4: De Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag. Xi en de Amerikaanse president Donald Trump wisselen van gedachten over belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen en over wereldvrede en ontwikkeling. Trump verwelkomt Xi woensdag persoonlijk op Joint Base Andrews, waarna ze een dag later met elkaar in gesprek gaan. De laatste keer dat Xi naar het Witte Huis ging, was in 2015. De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die geen banden met die landen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Franse collectief Forbidden Stories. Sinds januari heeft de regering van Donald Trump 357 miljoen euro vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren. Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd.
5: En nu het economisch nieuws. De Ierse privacy-toezichthouder heeft Google een boete van 403 miljoen euro opgelegd. Dit vanwege het schenden van de regels voor locatiegegevens van gebruikers. Door tekortkomingen van Google waren gebruikers zich er mogelijk niet van bewust dat hun locatie werd gebruikt. Bijvoorbeeld om hen te beïnvloeden met advertenties. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Het is de op 3 na grootste boete van de Ierse waakhond. Die treedt binnen de Europese Unie op voor de meeste grote Amerikaanse internetbedrijven.
6: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. De Britse luchtverkeersleider NATS meldt dat het probleem inmiddels is verholpen. De systemen starten weer op. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester ondervinden grotendeels geen hinder. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
7: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio en omliggende gebieden nadert. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten, terwijl All Nippon Airways 140 binnenlandse vluchten annuleerde. Spoorwegmaatschappijen in Tokio en omliggende regio's hebben het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort. Maandag zaten meer dan 4000 huishoudens in Chiba zonder stroom. De Tokyo Game Show werd maandag op de laatste dag afgelast, net als een groot muziekfestival en een hondbalwedstrijd in Chiba. De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken. Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express. Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Het verlies bedroeg net iets meer dan €5 miljoen, tegenover bijna €6 miljoen in 2024. De omzet steeg wel van ruim 158 miljoen naar €170,5 miljoen. Vooral door betere prestaties op bestaande locaties. Xenos heeft ruim 160 vestigingen in Nederland en noteert al jaren rode cijfers. Het bedrijf wil de komende jaren verder uitbreiden en investeert in IT-systemen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Inter Miami speelt voor de 4e keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde 2 keer voor San Diego. De titelverdediger won maar 1 keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference. Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Het Nederlands elftal gaat onder bondscoach Xavi meer trainen achter gesloten deuren. Journalisten zijn voortaan alleen welkom bij de eerste 15 tot 20 minuten van de trainingen. Xavi zegt dat hij de tijd nodig heeft om tactisch te trainen. Bij zijn voorgangers, Ronald Koeman en Louis van Gaal, waren de eerste training en de trainingen na wedstrijden nog volledig openbaar. Van de 11 trainingen deze interlandperiode zijn er 9 gedeeltelijk en 2 helemaal achter gesloten deuren.
10: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. De temperatuur komt uit tussen de 18 graden aan zee en 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het in het noorden wat bewolkter, maar het blijft droog. Vannacht weinig wind en minimaal 9 graden landinwaarts, aan de kust rond de 14 graden. Morgen wordt het overwegend bewolkt, met in het noordoosten kans op motregen. De temperatuur schommelt tussen de 16 en 21 graden.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs en Emancipatie noemt het heftig dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat het percentage jongens op de middelbare school dat positief staat tegenover homoseksualiteit in 4 jaar tijd bijna is gehalveerd, van 40% naar 22%. Bij meisjes daalde de acceptatie van 78% naar 51%. Thielen overweegt scholen die meer hulp nodig hebben extra te ondersteunen en te investeren in de deskundigheid van docenten en jeugdwerkers. Ze informeert de Tweede Kamer dit najaar over de maatregelen.
12: Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie ziet dagelijks in welke onveilige omstandigheden kinderen leven en stelt dat hun rechten al ruim 3 jaar systematisch worden geschonden. Kinderen ontwikkelen door de slechte omstandigheden fysieke en mentale klachten, zoals eetproblemen en angststoornissen. Save the Children roept de Tweede Kamer op een parlementair onderzoek in te stellen en het kabinet op om onmiddellijk werk te maken van de aanbevelingen van de OVV. Ook voogdijorganisatie NIDOS hoopt dat het onderzoek leidt tot structurele verbeteringen in de opvang van kinderen.
13: De politie stopt volgend jaar met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. Vanaf 1 januari 2027 geldt een aangepaste gedragscode voor agenten. Korpschef Jannie Knol zegt dat zulke bijeenkomsten niet passen bij de neutrale positie die de politie moet innemen. Interne religieuze bijeenkomsten blijven wel toegestaan. Justitieminister Van Weel juicht de maatregelen toe en benadrukt het belang van neutraliteit bij de taakuitvoering.
14: Bij Persveilig zijn 2 nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie zaterdag op het Malieveld in Den Haag. Een fotograaf zegt van achteren geduwd te zijn en daardoor op de grond gevallen. Een andere journalist meldt dat demonstranten hem filmden, mogelijk om de beelden met naam en toenaam online te zetten. Eerder had Persveilig al 3 meldingen ontvangen, waaronder van 2 journalisten die fysiek en verbaal bedreigd zijn. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens de politieinzet in het water.
15: De kinderombudsvrouw herkent de signalen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van kinderen in asielnoodopvang. Al jaren komen er bij de kinderombudsvrouw meldingen binnen over slechte omstandigheden. Onderbroken onderwijs, gebrekkige hygiëne, onveiligheid en locaties die niet geschikt zijn voor kinderen. In 2023 schreef de kinderombudsvrouw samen met de Nationale Ombudsman dat de waardigheid van volwassenen en kinderen ernstig onder druk staat in de crisisnoodopvang.
16: Twee jaar later schreef zij aan de Tweede Kamer dat de situatie van asielkinderen dringend verbeterd moest worden. Ook het Rode Kruis herkent het beeld en heeft bij de Rijksoverheid aangegeven dat noodopvang in principe ongeschikt is voor kinderen.
17: Verdachte Jalal O. staat terecht voor de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam op 29 januari 2024. Bij de explosie kwamen 3 mensen om het leven, onder wie een familielid van O. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij cocaïne heeft bereid in de bedrijfsruimte en de ontploffing opzettelijk heeft veroorzaakt. Uit onderzoek bleek dat de explosie is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. O werd enkele dagen na de ramp aangehouden.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Bij een grote internationale operatie zijn tientallen criminele organisaties opgerold en ruim 490 mensen gearresteerd, meldt de Belgische federale politie. Ruim 157 ton drugs, 201 wapens en meer dan 3000 stuks munitie en explosieven zijn in beslag genomen. Ook grote hoeveelheden geld, sieraden, wilde dieren en vee werden geconfiskeerd. Aan de operatie deden autoriteiten uit 34 landen mee, waaronder Duitsland, Ierland, de VS en Suriname. Ruim 8600 agenten controleerden 110 vliegtuigen, 28 schepen en 415 voertuigen en deden bijna 600 huiszoekingen.
19: Twee bemanningsleden zijn maandag gewond geraakt toen een tanker in de straat van Hormuz werd aangevallen, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip werd geraakt door een onbekend projectiel. De twee opvarenden liepen lichte verwondingen op en het schip vaart op eigen kracht door naar de volgende haven. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas.
20: De Iraanse president Masoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dit gebeurt ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken legt wel reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen op aan de Iraanse delegatie. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de VS geweigerd visa af te geven voor het communicatieteam van de Iraanse president. De VS en Iran hebben zonder succes gesprekken gevoerd om de oorlog die in februari begon te beëindigen.
21: 3 mensen zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg. Het gaat om een man en 2 vrouwen die maandag voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden verdacht van de moord op Djubulile Ntimba, wiens lichaam afgelopen donderdag gedeeltelijk naakt in een park werd gevonden. Zij is de 9e vrouw die in de afgelopen 2 maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. De politie meldt dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen.
22: De radicaalrechtse AfD is de grootste partij geworden in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren met 38,2% van de stemmen. Lijsttrekker Leif Erik Holm zegt te geloven dat bondskanselier Friedrich Merz tegen het einde van het jaar niet meer aan de macht is. De CDU van Merz haalde slechts 4,9%. En komt daardoor voor het eerst in de 81-jarige partijgeschiedenis niet in een deelstaatparlement. Ook in Berlijn verloor de CDU zondag terrein aan Die Linke en de AfD. Andere partijen weigeren samenwerking met de AfD, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de partij de macht krijgt.
23: De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is volgens de voorlopige officiële uitslag de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma. De aan president Poetin gelieerde partij haalde bijna 58% van de stemmen. Daarmee krijgt de partij naar verwachting 355 van de 450 zetels, een recordaantal. De Russen konden van vrijdag tot zondag stemmen. Het waren de eerste verkiezingen sinds de invasie in Oekraïne. Partijen die kritiek hebben op de oorlog mochten niet meedoen.
0: En nu het economisch nieuws.
1: De Ierse privacy-toezichthouder legt Google een boete op van 403 miljoen euro wegens het schenden van regels voor locatiegegevens. Gebruikers waren zich mogelijk niet bewust dat hun locatie werd gebruikt voor advertenties en konden de controle over hun gegevens verliezen. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Google zegt dat het om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. De Consumentenbond diende eind 2018 samen met andere Europese organisaties klachten in en is blij dat er nu een besluit ligt, maar vindt bijna 8 jaar wachten te lang.
2: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. De Britse luchtverkeersleider NATS meldt dat het probleem inmiddels is verholpen. De systemen starten weer op. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester ondervinden grotendeels geen hinder. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
3: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio en omliggende gebieden nadert. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten, terwijl All Nippon Airways 140 binnenlandse vluchten annuleerde. Spoorwegmaatschappijen in Tokio en omliggende regio's hebben het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort. Maandag zaten meer dan 4000 huishoudens in Chiba zonder stroom. De Tokyo Game Show werd maandag op de laatste dag afgelast, net als een groot muziekfestival en een hondbalwedstrijd in Chiba. De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
24: Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express.
25: Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Het verlies bedroeg net iets meer dan 5 miljoen euro, tegenover bijna 6 miljoen euro in 2024. De omzet steeg wel van ruim 158 miljoen naar 170,5 miljoen euro. Vooral door betere prestaties op bestaande locaties. Xenos heeft ruim 160 vestigingen in Nederland en noteert al jaren rode cijfers. Het bedrijf wil de komende jaren verder uitbreiden en investeert in IT-systemen.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Inter Miami speelt voor de 4e keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde 2 keer voor San Diego. De titelverdediger won maar 1 keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference.
28: Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. De blessure van aanvaller Donyell Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Het Nederlands elftal gaat onder bondscoach Xavi meer trainen achter gesloten deuren. Journalisten zijn voortaan alleen welkom bij de eerste 15 tot 20 minuten van de trainingen. Xavi zegt dat hij de tijd nodig heeft om tactisch te trainen. Bij zijn voorgangers, Ronald Koeman en Louis van Gaal, waren de eerste training en de trainingen na wedstrijden nog volledig openbaar. Van de 11 trainingen deze interlandperiode zijn er 9 gedeeltelijk en 2 helemaal achter gesloten deuren.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. De temperatuur komt uit op 18 graden aan zee tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond verschijnen er in het noorden wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het zachter, met 14 graden. Morgen wordt het overwegend bewolkt, met in het noordoosten kans op motregen. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 21 graden.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs en Emancipatie noemt het heftig dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat het percentage jongens op de middelbare school dat positief staat tegenover homoseksualiteit in 4 jaar tijd bijna is gehalveerd, van 40 naar 22%. Bij meisjes daalde de acceptatie van 78 naar 51%. Thielen overweegt scholen die meer hulp nodig hebben extra te ondersteunen en te investeren in de deskundigheid van docenten en jeugdwerkers. Ze informeert de Tweede Kamer dit najaar over de maatregelen.
5: Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie ziet dagelijks in welke onveilige omstandigheden kinderen leven en stelt dat hun rechten al ruim 3 jaar systematisch worden geschonden. Kinderen ontwikkelen door de slechte omstandigheden fysieke en mentale klachten, zoals eetproblemen en angststoornissen. Save the Children roept de Tweede Kamer op een parlementair onderzoek in te stellen en het kabinet op om onmiddellijk werk te maken van de aanbevelingen van de OVV. Ook voogdijorganisatie NIDOS hoopt dat het onderzoek leidt tot structurele verbeteringen in de opvang van kinderen.
6: De politie stopt volgend jaar met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. Vanaf 1 januari 2027 geldt een aangepaste gedragscode voor agenten. Korpschef Jannie Knol zegt dat zulke bijeenkomsten niet passen bij de neutrale positie die de politie moet innemen. Interne religieuze bijeenkomsten blijven wel toegestaan. Justitieminister Van Weel juicht de maatregelen toe en benadrukt het belang van neutraliteit bij de taakuitvoering.
7: Bij Persveilig zijn twee nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie zaterdag op het Malieveld in Den Haag. Een fotograaf zegt van achteren geduwd te zijn en daardoor op de grond gevallen. Een andere journalist meldt dat demonstranten hem filmden, mogelijk om de beelden met naam en toenaam online te zetten. Eerder had Persveilig al 3 meldingen ontvangen, waaronder van 2 journalisten die fysiek en verbaal bedreigd zijn. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens de politieinzet in het water.
9: De kinderombudsvrouw herkent de signalen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van kinderen in asielnoodopvang. Al jaren komen er bij de kinderombudsvrouw meldingen binnen over slechte omstandigheden. Onderbroken onderwijs, gebrekkige hygiëne, onveiligheid en locaties die niet geschikt zijn voor kinderen. In 2023 schreef de kinderombudsvrouw samen met de Nationale Ombudsman dat de waardigheid van volwassenen en kinderen ernstig onder druk staat in de crisisnoodopvang. 2 jaar later schreef zij aan de Tweede Kamer dat de situatie van asielkinderen dringend verbeterd moest worden. Ook het Rode Kruis herkent het beeld en heeft bij de Rijksoverheid aangegeven dat noodopvang in principe ongeschikt is voor kinderen.
10: Verdachte Jalal O. staat terecht voor de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam op 29 januari 2024. Bij de explosie kwamen 3 mensen om het leven, onder wie een familielid van O. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij cocaïne heeft bereid in de bedrijfsruimte en de ontploffing opzettelijk heeft veroorzaakt. Uit onderzoek bleek dat de explosie is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. O werd enkele dagen na de ramp aangehouden.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. 3 grote Amerikaanse media stappen naar de rechter om hun toegang tot het Witte Huis terug te krijgen. CNN, MS Now en Politico zeggen dat de persvrijheid op het spel staat. Ze verdedigen het recht van burgers op onafhankelijke journalistiek waar de overheid zich inhoudelijk niet mee bemoeit. President Donald Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat de 3 media geen toegang meer krijgen tot het Witte Huis. Hij verwijt ze dat ze nepnieuws verspreiden. Hij dreigde dat andere nepnieuwsmedia aan de beurt zijn. De rechtszaak wordt behandeld in Washington. Mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen.
12: 2 bemanningsleden zijn maandag gewond geraakt toen een tanker in de straat van Hormuz werd aangevallen, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip werd geraakt door een onbekend projectiel. De 2 opvarenden liepen lichte verwondingen op en het schip vaart op eigen kracht door naar de volgende haven. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas.
13: Bij een grote internationale operatie zijn tientallen criminele organisaties opgerold en ruim 490 mensen gearresteerd, meldt de Belgische federale politie. Ruim 157 ton drugs, 201 wapens en meer dan 3000 stuks munitie en explosieven zijn in beslag genomen. Ook grote hoeveelheden geld, sieraden, wilde dieren en vee werden geconfiskeerd. Aan de operatie deden autoriteiten uit 34 landen mee, waaronder Duitsland, Ierland, de VS en Suriname. Ruim 8600 agenten controleerden 110 vliegtuigen, 28 schepen en 415 voertuigen en deden bijna 600 huiszoekingen.
14: 3 mensen zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg. Het gaat om een man en 2 vrouwen die maandag voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden verdacht van de moord op Jubulile Ntimba, wiens lichaam afgelopen donderdag gedeeltelijk naakt in een park werd gevonden. Zij is de 9e vrouw die in de afgelopen 2 maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. De politie meldt dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen.
15: De Iraanse president Masoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties.
8: Dit gebeurt ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken legt wel reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen op aan de Iraanse delegatie. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de VS geweigerd visa af te geven voor het communicatieteam van de Iraanse president. De VS en Iran hebben zonder succes gesprekken gevoerd om de oorlog die in februari begon te beëindigen.
16: De radicaalrechtse AfD is de grootste partij geworden in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren met 38,2% van de stemmen. Lijsttrekker Leif Erik Holm zegt te geloven dat bondskanselier Friedrich Merz tegen het einde van het jaar niet meer aan de macht is. De CDU van Merz haalde slechts 4,9% en komt daardoor voor het eerst in de 81-jarige partijgeschiedenis niet in een deelstaatparlement. Ook in Berlijn verloor de CDU zondag terrein aan Die Linke en de AfD. Andere partijen weigeren samenwerking met de AfD, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de partij de macht krijgt.
17: En nu het economisch nieuws.
18: De Ierse privacy-toezichthouder legt Google een boete op van 403 miljoen euro wegens het schenden van regels voor locatiegegevens. Gebruikers waren zich mogelijk niet bewust dat hun locatie werd gebruikt voor advertenties en konden de controle over hun gegevens verliezen. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Google zegt dat het om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. De Consumentenbond diende eind 2018 samen met andere Europese organisaties klachten in en is blij dat er nu een besluit ligt, maar vindt bijna 8 jaar wachten te lang.
19: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. De Britse luchtverkeersleider NATS meldt dat het probleem inmiddels is verholpen. De systemen starten weer op. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester ondervinden grotendeels geen hinder. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
20: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio en omliggende gebieden nadert. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten, terwijl All Nippon Airways 140 binnenlandse vluchten annuleerde. Spoorwegmaatschappijen in Tokio en omliggende regio's hebben het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort. Maandag zaten meer dan 4000 huishoudens in Chiba zonder stroom. De Tokyo Game Show werd maandag op de laatste dag afgelast, net als een groot muziekfestival en een hondbalwedstrijd in Chiba.
21: De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
22: Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express.
23: Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Het verlies bedroeg net iets meer dan 5 miljoen euro, tegenover bijna 6 miljoen euro in 2024. De omzet steeg wel van ruim 158 miljoen naar 170,5 miljoen euro. Vooral door betere prestaties op bestaande locaties. Xenos heeft ruim 160 vestigingen in Nederland en noteert al jaren rode cijfers. Het bedrijf wil de komende jaren verder uitbreiden en investeert in IT-systemen.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Inter Miami speelt voor de vierde keer op rij gelijk in de Major League Soccer. Tegen San Diego werd het 2-2, ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suarez. Anders Dreyer, die eerder voor SC Heerenveen speelde, scoorde twee keer voor San Diego. De titelverdediger won maar één keer in de laatste 9 competitieduels en staat op de 3e plaats in de Eastern Conference. Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Het Nederlands elftal gaat onder bondscoach Xavi meer trainen achter gesloten deuren. Journalisten zijn voortaan alleen welkom bij de eerste 15 tot 20 minuten van de trainingen. Xavi zegt dat hij de tijd nodig heeft om tactisch te trainen. Bij zijn voorgangers, Ronald Koeman en Louis van Gaal, waren de eerste training en de trainingen na wedstrijden nog volledig openbaar. Van de 11 trainingen deze interlandperiode zijn er 9 gedeeltelijk en 2 helemaal achter gesloten deuren.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 18 graden aan zee tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond komen er in het noorden wat wolkenvelden voor, maar het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, met in het noordoosten af en toe wat motregen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Noord-Brabant wil proeftuin worden voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke keuzes. De provincie heeft aangeboden om te onderzoeken hoe woningbouw, uitbreiding van defensie en natuurherstel samen in één gebied kunnen. De proef begint in Boenstrecht, waar een zogeheten botsproef moet uitwijzen of alle plannen haalbaar zijn of dat er keuzes gemaakt moeten worden. Boenstrecht ligt bij natuurgebied de Brabantse Wal, waar veel stikstof neerslaat. Gedeputeerde Wilma Dirke zegt dat de ruimte in Brabant niet oneindig is en dat defensie, woningbouw, natuur, energie en economie slim gecombineerd moeten worden.
3: Staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs en Emancipatie noemt het heftig dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat het percentage jongens op de middelbare school dat positief staat tegenover homoseksualiteit in 4 jaar tijd bijna is gehalveerd, van 40% naar 22%. Bij meisjes daalde de acceptatie van 78% naar 51%. Thielen overweegt scholen die meer hulp nodig hebben extra te ondersteunen en te investeren in de deskundigheid van docenten en jeugdwerkers. Ze informeert de Tweede Kamer dit najaar over de maatregelen.
4: Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie ziet dagelijks in welke onveilige omstandigheden kinderen leven en stelt dat hun rechten al ruim 3 jaar systematisch worden geschonden. Kinderen ontwikkelen door de slechte omstandigheden fysieke en mentale klachten, zoals eetproblemen en angststoornissen. Save the Children roept de Tweede Kamer op een parlementair onderzoek in te stellen en het kabinet op om onmiddellijk werk te maken van de aanbevelingen van de OVV. Ook voogdijorganisatie NIDOS hoopt dat het onderzoek leidt tot structurele verbeteringen in de opvang van kinderen.
5: De politie stopt volgend jaar met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. Vanaf 1 januari 2027 geldt een aangepaste gedragscode voor agenten. Korpschef Jannie Knol zegt dat zulke bijeenkomsten niet passen bij de neutrale positie die de politie moet innemen. Interne religieuze bijeenkomsten blijven wel toegestaan. Justitieminister Van Weel juicht de maatregelen toe en benadrukt het belang van neutraliteit bij de taakuitvoering.
6: Bij Persveilig zijn 2 nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie zaterdag op het Malieveld in Den Haag. Een fotograaf zegt van achteren geduwd te zijn en daardoor op de grond gevallen. Een andere journalist meldt dat demonstranten hem filmden, mogelijk om de beelden met naam en toenaam online te zetten. Eerder had Persveilig al 3 meldingen ontvangen, waaronder van 2 journalisten die fysiek en verbaal bedreigd zijn. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens de politieinzet in het water.
7: De kinderombudsvrouw herkent de signalen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van kinderen in asielnoodopvang. Al jaren komen er bij de kinderombudsvrouw meldingen binnen over slechte omstandigheden. Onderbroken onderwijs, gebrekkige hygiëne, onveiligheid en locaties die niet geschikt zijn voor kinderen. In 2023 schreef de kinderombudsvrouw samen met de Nationale Ombudsman dat de waardigheid van volwassenen en kinderen ernstig onder druk staat in de crisisnoodopvang. 2 jaar later schreef zij aan de Tweede Kamer dat de situatie van asielkinderen dringend verbeterd moest worden. Ook het Rode Kruis herkent het beeld en heeft bij de Rijksoverheid aangegeven dat noodopvang in principe ongeschikt is voor kinderen.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Het Kremlin zegt dat de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Mecklenburg-Voorpommeren vooral komt doordat Duitsland duur Amerikaans gas importeert in plaats van goedkope Russisch gas. Vorige week meldden 2 bronnen aan persbureau Reuters dat de belangrijkste economische gezant van president Poetin en AfD-leiders voorbereidingen treffen voor een gesprek volgend jaar. Dat gesprek zou gaan over het hervatten van Russische gasleveringen. Het Kremlin stelt ook dat de overwinning van Poetins partij, Verenigd Rusland, aantoont dat Russen achter de president staan. Aan de parlementsverkiezingen voor de Duma deden geen oppositiepartijen mee die tegen de oorlog in Oekraïne zijn. Mensenrechtenactivisten bekritiseerden het online stemsysteem vanwege de hoge gevoeligheid voor manipulatie.
9: Drie grote Amerikaanse media stappen naar de rechter om hun toegang tot het Witte Huis terug te krijgen. CNN, MS Now en Politico zeggen dat de persvrijheid op het spel staat. Ze verdedigen het recht van burgers op onafhankelijke journalistiek, waar de overheid zich inhoudelijk niet mee bemoeit. President Donald Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat de drie media geen toegang meer krijgen tot het Witte Huis. Hij verwijt ze dat ze nepnieuws verspreiden. Hij dreigde dat andere nepnieuwsmedia aan de beurt zijn. De rechtszaak wordt behandeld in Washington. Mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen. Bij een grote internationale operatie zijn tientallen criminele organisaties opgerold en ruim 490 mensen gearresteerd, meldt de Belgische federale politie. Ruim 157 ton drugs, 201 wapens en meer dan 3000 stuks munitie en explosieven zijn in beslag genomen. Ook grote hoeveelheden geld, sieraden, wilde dieren en vee werden geconfiskeerd. Aan de operatie deden autoriteiten uit 34 landen mee, waaronder Duitsland, Ierland, de VS en Suriname. Ruim 8600 agenten controleerden 110 vliegtuigen, 28 schepen en 415 voertuigen en deden bijna 600 huiszoekingen. Twee bemanningsleden zijn maandag gewond geraakt toen een tanker in de straat van Hormuz werd aangevallen, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip werd geraakt door een onbekend projectiel. De twee opvarenden liepen lichte verwondingen op en het schip vaart op eigen kracht door naar de volgende haven. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas. De Iraanse president Masoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reizen dinsdag naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dit gebeurt ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken legt wel reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen op aan de Iraanse delegatie. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de VS geweigerd visa af te geven voor het communicatieteam van de Iraanse president. De VS en Iran hebben zonder succes gesprekken gevoerd om de oorlog die in februari begon te beëindigen. Drie mensen zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg. Het gaat om een man en twee vrouwen die maandag voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden verdacht van de moord op Jubulile Ntimba, wiens lichaam afgelopen donderdag gedeeltelijk naakt in een park werd gevonden. Zij is de negende vrouw die in de afgelopen twee maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. De politie meldt dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen. En nu het economisch nieuws. Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. N5 Holding heeft de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden gekocht voor €255.000. N5 Holding heeft ook de rechten van schoenenmerk Van Lier, dat halverwege 2025 failliet ging. Mud Jeans vroeg begin augustus zelf faillissement aan, omdat de verkopen achterbleven bij de verwachtingen, vooral door het aanhoudend warme weer. Het bedrijf had 13 medewerkers. De webshop is inmiddels weer in bedrijf. De Ierse privacy-toezichthouder legt Google een boete op van €403 miljoen wegens het schenden van regels voor locatiegegevens. Gebruikers waren zich mogelijk niet bewust dat hun locatie werd gebruikt voor advertenties en konden de controle over hun gegevens verliezen. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Google zegt dat het om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. De Consumentenbond diende eind 2018 samen met andere Europese organisaties klachten in en is blij dat er nu een besluit ligt, maar vindt bijna 8 jaar wachten te lang. Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. De Britse luchtverkeersleider NATS meldt dat het probleem inmiddels is verholpen. De systemen starten weer op. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester ondervinden grotendeels geen hinder. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
10: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio en omliggende gebieden nadert. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten, terwijl All Nippon Airways 140 binnenlandse vluchten annuleerde. Spoorwegmaatschappijen in Tokio

0: Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express. De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. Jacco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Aanvoerder Virgil van Dijk gaat door als international na een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De 35-jarige verdediger zegt dat hij het vertrouwen meteen voelde. Van Dijk overwoog eerder te stoppen na het WK, waar Oranje in de 16e finales verloor van Marokko. Ook na de halve finale van het EK tegen Engeland dacht hij aan stoppen. Maar toenmalig bondscoach Ronald Koeman overtuigde hem toen door te gaan. Xavi bevestigde maandag dat Van Dijk aanvoerder blijft. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige de la Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal. Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023, het EK in 2024 en het afgelopen WK.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het gedeeltelijk zonnig en droog. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit noordwestelijke richting. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht blijft het droog bij minimaal 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het zwaar bewolkt met vooral in het noordoosten kans op motregen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 21 graden.

0: Er staat weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De toezichthouder op de inlichtingendiensten zegt dat de AIVD en MIVD onvoldoende zicht hebben op de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. De diensten gebruiken AI onder meer om data te sorteren en analyseren en om samenvattingen te maken. Volgens de toezichthouder gaat de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen sneller dan het maken van regels. Daardoor zijn de regels niet overal hetzelfde en weten niet alle medewerkers welke systemen AI gebruiken. De toezichthouder vindt dat de diensten centrale kaders moeten maken om de achterstand in te lopen. Vier Utrechtse gemeenten maken zich zorgen over het provinciale plan voor het landelijk gebied. De gemeenten Leusden, Woudenberg, Rhenen en Renswoude schrijven in een brief dat de stikstofmaatregelen leiden tot onzekerheid en onrust bij boeren. Volgens de gemeente neemt het vertrouwen in de overheid daardoor af. Ze stellen dat de onzekerheid nog groter is geworden nu het Rijk een eigen stikstofplan heeft gepresenteerd dat verschilt van de Utrechtse aanpak. Noord-Brabant wil proeftuin worden voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke keuzes. De provincie heeft aangeboden om te onderzoeken hoe woningbouw, uitbreiding van defensie en natuurherstel samen in één gebied kunnen. De proef begint in Boenstrecht, waar een zogeheten botsproef moet uitwijzen of alle plannen haalbaar zijn of dat er keuzes gemaakt moeten worden. Boenstrecht ligt bij natuurgebied de Brabantse Wal, waar veel stikstof neerslaat. Gedeputeerde Wilma Dirke zegt dat de ruimte in Brabant niet oneindig is en dat defensie, woningbouw, natuur, energie en economie slim gecombineerd moeten worden. Staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs en Emancipatie noemt het heftig dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat het percentage jongens op de middelbare school dat positief staat tegenover homoseksualiteit in 4 jaar tijd bijna is gehalveerd, van 40% naar 22%. Bij meisjes daalde de acceptatie van 78% naar 51%. Thielen overweegt scholen die meer hulp nodig hebben extra te ondersteunen en te investeren in de deskundigheid van docenten en jeugdwerkers. Ze informeert de Tweede Kamer dit najaar over de maatregelen. Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie ziet dagelijks in welke onveilige omstandigheden kinderen leven en stelt dat hun rechten al ruim 3 jaar systematisch worden geschonden. Kinderen ontwikkelen door de slechte omstandigheden fysieke en mentale klachten, zoals eetproblemen en angststoornissen. Save the Children roept de Tweede Kamer op een parlementair onderzoek in te stellen en het kabinet op om onmiddellijk werk te maken van de aanbevelingen van de OVV. Ook voogdijorganisatie NIDOS hoopt dat het onderzoek leidt tot structurele verbeteringen in de opvang van kinderen.
3: De politie stopt volgend jaar met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. Vanaf 1 januari 2027 geldt een aangepaste gedragscode voor agenten. Korpschef Jannie Knol zegt dat zulke bijeenkomsten niet passen bij de neutrale positie die de politie moet innemen. Interne religieuze bijeenkomsten blijven wel toegestaan. Justitieminister Van Weel juicht de maatregelen toe en benadrukt het belang van neutraliteit bij de taakuitvoering.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky zondag gevraagd te stoppen met aanvallen op Russische raffinaderijen. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen die over het telefoongesprek spraken. Trump zou zich zorgen maken over stijgende brandstofprijzen. Die kunnen zijn Republikeinse partijstemmen kosten bij de komende verkiezingen. De president wil dat Russische brandstof de wereldmarkt bereikt. Oekraïne valt raffinaderijen aan om de Russische economie te raken. Zo is er minder geld beschikbaar om de oorlog te financieren.
0: Het Kremlin zegt dat de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Mecklenburg-Voorpommeren vooral komt doordat Duitsland duur Amerikaans gas importeert in plaats van goedkope Russisch gas. Vorige week meldden twee bronnen aan persbureau Reuters dat de belangrijkste economische gezant van president Poetin en AfD-leiders voorbereidingen treffen voor een gesprek volgend jaar. Dat gesprek zou gaan over het hervatten van Russische gasleveringen. Het Kremlin stelt ook dat de overwinning van Poetins partij, Verenigd Rusland, aantoont dat Russen achter de president staan. Aan de parlementsverkiezingen voor de Duma deden geen oppositiepartijen mee die tegen de oorlog in Oekraïne zijn. Mensenrechtenactivisten bekritiseerden het online stemsysteem vanwege de hoge gevoeligheid voor manipulatie.
4: Drie grote Amerikaanse media stappen naar de rechter om hun toegang tot het Witte Huis terug te krijgen. CNN, MS Now en Politico zeggen dat de persvrijheid op het spel staat. Ze verdedigen het recht van burgers op onafhankelijke journalistiek waar de overheid zich inhoudelijk niet mee bemoeit. President Donald Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat de drie media geen toegang meer krijgen tot het Witte Huis. Hij verwijt ze dat ze nepnieuws verspreiden. Hij dreigde dat andere nepnieuwsmedia aan de beurt zijn. De rechtszaak wordt behandeld in Washington. Mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen. Bij een grote internationale operatie zijn tientallen criminele organisaties opgerold en ruim 490 mensen gearresteerd, meldt de Belgische federale politie. Ruim 157 ton drugs, 201 wapens en meer dan 3000 stuks munitie en explosieven zijn in beslag genomen. Ook grote hoeveelheden geld, sieraden, wilde dieren en vee werden geconfiskeerd. Aan de operatie deden autoriteiten uit 34 landen mee, waaronder Duitsland, Ierland, de VS en Suriname. Ruim 8600 agenten controleerden 110 vliegtuigen, 28 schepen en 415 voertuigen en deden bijna 600 huiszoekingen.
5: Twee bemanningsleden zijn maandag gewond geraakt toen een tanker in de straat van Hormuz werd aangevallen, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip werd geraakt door een onbekend projectiel. De twee opvarenden liepen lichte verwondingen op en het schip vaart op eigen kracht door naar de volgende haven. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas.
6: Drie mensen zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg. Het gaat om een man en twee vrouwen die maandag voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden verdacht van de moord op Jubulile Ntimba, wiens lichaam afgelopen donderdag gedeeltelijk naakt in een park werd gevonden. Zij is de negende vrouw die in de afgelopen twee maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. De politie meldt dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen.
7: En nu het economisch nieuws. Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. N5 Holding heeft de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden gekocht voor €255.000. N5 Holding heeft ook de rechten van schoenenmerk Van Lier, dat halverwege 2025 failliet ging. Mud Jeans vroeg begin augustus zelf faillissement aan, omdat de verkopen achterbleven bij de verwachtingen, vooral door het aanhoudend warme weer. Het bedrijf had 13 medewerkers. De webshop is inmiddels weer in bedrijf.
8: De Ierse privacy-toezichthouder legt Google een boete op van €403 miljoen wegens het schenden van regels voor locatiegegevens. Gebruikers waren zich mogelijk niet bewust dat hun locatie werd gebruikt voor advertenties en konden de controle over hun gegevens verliezen. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Google zegt dat het om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. De Consumentenbond diende eind 2018 samen met andere Europese organisaties klachten in en is blij dat er nu een besluit ligt.
9: maar vindt bijna 8 jaar wachten te lang.
10: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. De Britse luchtverkeersleider NATS meldt dat het probleem inmiddels is verholpen. De systemen starten weer op. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester ondervinden grotendeels geen hinder. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
11: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio en omliggende gebieden nadert. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten, terwijl All Nippon Airways 140 binnenlandse vluchten annuleerde. Spoorwegmaatschappijen in Tokio en omliggende regio's hebben het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort. Maandag zaten meer dan 4000 huishoudens in Chiba zonder stroom. De Tokyo Game Show werd maandag op de laatste dag afgelast, net als een groot muziekfestival en een hondbalwedstrijd in Chiba.
12: Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express.
13: De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws.
16: Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend.
17: De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft.
18: De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open.
19: Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie.
20: Aanvoerder Virgil van Dijk gaat door als international na een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De 35-jarige verdediger zegt dat hij het vertrouwen meteen voelde. Van Dijk overwoog eerder te stoppen na het WK, waar Oranje in de 16e finales verloor van Marokko.
3: Ook na de halve finale van het EK tegen Engeland dacht hij aan stoppen. Maar toenmalig bondscoach Ronald Koeman overtuigde hem toen door te gaan. Xavi bevestigde maandag dat Van Dijk aanvoerder blijft. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige de la Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal. Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023, het EK in 2024 en het afgelopen WK.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 18 graden aan zee en 21 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht droog met minimaal 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het zwaar bewolkt. In het noordoosten valt af en toe wat motregen. Het wordt tussen de 16 en 21 graden met de hoogste temperaturen in het zuidwesten. De wind blijft zwak.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vier Utrechtse gemeenten maken zich zorgen over het provinciale plan voor het landelijk gebied. Leusden, Woudenberg, Rhenen en Renswoude schrijven aan provinciale staten dat de stikstofmaatregelen leiden tot onzekerheid en onrust bij boeren. De gemeenten vinden dat het landelijke stikstofplan van het Rijk verschilt van de Utrechtse aanpak. Ze vragen zich af hoeveel geld uit de 20 miljard euro van landbouwminister Jamie van Essen naar Utrecht gaat. De gemeenten roepen de provincie op het vertrouwen van boeren te herwinnen en maatregelen pas op te leggen als de financiële haalbaarheid is aangetoond. De toezichthouder op de inlichtingendiensten zegt dat de AIVD en MIVD onvoldoende zicht hebben op de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. De diensten gebruiken AI onder meer om data te sorteren en analyseren en om samenvattingen te maken. Volgens de toezichthouder gaat de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen sneller dan het maken van regels. Daardoor zijn de regels niet overal hetzelfde en weten niet alle medewerkers welke systemen AI gebruiken. De toezichthouder vindt dat de diensten centrale kaders moeten maken om de achterstand in te lopen.
24: Noord-Brabant wil proeftuin worden voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke keuzes. De provincie heeft aangeboden om te onderzoeken hoe woningbouw, uitbreiding van defensie en natuurherstel samen in één gebied kunnen. De proef begint in Boenstrecht, waar een zogeheten botsproef moet uitwijzen of alle plannen haalbaar zijn of dat er keuzes gemaakt moeten worden. Boenstrecht ligt bij natuurgebied de Brabantse Wal, waar veel stikstof neerslaat. Gedeputeerde Wilma Dirke zegt dat de ruimte in Brabant niet oneindig is en dat defensie, woningbouw, natuur, energie en economie slim gecombineerd moeten worden.
25: Staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs en Emancipatie noemt het heftig dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat het percentage jongens op de middelbare school dat positief staat tegenover homoseksualiteit in 4 jaar tijd bijna is gehalveerd. Van 40 naar 22%. Bij meisjes daalde de acceptatie van 78 naar 51%. Thielen overweegt scholen die meer hulp nodig hebben extra te ondersteunen en te investeren in de deskundigheid van docenten en jeugdwerkers. Ze informeert de Tweede Kamer dit najaar over de maatregelen.
26: Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie ziet dagelijks in welke onveilige omstandigheden kinderen leven en stelt dat hun rechten al ruim 3 jaar systematisch worden geschonden. Kinderen ontwikkelen door de slechte omstandigheden fysieke en mentale klachten
0: zoals eetproblemen en angststoornissen. Save the Children roept de Tweede Kamer op een parlementair onderzoek in te stellen en het kabinet op om onmiddellijk werk te maken van de aanbevelingen van de OVV. Ook voogdijorganisatie NIDOS hoopt dat het onderzoek leidt tot structurele verbeteringen in de opvang van kinderen.
1: De politie stopt volgend jaar met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. Vanaf 1 januari 2027 geldt een aangepaste gedragscode voor agenten. Korpschef Jannie Knol zegt dat zulke bijeenkomsten niet passen bij de neutrale positie die de politie moet innemen. Interne religieuze bijeenkomsten blijven wel toegestaan. Justitieminister Van Weel juicht de maatregelen toe en benadrukt het belang van neutraliteit bij de taakuitvoering.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky zondag gevraagd te stoppen met aanvallen op Russische raffinaderijen. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen die over het telefoongesprek spraken. Trump zou zich zorgen maken over stijgende brandstofprijzen. Die kunnen zijn Republikeinse partijstemmen kosten bij de komende verkiezingen. De president wil dat Russische brandstof de wereldmarkt bereikt. Oekraïne valt raffinaderijen aan om de Russische economie te raken. Zo is er minder geld beschikbaar om de oorlog te financieren.
4: Het Kremlin zegt dat de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Mecklenburg-Voorpommeren vooral komt doordat Duitsland duur Amerikaans gas importeert in plaats van goedkope Russisch gas. Vorige week meldden twee bronnen aan persbureau Reuters dat de belangrijkste economische gezant van president Poetin en AfD-leiders voorbereidingen treffen voor een gesprek volgend jaar. Dat gesprek zou gaan over het hervatten van Russische gasleveringen. Het Kremlin stelt ook dat de overwinning van Poetins partij, Verenigd Rusland, aantoont dat Russen achter de president staan. Aan de parlementsverkiezingen voor de Duma deden geen oppositiepartijen mee die tegen de oorlog in Oekraïne zijn. Mensenrechtenactivisten bekritiseerden het online stemsysteem vanwege de hoge gevoeligheid voor manipulatie.
5: Drie grote Amerikaanse media stappen naar de rechter om hun toegang tot het Witte Huis terug te krijgen. CNN, MS Now en Politico zeggen dat de persvrijheid op het spel staat. Ze verdedigen het recht van burgers op onafhankelijke journalistiek waar de overheid zich inhoudelijk niet mee bemoeit. President Donald Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat de drie media geen toegang meer krijgen tot het Witte Huis. Hij verwijt ze dat ze nepnieuws verspreiden. Hij dreigde dat andere nepnieuwsmedia aan de beurt zijn. De rechtszaak wordt behandeld in Washington. Mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen.
6: Bij een grote internationale operatie zijn tientallen criminele organisaties opgerold en ruim 490 mensen gearresteerd, meldt de Belgische federale politie. Ruim 157 ton drugs, 201 wapens en meer dan 3000 stuks munitie en explosieven zijn in beslag genomen. Ook grote hoeveelheden geld, sieraden, wilde dieren en vee werden geconfiskeerd. Aan de operatie deden autoriteiten uit 34 landen mee, waaronder Duitsland, Ierland, de VS en Suriname. Ruim 8600 agenten controleerden 110 vliegtuigen, 28 schepen en 415 voertuigen en deden bijna 600 huiszoekingen.
7: Twee bemanningsleden zijn maandag gewond geraakt toen een tanker in de straat van Hormuz werd aangevallen, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip werd geraakt door een onbekend projectiel. De twee opvarenden liepen lichte verwondingen op en het schip vaart op eigen kracht door naar de volgende haven. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas.
27: Drie mensen zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg. Het gaat om een man en twee vrouwen die maandag voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden verdacht van de moord op Jubulile Ntimba, wiens lichaam afgelopen donderdag gedeeltelijk naakt in een park werd gevonden. Zij is de 9e vrouw die in de afgelopen 2 maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. De politie meldt dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen.
8: En nu het economisch nieuws. Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Het probleem zat in het NATS Prestwick Center in Schotland en is inmiddels verholpen, meldt de Britse luchtverkeersleider NATS. Luchthavens in Manchester, Glasgow en Belfast ondervinden vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester hebben grotendeels geen hinder. Ryanair zegt dat zo'n 25.000 passagiers hinder hebben van de storing. De budgetvlieger vraagt opnieuw om het ontslag van NATS-directeur Martin Rolf. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
9: Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. N5 Holding heeft de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden gekocht voor €255.000. N5 Holding heeft ook de rechten van schoenenmerk Van Lier, dat halverwege 2025 failliet ging. Mud Jeans vroeg begin augustus zelf faillissement aan, omdat de verkopen achterbleven bij de verwachtingen, vooral door het aanhoudend warme weer. Het bedrijf had 13 medewerkers. De webshop is inmiddels weer in bedrijf.
10: De Ierse privacy-toezichthouder legt Google een boete op van €403 miljoen wegens het schenden van regels voor locatiegegevens. Gebruikers waren zich mogelijk niet bewust dat hun locatie werd gebruikt voor advertenties en konden de controle over hun gegevens verliezen. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Google zegt dat het om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. De Consumentenbond diende eind 2018 samen met andere Europese organisaties klachten in en is blij dat er nu een besluit ligt, maar vindt bijna 8 jaar wachten te lang.
11: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio en omliggende gebieden nadert. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten, terwijl All Nippon Airways 140 binnenlandse vluchten annuleerde. Spoorwegmaatschappijen in Tokio en omliggende regio's hebben het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort. Maandag zaten meer dan 4000 huishoudens in Chiba zonder stroom. De Tokyo Game Show werd maandag op de laatste dag afgelast, net als een groot muziekfestival en een hondbalwedstrijd in Chiba.
12: Starbucks opent een wereldwijd expertisecentrum in de Zuid-Indiase stad Chennai. Dat levert naar schatting 800 banen in de technologiesector op, meldt de deelstaatregering van Tamil Nadu. Chennai ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Starbucks exploiteert via een samenwerking met Tata Consumer Products ongeveer 500 koffiezaken in India. In Chennai zijn al technologiecentra gevestigd van grote financiële ondernemingen als Citi, Barclays en American Express.
13: De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws.
28: Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. Jacco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Aanvoerder Virgil van Dijk gaat door als international na een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De 35-jarige verdediger zegt dat hij het vertrouwen meteen voelde. Van Dijk overwoog eerder te stoppen na het WK, waar Oranje in de 16e finales verloor van Marokko. Ook na de halve finale van het EK tegen Engeland dacht hij aan stoppen. Maar toenmalig bondscoach Ronald Koeman overtuigde hem toen door te gaan. Xavi bevestigde maandag dat Van Dijk aanvoerder blijft. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige de la Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal. Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023, het EK in 2024 en het afgelopen WK.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 18 graden aan zee en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond komen er in het noorden wat wolken voor, maar het blijft droog. Vannacht minimaal 9 graden in het oosten en zuidoosten, 14 graden aan de kust. Morgen is het overwegend bewolkt, met in het noordoosten kans op motregen. De temperatuur bereikt morgen 16 graden in het noordoosten en plaatselijk 21 graden in het zuidwesten.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Arno Bonte noemt de stijgende energiekosten een tikkende sociale tijdbom. De provincie liet berekenen hoe hoog de energierekening over 25 jaar kan zijn. Kleine huishoudens betalen in 2050 mogelijk €2.800 per jaar. Nu is dat nog €1.400. Een gemiddeld huishouden betaalt dan €4.400, ruim €2.000 meer dan nu. De Tweede Kamer debatteert donderdag met minister Van Veldhoven over de energiekosten voor huishoudens.
17: Asielminister Van den Brink zegt dat de situatie van kinderen in noodopvanglocaties voor asielzoekers beter moet. Hij reageert daarmee op een urgente aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van den Brink pleit voor het versneld afbouwen van noodopvanglocaties. Hij wijst erop dat gemeenten voldoende normale opvanglocaties moeten neerzetten. Kinderen moeten volgens de minister op één vaste plek kunnen blijven en niet steeds hoeven te verhuizen. Vier Utrechtse gemeenten maken zich zorgen over het provinciale plan voor het landelijk gebied. Leusden, Woudenberg, Rhenen en Renswoude schrijven aan provinciale staten dat de stikstofmaatregelen leiden tot onzekerheid en onrust bij boeren.
27: De gemeenten vinden dat het landelijke stikstofplan van het Rijk verschilt van de Utrechtse aanpak. Ze vragen zich af hoeveel geld uit de 20 miljard euro van landbouwminister Jamie van Essen naar Utrecht gaat. De gemeenten roepen de provincie op het vertrouwen van boeren te herwinnen en maatregelen pas op te leggen als de financiële haalbaarheid is aangetoond. De toezichthouder op de inlichtingendiensten zegt dat de AIVD en MIVD onvoldoende zicht hebben op de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. De diensten gebruiken AI onder meer om data te sorteren en analyseren en om samenvattingen te maken. Volgens de toezichthouder gaat de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen sneller dan het maken van regels. Daardoor zijn de regels niet overal hetzelfde en weten niet alle medewerkers welke systemen AI gebruiken. De toezichthouder vindt dat de diensten centrale kaders moeten maken om de achterstand in te lopen.
0: Noord-Brabant wil proeftuin worden voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke keuzes. De provincie heeft aangeboden om te onderzoeken hoe woningbouw, uitbreiding van defensie en natuurherstel samen in één gebied kunnen. De proef begint in Boenstrecht, waar een zogeheten botsproef moet uitwijzen of alle plannen haalbaar zijn of dat er keuzes gemaakt moeten worden. Boenstrecht ligt bij natuurgebied de Brabantse Wal, waar veel stikstof neerslaat. Gedeputeerde Wilma Dirke zegt dat de ruimte in Brabant niet oneindig is en dat defensie, woningbouw, natuur, energie en economie slim gecombineerd moeten worden.
18: Staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs en Emancipatie noemt het heftig dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat het percentage jongens op de middelbare school dat positief staat tegenover homoseksualiteit in 4 jaar tijd bijna is gehalveerd, van 40% naar 22%. Bij meisjes daalde de acceptatie van 78% naar 51%. Thielen overweegt scholen die meer hulp nodig hebben extra te ondersteunen en te investeren in de deskundigheid van docenten en jeugdwerkers. Ze informeert de Tweede Kamer dit najaar over de maatregelen.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. 3 grote Amerikaanse media stappen naar de rechter om het toegangsverbod tot het Witte Huis aan te vechten. President Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat CNN, MS Now en Politico geen toegang meer krijgen omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Toen journalisten van deze media later toch naar het Witte Huis gingen, nam de dienst die Trump bewaakt hun pasjes in beslag. De media stellen in een gezamenlijke verklaring dat de persvrijheid op het spel staat en dat ze het recht van burgers verdedigen op onafhankelijke journalistiek. De rechtszaak wordt behandeld in Washington en mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen.
20: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky zondag gevraagd te stoppen met aanvallen op Russische raffinaderijen. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen die over het telefoongesprek spraken. Trump zou zich zorgen maken over stijgende brandstofprijzen. Die kunnen zijn Republikeinse partijstemmen kosten bij de komende verkiezingen. De president wil dat Russische brandstof de wereldmarkt bereikt. Oekraïne valt raffinaderijen aan om de Russische economie te raken. Zo is er minder geld beschikbaar om de oorlog te financieren.
22: Het Kremlin zegt dat de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Mecklenburg-Voorpommeren vooral komt doordat Duitsland duur Amerikaans gas importeert in plaats van goedkope Russisch gas. Vorige week meldden 2 bronnen aan persbureau Reuters dat de belangrijkste economische gezant van president Poetin en AfD-leiders voorbereidingen treffen voor een gesprek volgend jaar. Dat gesprek zou gaan over het hervatten van Russische gasleveringen. Het Kremlin stelt ook dat de overwinning van Poetins partij, Verenigd Rusland, aantoont dat Russen achter de president staan. Aan de parlementsverkiezingen voor de Duma deden geen oppositiepartijen mee die tegen de oorlog in Oekraïne zijn.
1: Mensenrechtenactivisten bekritiseerden het online stemsysteem vanwege de hoge gevoeligheid voor manipulatie.
2: Bij een grote internationale operatie zijn tientallen criminele organisaties opgerold en ruim 490 mensen gearresteerd, meldt de Belgische federale politie. Ruim 157 ton drugs, 201 wapens en meer dan 3000 stuks munitie en explosieven zijn in beslag genomen. Ook grote hoeveelheden geld, sieraden, wilde dieren en vee werden geconfiskeerd. Aan de operatie deden autoriteiten uit 34 landen mee, waaronder Duitsland, Ierland, de VS en Suriname. Ruim 8600 agenten controleerden 110 vliegtuigen, 28 schepen en 415 voertuigen en deden bijna 600 huiszoekingen.
4: Twee bemanningsleden zijn maandag gewond geraakt toen een tanker in de straat van Hormuz werd aangevallen, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip werd geraakt door een onbekend projectiel. De twee opvarenden liepen lichte verwondingen op en het schip vaart op eigen kracht door naar de volgende haven. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas.
5: Drie mensen zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg. Het gaat om een man en twee vrouwen die maandag voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden verdacht van de moord op Jubulile Ntimba, wiens lichaam afgelopen donderdag gedeeltelijk naakt in een park werd gevonden. Zij is de negende vrouw die in de afgelopen twee maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. De politie meldt dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen.
6: En nu het economisch nieuws. De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen. Maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Boekholt O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
23: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom.
24: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Het probleem zat in het NATS Prestwick Center in Schotland en is inmiddels verholpen, meldt de Britse luchtverkeersleider NATS. Luchthavens in Manchester, Glasgow en Belfast ondervinden vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester hebben grotendeels geen hinder. Ryanair zegt dat zo'n 25.000 passagiers hinder hebben van de storing. De budgetvlieger vraagt opnieuw om het ontslag van NATS-directeur Martin Rolfe. Bijna twee weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
25: Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. N5 Holding heeft de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden gekocht voor €255.000. N5 Holding heeft ook de rechten van schoenenmerk Van Lier, dat halverwege 2025 failliet ging. Mud Jeans vroeg begin augustus zelf faillissement aan, omdat de verkopen achterbleven bij de verwachtingen, vooral door het aanhoudend warme weer. Het bedrijf had 13 medewerkers. De webshop is inmiddels weer in bedrijf.
26: De Ierse privacy-toezichthouder legt Google een boete op van €403 miljoen wegens het schenden van regels voor locatiegegevens. Gebruikers waren zich mogelijk niet bewust dat hun locatie werd gebruikt voor advertenties en konden de controle over hun gegevens verliezen. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Google zegt dat het om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. De Consumentenbond diende eind 2018 samen met andere Europese organisaties klachten in en is blij dat er nu een besluit ligt,
7: maar vindt bijna 8 jaar wachten te lang.
8: De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Aanvoerder Virgil van Dijk gaat door als international na een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De 35-jarige verdediger zegt dat hij het vertrouwen meteen voelde. Van Dijk overwoog eerder te stoppen na het WK, waar Oranje in de 16e finales verloor van Marokko. Ook na de halve finale van het EK tegen Engeland dacht hij aan stoppen. Maar toenmalig bondscoach Ronald Koeman overtuigde hem toen door te gaan. Xavi bevestigde maandag dat Van Dijk aanvoerder blijft. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse Voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De Voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige de la Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal. Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023, het EK in 2024 en het afgelopen WK.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag periode met zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond trekken er in het noorden wat wolkenvelden over, maar het blijft droog. Vannacht minimaal 9 graden in het oosten en zuidoosten, aan de kust rond de 14 graden. Morgen is het zwaar bewolkt, met vooral in het noordoosten af en toe lichte regen of motregen. Middagtemperaturen variëren van 16 graden in het noordoosten tot mogelijk 21 graden in het zuidwesten.
21: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 44-jarige man uit Barneveld is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Ook maakte hij met een verborgen camera beelden van mensen in de toiletruimte van zijn woning. Het misbruik duurde bijna 12 jaar. De slachtoffers werden vanaf jonge leeftijd misbruikt. De man gaf hun geld en cadeaus in ruil voor seks. Hij moet de slachtoffers ieder 20.000 euro schadevergoeding betalen voor immateriële schade en krijgt een contact- en locatieverbod.
10: De Zuid-Hollandse gedeputeerde Arno Bonte noemt de stijgende energiekosten een tikkende sociale tijdbom. De provincie liet berekenen hoe hoog de energierekening over 25 jaar kan zijn. Kleine huishoudens betalen in 2050 mogelijk 2.800 euro per jaar. Nu is dat nog 1.400 euro. Een gemiddeld huishouden betaalt dan 4.400 euro, ruim 2.000 euro meer dan nu. De Tweede Kamer debatteert donderdag met minister Van Veldhoven over de energiekosten voor huishoudens.
11: Asielminister Van den Brink zegt dat de situatie van kinderen in noodopvanglocaties voor asielzoekers beter moet. Hij reageert daarmee op een urgente aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van den Brink pleit voor het versneld afbouwen van noodopvanglocaties. Hij wijst erop dat gemeenten voldoende normale opvanglocaties moeten neerzetten. Kinderen moeten volgens de minister op één vaste plek kunnen blijven en niet steeds hoeven te verhuizen.
12: Vier Utrechtse gemeenten maken zich zorgen over het provinciale plan voor het landelijk gebied. Leusden, Woudenberg, Rhenen en Renswoude schrijven aan provinciale staten dat de stikstofmaatregelen leiden tot onzekerheid en onrust bij boeren. De gemeenten vinden dat het landelijke stikstofplan van het Rijk verschilt van de Utrechtse aanpak. Ze vragen zich af hoeveel geld uit de 20 miljard euro van landbouwminister Jamie van Essen naar Utrecht gaat. De gemeenten roepen de provincie op het vertrouwen van boeren te herwinnen en maatregelen pas op te leggen als de financiële haalbaarheid is aangetoond.
13: De toezichthouder op de inlichtingendiensten zegt dat de AIVD en MIVD onvoldoende zicht hebben op de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. De diensten gebruiken AI onder meer om data te sorteren en analyseren en om samenvattingen te maken. Volgens de toezichthouder gaat de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen sneller dan het maken van regels. Daardoor zijn de regels niet overal hetzelfde en weten niet alle medewerkers welke systemen AI gebruiken. De toezichthouder vindt dat de diensten centrale kaders moeten maken om de achterstand in te lopen.
14: Noord-Brabant wil proeftuin worden voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke keuzes. De provincie heeft aangeboden om te onderzoeken hoe woningbouw, uitbreiding van defensie en natuurherstel samen in één gebied kunnen. De proef begint in Boenstrecht, waar een zogeheten botsproef moet uitwijzen of alle plannen haalbaar zijn of dat er keuzes gemaakt moeten worden. Boenstrecht ligt bij natuurgebied de Brabantse Wal, waar veel stikstof neerslaat. Gedeputeerde Wilma Dirke zegt dat de ruimte in Brabant niet oneindig is en dat defensie, woningbouw, natuur, energie en economie slim gecombineerd moeten worden.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft de Oekraïense president Zelensky zondag gevraagd de aanvallen op Russische raffinaderijen te stoppen. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen. Trump zou zich zorgen maken over stijgende brandstofprijzen. Die kunnen zijn Republikeinse partijstemmen kosten bij de komende verkiezingen. Oekraïne valt met drones regelmatig Russische raffinaderijen aan om de oorlogsfinanciering te raken. Zondag vond nog zo'n aanval plaats bij Moskou. Enkele uren later zou Trump met Zelensky hebben gebeld.
17: Drie grote Amerikaanse media stappen naar de rechter om het toegangsverbod tot het Witte Huis aan te vechten. President Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat CNN, MS Now en Politico geen toegang meer krijgen omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Toen journalisten van deze media later toch naar het Witte Huis gingen,
0: nam de dienst die Trump bewaakt hun pasjes in beslag. De media stellen in een gezamenlijke verklaring dat de persvrijheid op het spel staat en dat ze het recht van burgers verdedigen op onafhankelijke journalistiek. De rechtszaak wordt behandeld in Washington en mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen.
1: Het Kremlin zegt dat de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Mecklenburg-Voorpommern

0: Poetins partij, Verenigd Rusland, aantoont dat Russen achter de president staan. Aan de parlementsverkiezingen voor de Duma deden geen oppositiepartijen mee die tegen de oorlog in Oekraïne zijn. Mensenrechtenactivisten bekritiseerden het online stemsysteem vanwege de hoge gevoeligheid voor manipulatie.
1: Bij een grote internationale operatie zijn tientallen criminele organisaties opgerold en ruim 490 mensen gearresteerd, meldt de Belgische federale politie. Ruim 157 ton drugs, 201 wapens en meer dan 3000 stuks munitie en explosieven zijn in beslag genomen. Ook grote hoeveelheden geld, sieraden, wilde dieren en vee werden geconfiskeerd. Aan de operatie deden autoriteiten uit 34 landen mee, waaronder Duitsland, Ierland, de VS en Suriname. Ruim 8600 agenten controleerden 110 vliegtuigen, 28 schepen en 415 voertuigen en deden bijna 600 huiszoekingen. Twee bemanningsleden zijn maandag gewond geraakt toen een tanker in de straat van Hormuz werd aangevallen, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip werd geraakt door een onbekend projectiel. De twee opvarenden liepen lichte verwondingen op en het schip vaart op eigen kracht door naar de volgende haven. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas. Drie mensen zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg. Het gaat om een man en twee vrouwen die maandag voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden verdacht van de moord op Jubulile Ntimba, wiens lichaam afgelopen donderdag gedeeltelijk naakt in een park werd gevonden. Zij is de negende vrouw die in de afgelopen twee maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. De politie meldt dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen.
2: En nu het economisch nieuws.
3: De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen. Maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Boekholt O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
4: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom.
5: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Het probleem zat in het NATS Prestwick Center in Schotland en is inmiddels verholpen, meldt de Britse luchtverkeersleider NATS. Luchthavens in Manchester, Glasgow en Belfast ondervinden vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester hebben grotendeels geen hinder. Ryanair zegt dat zo'n 25.000 passagiers hinder hebben van de storing. De budgetvlieger vraagt opnieuw om het ontslag van NATS-directeur Martin Rolfe. Bijna twee weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
6: Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. N5 Holding heeft de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden gekocht voor €255.000. N5 Holding heeft ook de rechten van schoenenmerk Van Lier, dat halverwege 2025 failliet ging. Mud Jeans vroeg begin augustus zelf faillissement aan, omdat de verkopen achterbleven bij de verwachtingen, vooral door het aanhoudend warme weer. Het bedrijf had 13 medewerkers. De webshop is inmiddels weer in bedrijf.
7: De Ierse privacy-toezichthouder legt Google een boete op van €403 miljoen wegens het schenden van regels voor locatiegegevens. Gebruikers waren zich mogelijk niet bewust dat hun locatie werd gebruikt voor advertenties en konden de controle over hun gegevens verliezen. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020.

0: Google zegt dat het om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. De Consumentenbond diende eind 2018 samen met andere Europese organisaties klachten in en is blij dat er nu een besluit ligt, maar vindt bijna 8 jaar wachten te lang. De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige de la Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal. Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023, het EK in 2024 en het afgelopen WK. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie. Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 8:45 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het af en toe zonnig en blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 18 graden aan zee en 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond trekt er in het noorden meer bewolking over, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het overwegend bewolkt, met in het noordoosten af en toe wat motregen. De temperatuur schommelt tussen de 16 graden in het noordoosten en plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De energiekosten kunnen de komende 25 jaar explosief stijgen. Vooral voor huishoudens met lage inkomens en kleine bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland. Voor kleine huishoudens kunnen de energiekosten verdubbelen naar €2800 per jaar. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2050 zo'n €4400. De stijging komt vooral door hogere netwerktarieven en doordat steeds minder mensen de kosten van het gasnet delen. De provincie pleit voor overheidsmaatregelen, zoals een isolatieoffensief en de aanleg van collectieve warmtenetten. Een 64-jarige man uit Lisserbroek staat terecht voor een verkrachting van 24 jaar geleden, maar ontkent dat hij de dader is. Een 16-jarig meisje werd in september 2002 in het Noord-Hollandse Lisserbroek met geweld verkracht. De man kwam in beeld na verwantschapsonderzoek, waarbij sporen op de BH van het slachtoffer en een muts bleken te matchen met een broer van de verdachte. De man werd afgelopen juni aangehouden en was niet aanwezig bij de eerste zitting in de rechtbank in Alkmaar. Een 44-jarige man uit Barneveld is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Ook maakte hij met een verborgen camera beelden van mensen in de toiletruimte van zijn woning. Het misbruik duurde bijna 12 jaar. De slachtoffers werden vanaf jonge leeftijd misbruikt. De man gaf hun geld en cadeaus in ruil voor seks. Hij moet de slachtoffers ieder €20.000 schadevergoeding betalen voor immateriële schade en krijgt een contact- en locatieverbod. Asielminister Van den Brink zegt dat de situatie van kinderen in noodopvanglocaties voor asielzoekers beter moet. Hij reageert daarmee op een urgente aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van den Brink pleit voor het versneld afbouwen van noodopvanglocaties. Hij wijst erop dat gemeenten voldoende normale opvanglocaties moeten neerzetten. Kinderen moeten volgens de minister op één vaste plek kunnen blijven en niet steeds hoeven te verhuizen. Vier Utrechtse gemeenten maken zich zorgen over het provinciale plan voor het landelijk gebied. Leusden, Woudenberg, Rhenen en Renswoude schrijven aan provinciale staten dat de stikstofmaatregelen leiden tot onzekerheid en onrust bij boeren. De gemeenten vinden dat het landelijke stikstofplan van het Rijk verschilt van de Utrechtse aanpak. Ze vragen zich af hoeveel geld uit de €20 miljard van landbouwminister Jamie van Essen naar Utrecht gaat. De gemeenten roepen de provincie op het vertrouwen van boeren te herwinnen en maatregelen pas op te leggen als de financiële haalbaarheid is aangetoond. De toezichthouder op de inlichtingendiensten zegt dat de AIVD en MIVD onvoldoende zicht hebben op de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. De diensten gebruiken AI onder meer om data te sorteren en analyseren en om samenvattingen te maken. Volgens de toezichthouder gaat de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen sneller dan het maken van regels. Daardoor zijn de regels niet overal hetzelfde en weten niet alle medewerkers welke systemen AI gebruiken. De toezichthouder vindt dat de diensten centrale kaders moeten maken om de achterstand in te lopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zegt de steun van zijn partij te hebben om aan te blijven. Zijn positie staat onder druk na zware nederlagen van de Christendemocraten bij deelstaatverkiezingen. De CDU verloor zondag in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. 2 weken eerder verloor de partij ook in Sachsen-Anhalt. In Mecklenburg-Voorpommeren haalde de CDU voor het eerst in de partijgeschiedenis de kiesdrempel niet. Merz noemt het resultaat dramatisch en ongekend. Hij zegt vastbesloten te zijn de democratische toekomst van Duitsland veilig te stellen. President Trump heeft de Oekraïense president Zelensky zondag gevraagd de aanvallen op Russische raffinaderijen te stoppen. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen. Trump zou zich zorgen maken over stijgende brandstofprijzen. Die kunnen ze Republikeinse partijstemmen kosten bij de komende verkiezingen. Oekraïne valt met drones regelmatig Russische raffinaderijen aan om de oorlogsfinanciering te raken. Zondag vond nog zo'n aanval plaats bij Moskou. Enkele uren later zou Trump met Zelensky hebben gebeld. Drie grote Amerikaanse media stappen naar de rechter om het toegangsverbod tot het Witte Huis aan te vechten. President Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat CNN, MS Now en Politico geen toegang meer krijgen omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Toen journalisten van deze media later toch naar het Witte Huis gingen, nam de dienst die Trump bewaakt hun pasjes in beslag. De media stellen in een gezamenlijke verklaring dat de persvrijheid op het spel staat en dat ze het recht van burgers verdedigen op onafhankelijke journalistiek. De rechtszaak wordt behandeld in Washington en mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen. Twee bemanningsleden zijn maandag gewond geraakt toen een tanker in de straat van Hormuz werd aangevallen, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip werd geraakt door een onbekend projectiel. De twee opvarenden liepen lichte verwondingen op en het schip vaart op eigen kracht door naar de volgende haven. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas. Bij een grote internationale operatie zijn tientallen criminele organisaties opgerold en ruim 490 mensen gearresteerd, meldt de Belgische federale politie. Ruim 157 ton drugs, 201 wapens en meer dan 3000 stuks munitie en explosieven zijn in beslag genomen. Ook grote hoeveelheden geld, sieraden, wilde dieren en vee werden geconfiskeerd. Aan de operatie deden autoriteiten uit 34 landen mee, waaronder Duitsland, Ierland, de VS en Suriname. Ruim 8600 agenten controleerden 110 vliegtuigen, 28 schepen en 415 voertuigen en deden bijna 600 huiszoekingen. Drie mensen zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg. Het gaat om een man en twee vrouwen die maandag voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden verdacht van de moord op Jubulile Ntimba, wiens lichaam afgelopen donderdag gedeeltelijk naakt in een park werd gevonden. Zij is de negende vrouw die in de afgelopen twee maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. De politie meldt dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen. En nu het economisch nieuws. De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen. Maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Boekholt O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit. Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom. Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Het probleem zat in het NATS Prestwick Center in Schotland en is inmiddels verholpen, meldt de Britse luchtverkeersleider NATS. Luchthavens in Manchester, Glasgow en Belfast ondervinden vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester hebben grotendeels geen hinder. Ryanair zegt dat zo'n 25.000 passagiers hinder hebben van de storing. De budgetvlieger vraagt opnieuw om het ontslag van NATS-directeur Martin Rolfe. Bijna twee weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten. Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. N5 Holding heeft de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden gekocht voor €255.000. N5 Holding heeft ook de rechten van schoenenmerk Van Lier, dat halverwege 2025 failliet ging. Mud Jeans vroeg begin augustus zelf faillissement aan, omdat de verkopen achterbleven bij de verwachtingen, vooral door het aanhoudend warme weer. Het bedrijf had 13 medewerkers. De webshop is inmiddels weer in bedrijf. De Ierse privacy-toezichthouder legt Google een boete op van 403 miljoen euro wegens het schenden van regels voor locatiegegevens. Gebruikers waren zich mogelijk niet bewust dat hun locatie werd gebruikt voor advertenties en konden de controle over hun gegevens verliezen. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Google zegt dat het om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. De Consumentenbond diende eind 2018 samen met andere Europese organisaties klachten in en is blij dat er nu een besluit ligt, maar vindt bijna 8 jaar wachten te lang. De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse Voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De Voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige de la Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal. Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023, het EK in 2024 en het afgelopen WK. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie. Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 8:45 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag periode met zon en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen 18 graden aan zee en 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond meer wolken in het noorden, maar het blijft droog. Vannacht minimaal 9 graden in het oosten en zuidoosten, 14 graden aan de kust. Morgen wordt het zwaar bewolkt, met in het noordoosten kans op motregen. Morgen wordt het 16 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse Reaper-verkenningsdrones blijven tot eind 2027 patrouilleren aan de NAVO-oostflank in Roemenië. De onbemande en onbewapende MQ-9 Reapers houden met radars, camera's en sensoren de oostgrens van de NAVO in de gaten. Ze doen dat al 2,5 jaar, maar kunnen door de oorlog in Oekraïne en de groeiende vrees voor Rusland nog niet worden gemist. De Reapers worden bijna helemaal vanuit Leeuwarden bestuurd. Een klein Nederlands detachement helpt op de Roemeense vliegbasis Campia Turzi met opstijgen, landen, onderhoud en bewaking. De energiekosten kunnen de komende 25 jaar explosief stijgen. Vooral voor huishoudens met lage inkomens en kleine bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland. Voor kleine huishoudens kunnen de energiekosten verdubbelen naar €2800 per jaar. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2050 zo'n €4400. De stijging komt vooral door hogere netwerktarieven en doordat steeds minder mensen de kosten van het gasnet delen. De provincie pleit voor overheidsmaatregelen, zoals een isolatieoffensief en de aanleg van collectieve warmtenetten. Een 64-jarige man uit Lisserbroek staat terecht voor een verkrachting van 24 jaar geleden, maar ontkent dat hij de dader is. Een 16-jarig meisje werd in september 2002 in het Noord-Hollandse Lisserbroek met geweld verkracht. De man kwam in beeld na verwantschapsonderzoek, waarbij sporen op de BH van het slachtoffer en een muts bleken te matchen met een broer van de verdachte. De man werd afgelopen juni aangehouden en was niet aanwezig bij de eerste zitting in de rechtbank in Alkmaar. Een 44-jarige man uit Barneveld is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Ook maakte hij met een verborgen camera beelden van mensen in de toiletruimte van zijn woning. Het misbruik duurde bijna 12 jaar. De slachtoffers werden vanaf jonge leeftijd misbruikt. De man gaf hun geld en cadeaus in ruil voor seks. Hij moet de slachtoffers ieder €20.000 schadevergoeding betalen voor immateriële schade en krijgt een contact- en locatieverbod. Asielminister Van den Brink zegt dat de situatie van kinderen in noodopvanglocaties voor asielzoekers beter moet. Hij reageert daarmee op een urgente aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van den Brink pleit voor het versneld afbouwen van noodopvanglocaties. Hij wijst erop dat gemeenten voldoende normale opvanglocaties moeten neerzetten. Kinderen moeten volgens de minister op één vaste plek kunnen blijven en niet steeds hoeven te verhuizen. Vier Utrechtse gemeenten maken zich zorgen over het provinciale plan voor het landelijk gebied. Leusden, Woudenberg, Rhenen en Renswoude schrijven aan provinciale staten dat de stikstofmaatregelen leiden tot onzekerheid en onrust bij boeren. De gemeenten vinden dat het landelijke stikstofplan van het Rijk verschilt van de Utrechtse aanpak. Ze vragen zich af hoeveel geld uit de €20 miljard van landbouwminister Jamie van Essen naar Utrecht gaat. De gemeenten roepen de provincie op het vertrouwen van boeren te herwinnen en maatregelen pas op te leggen als de financiële haalbaarheid is aangetoond.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan heeft maandag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaans-Pakistaanse grensregio, waarbij zeker 28 militanten zijn gedood. De aanvallen richtten zich op de Afghaanse provincies Paktika en Kunar. De Taliban-regering in Kabul zegt met een gepaste reactie te komen op de agressie. De aanvallen volgden op een aanval op een politiehoofdkwartier in het Pakistanse district Kohat vrijdag, waarbij 24 mensen omkwamen. Pakistan beschuldigt Afghanistan ervan onderdak te bieden aan militanten die aanvallen uitvoeren over de grens.
4: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zegt de steun van zijn partij te hebben om aan te blijven. Zijn positie staat onder druk na zware nederlagen van de Christendemocraten bij deelstaatverkiezingen. De CDU verloor zondag in Mecklenburg voor Pommeren en Berlijn. 2 weken eerder verloor de partij ook in Sachsen-Anhalt. In Mecklenburg voor Pommeren haalde de CDU voor het eerst in de partijgeschiedenis de kiesdrempel niet. Merz noemt het resultaat dramatisch en ongekend. Hij zegt vastbesloten te zijn de democratische toekomst van Duitsland veilig te stellen.
5: President Trump heeft de Oekraïnse president Zelensky zondag gevraagd de aanvallen op Russische raffinaderijen te stoppen. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen. Trump zou zich zorgen maken over stijgende brandstofprijzen. Die kunnen ze Republikeinse partijstemmen kosten bij de komende verkiezingen. Oekraïne valt met drones regelmatig Russische raffinaderijen aan om de oorlogsfinanciering te raken. Zondag vond nog zo'n aanval plaats bij Moskou. Enkele uren later zou Trump met Zelensky hebben gebeld.
4: 3 grote Amerikaanse media stappen naar de rechter om het toegangsverbod tot het Witte Huis aan te vechten. President Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat CNN, MS Now en Politico geen toegang meer krijgen omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Toen journalisten van deze media later toch naar het Witte Huis gingen, nam de dienst die Trump bewaakt hun pasjes in beslag. De media stellen in een gezamenlijke verklaring dat de persvrijheid op het spel staat en dat ze het recht van burgers verdedigen op onafhankelijke journalistiek. De rechtszaak wordt behandeld in Washington en mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen.
6: 2 bemanningsleden zijn maandag gewond geraakt toen een tanker in de straat van Hormuz werd aangevallen, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip werd geraakt door een onbekend projectiel. De 2 opvarenden liepen lichte verwondingen op en het schip vaart op eigen kracht door naar de volgende haven. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas.
4: Bij een grote internationale operatie zijn tientallen criminele organisaties opgerold en ruim 490 mensen gearresteerd, meldt de Belgische federale politie. Ruim 157 ton drugs, 201 wapens en meer dan 3000 stuks munitie en explosieven zijn in beslag genomen. Ook grote hoeveelheden geld, sieraden, wilde dieren en vee werden geconfiskeerd. Aan de operatie deden autoriteiten uit 34 landen mee, waaronder Duitsland, Ierland, de VS en Suriname. Ruim 8600 agenten controleerden 110 vliegtuigen, 28 schepen en 415 voertuigen en deden bijna 600 huiszoekingen.
7: En nu het economisch nieuws. De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen. Maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Boekholt O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
4: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom. Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding.
8: Het probleem zat in het NATS Prestwick Center in Schotland en is inmiddels verholpen, meldt de Britse luchtverkeersleider NATS. Luchthavens in Manchester, Glasgow en Belfast ondervinden vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester hebben grotendeels geen hinder. Ryanair zegt dat zo'n 25.000 passagiers hinder hebben van de storing. De budgetvlieger vraagt opnieuw om het ontslag van NATS-directeur Martin Rolfe. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
9: Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. N5 Holding heeft de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden gekocht voor €255.000. N5 Holding heeft ook de rechten van schoenenmerk Van Lier, dat halverwege 2025 failliet ging. Mud Jeans vroeg begin augustus zelf faillissement aan, omdat de verkopen achterbleven bij de verwachtingen, vooral door het aanhoudend warme weer. Het bedrijf had 13 medewerkers. De webshop is inmiddels weer in bedrijf.
10: De Ierse privacy-toezichthouder legt Google een boete op van €403 miljoen wegens het schenden van regels voor locatiegegevens. Gebruikers waren zich mogelijk niet bewust dat hun locatie werd gebruikt voor advertenties en konden de controle over hun gegevens verliezen. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Google zegt dat het om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. De Consumentenbond diende eind 2018 samen met andere Europese organisaties klachten in en is blij dat er nu een besluit ligt, maar vindt bijna 8 jaar wachten te lang.
11: De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Granit Xhaka, aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige middenvelder meldt zich niet beschikbaar voor de komende 4 wedstrijden van Zwitserland in de Nations League. Xhaka schrijft op Instagram dat hij destijds een diep wantrouwen had tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid. Hij zegt nu in te zien dat het niet de juiste weg was en werkt volledig mee met de autoriteiten. Het Openbaar Ministerie van Luzern heeft een onderzoek tegen hem geopend.
14: De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open.
15: De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft.
16: Jacco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie.
17: Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse Voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De Voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige de la Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal.
18: Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023, het EK in 2024 en het afgelopen WK. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie. Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 20:15 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena.
19: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen 18 graden aan zee en 21 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond trekken er in het noorden wat wolken over, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het een stuk grijzer, met hier en daar wat motregen, vooral in het noordoosten. De temperatuur komt uit op 16 tot 21 graden.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA wijzen het SP-plan af om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66-Kamerlid Wieke Paulusma zegt begrip te hebben voor het wegnemen van drempels, maar stelt dat vooral schaamte de grootste barrière is. Het CDA wijst erop dat slachtoffers van ander geweld dan wel het eigen risico moeten betalen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemt dat een slecht argument en zegt dat onrecht niet moet blijven bestaan omdat er zoveel onrecht is. Een vrouw die in oktober 2024 slachtoffer werd van een explosie, heeft maandag in de rechtbank verteld over de impact van de aanslag. Ze richtte zich tot Jim B., een 48-jarige ambtenaar van de gemeente Amsterdam die gegevens zou hebben verkocht. Die gegevens zouden zijn gebruikt bij tenminste 95 geweldsincidenten, waaronder 36 explosies, 14 dreig- of kogelbrieven, 8 beschietingen, 2 pogingen tot moord of doodslag en een ontvoering. Na de explosie werden de vrouw en haar man uit hun huurhuis gezet en verblijven ze sindsdien in een caravan. Een jaar na de aanslag overleed hun eerste kind. De Nederlandse Reaper-verkenningsdrones blijven tot eind 2027 patrouilleren aan de NAVO-oostflank in Roemenië. De onbemande en onbewapende MQ-9 Reapers houden met radars, camera's en sensoren de oostgrens van de NAVO in de gaten. Ze doen dat al 2,5 jaar, maar kunnen door de oorlog in Oekraïne en de groeiende vrees voor Rusland nog niet worden gemist. De Reapers worden bijna helemaal vanuit Leeuwarden bestuurd. Een klein Nederlands detachement helpt op de Roemeense vliegbasis Campia Turzi met opstijgen, landen, onderhoud en bewaking. De energiekosten kunnen de komende 25 jaar explosief stijgen. Vooral voor huishoudens met lage inkomens en kleine bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland. Voor kleine huishoudens kunnen de energiekosten verdubbelen naar €2800 per jaar. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2050 zo'n €4400. De stijging komt vooral door hogere netwerktarieven en doordat steeds minder mensen de kosten van het gasnet delen. De provincie pleit voor overheidsmaatregelen, zoals een isolatieoffensief en de aanleg van collectieve warmtenetten. Een 64-jarige man uit Lisserbroek staat terecht voor een verkrachting van 24 jaar geleden, maar ontkent dat hij de dader is. Een 16-jarig meisje werd in september 2002 in het Noord-Hollandse Lisserbroek met geweld verkracht. De man kwam in beeld na verwantschapsonderzoek, waarbij sporen op de BH van het slachtoffer en een muts bleken te matchen met een broer van de verdachte. De man werd afgelopen juni aangehouden en was niet aanwezig bij de eerste zitting in de rechtbank in Alkmaar.
3: Een 44-jarige man uit Barneveld is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Ook maakte hij met een verborgen camera beelden van mensen in de toiletruimte van zijn woning. Het misbruik duurde bijna 12 jaar. De slachtoffers werden vanaf jonge leeftijd misbruikt. De man gaf hun geld en cadeaus in ruil voor seks. Hij moet de slachtoffers ieder 20.000 euro schadevergoeding betalen voor immateriële schade en krijgt een contact- en locatieverbod.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov heeft bij zijn herverkiezing 99,85% van de stemmen gekregen, meldt de Russische kiescommissie. Dat is nog meer dan de 99,73% bij de parlementsverkiezingen in 2021. Kadyrov regeert de regio al bijna 20 jaar met harde hand en is een nauwe bondgenoot van president Poetin. Burgerrechtenactivisten melden ernstige mensenrechten schendingen en moorden op critici. Er gaan steeds vaker geruchten dat Kadyrov ernstig ziek is en hij schuift zijn zoon Adam naar voren als mogelijke opvolger. In de Syrische provincie Aleppo is opnieuw een wapenopslag ontploft. Bij de explosie in Al-Eis raakten zeker 4 mensen gewond. De ontploffingen duurden een uur en waren te horen in omliggende dorpen. Sinds de val van het Assad-regime eind vorig jaar zijn er minstens 16 vergelijkbare explosies geweest. Alleen deze maand vielen er al 25 doden bij 3 eerdere incidenten. 14 in Idlib op 9 september en 11 in het oosten van Syrië vorige week. Pakistan heeft maandag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaans-Pakistaanse grensregio, waarbij zeker 28 militanten zijn gedood. De aanvallen richten zich op de Afghaanse provincies Paktika en Kunar. De Taliban-regering in Kabul zegt met een gepaste reactie te komen op de agressie. De aanvallen volgden op een aanval op een politiehoofdkwartier in het Pakistanse district Kohat vrijdag, waarbij 24 mensen omkwamen. Pakistan beschuldigt Afghanistan ervan onderdak te bieden aan militanten die aanvallen uitvoeren over de grens. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zegt de steun van zijn partij te hebben om aan te blijven. Zijn positie staat onder druk na zware nederlagen van de Christendemocraten bij deelstaatverkiezingen. De CDU verloor zondag in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. 2 weken eerder verloor de partij ook in Sachsen-Anhalt. In Mecklenburg-Voorpommeren haalde de CDU voor het eerst in de partijgeschiedenis de kiesdrempel niet. Merz noemt het resultaat dramatisch en ongekend. Hij zegt vastbesloten te zijn de democratische toekomst van Duitsland veilig te stellen.
23: President Trump heeft de Oekraïnse president Zelensky zondag gevraagd de aanvallen op Russische raffinaderijen te stoppen. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen. Trump zou zich zorgen maken over stijgende brandstofprijzen. Die kunnen zijn Republikeinse partijstemmen kosten bij de komende verkiezingen. Oekraïne valt met drones regelmatig Russische raffinaderijen aan om de oorlogsfinanciering te raken. Zondag vond nog zo'n aanval plaats bij Moskou. Enkele uren later zou Trump met Zelensky hebben gebeld. 3 grote Amerikaanse media stappen naar de rechter om het toegangsverbod tot het Witte Huis aan te vechten. President Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat CNN, MS Now en Politico geen toegang meer krijgen omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Toen journalisten van deze media later toch naar het Witte Huis gingen, nam de dienst die Trump bewaakt hun pasjes in beslag. De media stellen in een gezamenlijke verklaring dat de persvrijheid op het spel staat en dat ze het recht van burgers verdedigen op onafhankelijke journalistiek. De rechtszaak wordt behandeld in Washington en mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen. Maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Bucholt O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
0: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom.
1: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Het probleem zat in het NATS Prestwick Center in Schotland en is inmiddels verholpen, meldt de Britse luchtverkeersleider NATS. Luchthavens in Manchester, Glasgow en Belfast ondervinden vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester hebben grotendeels geen hinder. Ryanair zegt dat zo'n 25.000 passagiers hinder hebben van de storing. De budgetvlieger vraagt opnieuw om het ontslag van NATS-directeur Martin Rolfe. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
4: Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. N5 Holding heeft de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden gekocht voor €255.000. N5 Holding heeft ook de rechten van schoenenmerk Van Lier, dat halverwege 2025 failliet ging. Mud Jeans vroeg begin augustus zelf faillissement aan, omdat de verkopen achterbleven bij de verwachtingen, vooral door het aanhoudend warme weer. Het bedrijf had 13 medewerkers. De webshop is inmiddels weer in bedrijf.
5: De Ierse privacy-toezichthouder legt Google een boete op van €403 miljoen wegens het schenden van regels voor locatiegegevens. Gebruikers waren zich mogelijk niet bewust dat hun locatie werd gebruikt voor advertenties en konden de controle over hun gegevens verliezen. De schending vond plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Google zegt dat het om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. De Consumentenbond diende eind 2018 samen met andere Europese organisaties klachten in en is blij dat er nu een besluit ligt, maar vindt bijna 8 jaar wachten te lang.
6: De olieprijs daalt inmiddels 4 dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim $102. Vorige week was dat nog bijna $109. De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen 2 weken het hoogste niveau in 6 maanden bereikte. De prijzen aan de pomp in Nederland blijven hoog. Als de daling van de olieprijs aanhoudt, kunnen ook de prijzen aan de pomp weer zakken.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft.
27: De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open.
28: Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB.
27: Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse Voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De Voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige de la Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal. Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023, het EK in 2024 en het afgelopen WK. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie. Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 20:15 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig weer met zonnige perioden en blijft het droog. De temperatuur komt uit tussen de 18 graden aan zee en lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond schijnt eerst nog de zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met weinig wind, behalve aan de kust waar het matig waait. Vannacht wordt het tussen de 9 en 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, met in het noorden kans op wat motregen. Het wordt tussen de 16 en 21 graden, met de hoogste temperaturen in het zuidwesten. De wind blijft zwak tot matig.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrouwen die als kind in katholieke instellingen van kloosterorde De Goede Herder verbleven en daar dwangarbeid verrichten, krijgen geen schadevergoeding. Het gerechtshof Amsterdam heeft maandag bepaald dat hun zaak verjaard is. 19 vrouwen eisten in 2023 een vergoeding voor het leed dat hun tussen 1951 en 1979 was aangedaan. De rechtbank wees hun eis destijds al af wegens verjaring. 18 vrouwen gingen in beroep, maar het hof bevestigt nu die verjaring. Slachtoffers van explosies en andere geweldsincidenten hebben maandag in de rechtbank verteld over de impact van de aanslagen. Een vrouw die in oktober 2024 slachtoffer werd van een explosie, zei dat alles wat voor haar veilig en vertrouwd was, is verdwenen. Zij en haar man werden uit hun huurhuis gezet en verblijven sindsdien in een caravan. Gemeenteambtenaar Jim B. zou gegevens hebben verkocht die gebruikt zijn bij tenminste 95 geweldsincidenten, waaronder 36 explosies, 14 dreig- of kogelbrieven en 8 beschietingen. Justitie eist ruim €24.000 terug van B., die €50 per bevraging zou hebben ontvangen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA wijzen het SP-plan af om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66-Kamerlid Wieke Paulusma zegt begrip te hebben voor het wegnemen van drempels, maar stelt dat vooral schaamte de grootste barrière is. Het CDA wijst erop dat slachtoffers van ander geweld dan wel het eigen risico moeten betalen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemt dat een slecht argument en zegt dat onrecht niet moet blijven bestaan omdat er zoveel onrecht is.
9: De Nederlandse Reaper-verkenningsdrones blijven tot eind 2027 patrouilleren aan de NAVO-oostflank in Roemenië. De onbemande en onbewapende MQ-9 Reapers houden met radars, camera's en sensoren de oostgrens van de NAVO in de gaten. Ze doen dat al 2,5 jaar, maar kunnen door de oorlog in Oekraïne en de groeiende vrees voor Rusland

0: in het Noord-Hollandse Lisserbroek met geweld verkracht. De man kwam in beeld na verwantschapsonderzoek, waarbij sporen op de BH van het slachtoffer en een muts bleken te matchen met een broer van de verdachte. De man werd afgelopen juni aangehouden en was niet aanwezig bij de eerste zitting in de rechtbank in Alkmaar. De energiekosten kunnen de komende 25 jaar explosief stijgen. Vooral voor huishoudens met lage inkomens en kleine bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland. Voor kleine huishoudens kunnen de energiekosten verdubbelen naar €2800 per jaar. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2050 zo'n €4400. De stijging komt vooral door hogere netwerktarieven en doordat steeds minder mensen de kosten van het gasnet delen. De provincie pleit voor overheidsmaatregelen, zoals een isolatieoffensief en de aanleg van collectieve warmtenetten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky zondag gevraagd te stoppen met aanvallen op Russische raffinaderijen. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen die over het telefoongesprek zijn geïnformeerd. Trump zou zich zorgen maken over stijgende brandstofprijzen. Die kunnen zijn Republikeinse partijstemmen kosten bij de komende verkiezingen. Oekraïne treft met droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie. Zo is er minder geld om de oorlog te financieren. Zelensky en Trump spreken elkaar naar verwachting ook komende week tijdens de VN-top in New York. In de Syrische provincie Aleppo is opnieuw een wapenopslag ontploft. Bij de explosie in Al-Eis raakten zeker 4 mensen gewond. De ontploffingen duurden een uur en waren te horen in omliggende dorpen. Sinds de val van het Assad-regime eind vorig jaar zijn er minstens 16 vergelijkbare explosies geweest. Alleen deze maand vielen er al 25 doden bij 3 eerdere incidenten. 14 in Idlib op 9 september en 11 in het oosten van Syrië vorige week. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov heeft bij zijn herverkiezing 99,85% van de stemmen gekregen, meldt de Russische kiescommissie. Dat is nog meer dan de 99,73% bij de parlementsverkiezingen in 2021. Kadyrov regeert de regio al bijna 20 jaar met harde hand en is een nauwe bondgenoot van president Poetin. Burgerrechtenactivisten melden ernstige mensenrechten schendingen en moorden op critici. Er gaan steeds vaker geruchten dat Kadyrov ernstig ziek is en hij schuift zijn zoon Adam naar voren als mogelijke opvolger. Pakistan heeft maandag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaans-Pakistaanse grensregio, waarbij zeker 28 militanten zijn gedood. De aanvallen richten zich op de Afghaanse provincies Paktika en Kunar. De Taliban-regering in Kabul zegt met een gepaste reactie te komen op de agressie. De aanvallen volgden op een aanval op een politiehoofdkwartier in het Pakistaanse district Kohat vrijdag, waarbij 24 mensen omkwamen. Pakistan beschuldigt Afghanistan ervan onderdak te bieden aan militanten die aanvallen uitvoeren over de grens. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zegt de steun van zijn partij te hebben om aan te blijven. Zijn positie staat onder druk na zware nederlagen van de Christendemocraten bij deelstaatverkiezingen. De CDU verloor zondag in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. 2 weken eerder verloor de partij ook in Sachsen-Anhalt. In Mecklenburg-Voorpommeren haalde de CDU voor het eerst in de partijgeschiedenis de kiesdrempel niet. Merz noemt het resultaat dramatisch en ongekend. Hij zegt vast besloten te zijn de democratische toekomst van Duitsland veilig te stellen. 3 grote Amerikaanse media stappen naar de rechter om het toegangsverbod tot het Witte Huis aan te vechten. President Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat CNN, MS Now en Politico geen toegang meer krijgen omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Toen journalisten van deze media later toch naar het Witte Huis gingen, nam de dienst die Trump bewaakt hun pasjes in beslag. De media

0: Media stellen in een gezamenlijke verklaring dat de persvrijheid op het spel staat en dat ze het recht van burgers verdedigen op onafhankelijke journalistiek. De rechtszaak wordt behandeld in Washington en mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen.
1: En nu het economisch nieuws. De Vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Buchholz O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. De vereniging mist woningen voor starters en senioren, die volgens haar essentieel zijn voor doorstroming op de woningmarkt. De VEH ziet wel goede punten, zoals kortere procedures en aangewezen bouwlocaties, maar benadrukt dat het niet alleen om snelheid gaat, maar ook om wat er wordt gebouwd. Bouwend Nederland herkent veel in de plannen en waardeert de pragmatische aanpak, maar stelt dat eerst randvoorwaarden op orde moeten zijn. De brancheorganisatie wil de 100.000 woningen per jaar graag bouwen, maar vraagt om realistische plancapaciteit en oplossingen voor doorstroming voordat die ambitie haalbaar is. De beurzen in New York zijn maandag met winst geopend, vooral door stijgende koersen van AI-bedrijven. Beleggers richten zich op signalen dat de uitgaven aan AI-ontwikkeling blijven toenemen, ondanks zorgen over de veiligheid van de technologie. Ook een dalende olieprijs vermindert de vrees voor hogere inflatie door energieprijzen. Chipbedrijven Intel en Marvel stegen ruim 6 en bijna 2%, terwijl Meta en Dell ook winst boekten. De nieuwe beursweek staat vooral in het teken van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt.
2: De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen. Maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Buchholz O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
3: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom.
4: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Het probleem zat in het NATS Prestwick Center in Schotland en is inmiddels verholpen, meldt de Britse luchtverkeersleider NATS. Luchthavens in Manchester, Glasgow en Belfast ondervinden vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester hebben grotendeels geen hinder. Ryanair zegt dat zo'n 25.000 passagiers hinder hebben van de storing. De budgetvlieger vraagt opnieuw om het ontslag van NATS-directeur Martin Rolfe. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
5: Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. N5 Holding heeft de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden gekocht voor €255.000. N5 Holding heeft ook de rechten van schoenenmerk Van Lier, dat halverwege 2025 failliet ging. Mud Jeans vroeg begin augustus zelf faillissement aan, omdat de verkopen achterbleven bij de verwachtingen, vooral door het aanhoudend warme weer. Het bedrijf had 13 medewerkers. De webshop is inmiddels weer in bedrijf.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft.
8: De blessure van aanvaller Donyell Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige de la Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal. Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023... het EK in 2024 en het afgelopen WK. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie. Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 20:15 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. De temperatuur komt uit op 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond eerst nog veel zon. Vooral in het noorden neemt de bewolking later toe. Het blijft droog met weinig wind, behalve aan de kust waar het matig waait. Vannacht droog met minimaal 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen zwaar bewolkt. In het noorden kans op wat motregen. De temperatuur schommelt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. Weinig wind, aan de kust zwak tot matig uit het westen.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 64-jarige man uit Lisserbroek staat terecht voor een verkrachting die 24 jaar geleden plaatsvond. In september 2002 werd een 16-jarig meisje op de Eiweg in Lisserbroek met geweld verkracht. De dader trok een muts over haar hoofd en bedreigde haar met de dood. Hendrik O. kwam in beeld na verwantschapsonderzoek, waarbij DNA-sporen op de BH en het lichaam van het slachtoffer en een muts van de dader een profiel opleverde dat bleek te matchen met een broer van de verdachte. De man ontkent de verkrachting en was niet aanwezig bij de zitting in de rechtbank in Alkmaar. Slachtoffers van explosies en andere geweldsincidenten hebben maandag in de rechtbank verteld over de impact van de aanslagen. Een vrouw die in oktober 2024 slachtoffer werd van een explosie, zei dat alles wat voor haar veilig en vertrouwd was, is verdwenen. Zij en haar man werden uit hun huurhuis gezet en verblijven sindsdien in een caravan. Gemeenteambtenaar Jim B. zou gegevens hebben verkocht die gebruikt zijn bij tenminste 95 geweldsincidenten, waaronder 36 explosies, 14 dreig- of kogelbrieven en 8 beschietingen. Justitie eist ruim 24.000 euro terug van B.,
0: die 50 euro per bevraging zou hebben ontvangen.
11: Vrouwen die als kind in katholieke instellingen van kloosterorde De Goede Herder verbleven en daar dwangarbeid verrichten, krijgen geen schadevergoeding. Het gerechtshof Amsterdam heeft maandag bepaald dat hun zaak verjaard is. 19 vrouwen eisten in 2023 een vergoeding voor het leed dat hun tussen 1951 en 1979 was aangedaan. De rechtbank wees hun eis destijds al af wegens verjaring. 18 vrouwen gingen in beroep, maar het Hof bevestigt nu die verjaring.
12: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA wijzen het SP-plan af om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66-Kamerlid Wieke Paulusma zegt begrip te hebben voor het wegnemen van drempels, maar stelt dat vooral schaamte de grootste barrière is. Het CDA wijst erop dat slachtoffers van ander geweld dan wel het eigen risico moeten betalen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemt dat een slecht argument en zegt dat onrecht niet moet blijven bestaan omdat er zoveel onrecht is.
13: De Nederlandse Reaper-verkenningsdrones blijven tot eind 2027 patrouilleren aan de NAVO-oostflank in Roemenië. De onbemande en onbewapende MQ-9 Reapers houden met radars, camera's en sensoren de oostgrens van de NAVO in de gaten. Ze doen dat al 2,5 jaar, maar kunnen door de oorlog in Oekraïne en de groeiende vrees voor Rusland nog niet worden gemist. De Reapers worden bijna helemaal vanuit Leeuwarden bestuurd. Een klein Nederlands detachement helpt op de Roemeense vliegbasis Campia Turzi met opstijgen, landen, onderhoud en bewaking.
14: De energiekosten kunnen de komende 25 jaar explosief stijgen. Vooral voor huishoudens met lage inkomens en kleine bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland. Voor kleine huishoudens kunnen de energiekosten verdubbelen naar 2800 euro per jaar. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2050 zo'n 4400 euro. De stijging komt vooral door hogere netwerktarieven en doordat steeds minder mensen de kosten van het gasnet delen. De provincie pleit voor overheidsmaatregelen, zoals een isolatieoffensief en de aanleg van collectieve warmtenetten.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. Polen wil 15.000 Amerikaanse militairen huisvesten. Ongeveer 10.000 daarvan zouden permanent in het land moeten worden gelegerd, zegt onderminister Stanislav Zjontek van Defensie. Nu zijn er zo'n 6.500 tot 7.000 Amerikaanse militairen in Polen, maar die zijn er niet permanent. Polen grenst aan Rusland en hecht aan Amerikaanse troepen om de grote buur af te schrikken. De Verenigde Staten en Polen overleggen over een nieuwe, permanente Amerikaanse militaire basis.
17: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky zondag gevraagd te stoppen met aanvallen op Russische raffinaderijen. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen die over het telefoongesprek zijn geïnformeerd. Trump zou zich zorgen maken over stijgende brandstofprijzen. Die kunnen zijn Republikeinse partijstemmen kosten bij de komende verkiezingen. Oekraïne treft met drone-aanvallen op raffinaderijen de Russische economie. Zo is er minder geld om de oorlog te financieren. Zelensky en Trump spreken elkaar naar verwachting ook komende week tijdens de VN-top in New York.
18: In de Syrische provincie Aleppo is opnieuw een wapenopslag ontploft. Bij de explosie in Al-Eis raakten zeker 4 mensen gewond. De ontploffingen duurden een uur en waren te horen in omliggende dorpen. Sinds de val van het Assad-regime eind vorig jaar zijn er minstens 16 vergelijkbare explosies geweest. Alleen deze maand vielen er al 25 doden bij 3 eerdere incidenten. 14 in Idlib op 9 september en 11 in het oosten van Syrië vorige week.
19: De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov heeft bij zijn herverkiezing 99,85% van de stemmen gekregen, meldt de Russische kiescommissie. Dat is nog meer dan de 99,73% bij de parlementsverkiezingen in 2021. Kadyrov regeert de regio al bijna 20 jaar met harde hand en is een nauwe bondgenoot van president Poetin. Burgerrechtenactivisten melden ernstige mensenrechten schendingen en moorden op critici. Er gaan steeds vaker geruchten dat Kadyrov ernstig ziek is en hij schuift zijn zoon Adam naar voren als mogelijke opvolger.
20: Pakistan heeft maandag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaans-Pakistaanse grensregio, waarbij zeker 28 militanten zijn gedood. De aanvallen richten zich op de Afghaanse provincies Paktika en Kunar. De Taliban-regering in Kabul zegt met een gepaste reactie te komen op de agressie. De aanvallen volgden op een aanval op een politiehoofdkwartier in het Pakistaanse district Kohat vrijdag, waarbij 24 mensen omkwamen. Pakistan beschuldigt Afghanistan ervan onderdak te bieden aan militanten die aanvallen uitvoeren over de grens.
21: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zegt de steun van zijn partij te hebben om aan te blijven. Zijn positie staat onder druk na zware nederlagen van de Christendemocraten bij deelstaatverkiezingen. De CDU verloor zondag in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. Twee weken eerder verloor de partij ook in Sachsen-Anhalt. In Mecklenburg-Voorpommeren haalde de CDU voor het eerst in de partijgeschiedenis de kiesdrempel niet. Merz noemt het resultaat dramatisch en ongekend. Hij zegt vastbesloten te zijn de democratische toekomst van Duitsland veilig te stellen.
22: En nu het economisch nieuws.
23: Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen, naar maximaal 30 euro per dag. Nu betalen bezoekers nog 5 tot 10 euro. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van 50 euro sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum. De beurzen in New York zijn maandag met winst geopend, vooral door stijgende koersen van AI-bedrijven. Beleggers richten zich op signalen dat de uitgaven aan AI-ontwikkeling blijven toenemen, ondanks zorgen over de veiligheid van de technologie. Ook een dalende olieprijs vermindert de vrees voor hogere inflatie door energieprijzen. Chipbedrijven Intel en Marvel stegen ruim 6 en bijna 2%, terwijl Meta en Dell ook winst boekten. De nieuwe beursweek staat vooral in het teken van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt.
24: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Buchholz O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. De vereniging mist woningen voor starters en senioren, die volgens haar essentieel zijn voor doorstroming op de woningmarkt. De VEH ziet wel goede punten, zoals kortere procedures en aangewezen bouwlocaties, maar benadrukt dat het niet alleen om snelheid gaat, maar ook om wat er wordt gebouwd. Bouwend Nederland herkent veel in de plannen en waardeert de pragmatische aanpak, maar stelt dat eerst randvoorwaarden op orde moeten zijn. De brancheorganisatie wil de 100.000 woningen per jaar graag bouwen, maar vraagt om realistische plancapaciteit en oplossingen voor doorstroming voordat die ambitie haalbaar is.
25: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom.
26: De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen, maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Buchholz O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten.
1: Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
2: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Het probleem zat in het NATS Prestwick Center in Schotland en is inmiddels verholpen, meldt de Britse luchtverkeersleider NATS. Luchthavens in Manchester, Glasgow en Belfast ondervinden vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester hebben grotendeels geen hinder. Ryanair zegt dat zo'n 25.000 passagiers hinder hebben van de storing. De budgetvlieger vraagt opnieuw om het ontslag van NATS-directeur Martin Rolfe. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. Jacco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige De La Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal. Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023, het EK in 2024 en het afgelopen WK. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie. Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 20:15 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
7: Vanmiddag is het geregeld zonnig en blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 18 graden aan zee en 21 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond eerst nog zon. Vooral in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog en aan de kust staat een matige wind. Vannacht droog met temperaturen tussen 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het zwaar bewolkt met in het noorden kans op wat motregen. De temperatuur komt uit tussen 16 en 21 graden. De wind blijft zwak tot matig.
3: Dit is Talk Radio. Binnen
0: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66-Kamerlid Wieke Paulusma stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is. Terwijl CDA-Kamerlid Edkin Armoed opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart opperde om de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld op dezelfde manier te financieren als de zorg van de GGD, maar geen eigen risico mee gemoeid is. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
8: Slachtoffers van de fatale explosie aan de Schrammenkamp in Rotterdam hebben maandag in de rechtbank verdachte Jalal O. geconfronteerd met de gevolgen die ze nog iedere dag ervaren. Een man die boven de ontplofte bedrijfsruimte woonde, vertelde via zijn advocaat dat hij met vloer en al naar beneden viel en vastzat onder het puin. Hij zag overal om zich heen vuur en vreesde voor zijn leven. Bij de ontploffing in het vermoedelijke drugslab kwamen op 29 januari 2024 drie mensen om het leven.
9: Een 64-jarige man uit Lisserbroek staat terecht voor een verkrachting die 24 jaar geleden plaatsvond. In september 2002 werd een 16-jarig meisje op de Eiweg in Lisserbroek met geweld verkracht. De dader trok een muts over haar hoofd en bedreigde haar met de dood. Hendrik O. kwam in beeld na verwantschapsonderzoek, waarbij DNA-sporen op de BH en het lichaam van het slachtoffer en een muts van de dader een profiel opleverde dat bleek te matchen met een broer van de verdachte. De man ontkent de verkrachting en was niet aanwezig bij de zitting in de rechtbank in Alkmaar.
10: Slachtoffers van explosies en andere geweldsincidenten hebben maandag in de rechtbank verteld over de impact van de aanslagen. Een vrouw die in oktober 2024 slachtoffer werd van een explosie, zei dat alles wat voor haar veilig en vertrouwd was, is verdwenen. Zij en haar man werden uit hun huurhuis gezet en verblijven sindsdien in een caravan. Gemeenteambtenaar Jim B. zou gegevens hebben verkocht die gebruikt zijn bij tenminste 95 geweldsincidenten, waaronder 36 explosies, 14 dreig- of kogelbrieven en 8 beschietingen. Justitie eist ruim 24.000 euro terug van B., die 50 euro per bevraging zou hebben ontvangen.
11: Vrouwen die als kind in katholieke instellingen van kloosterorde De Goede Herder verbleven en daar dwangarbeid verrichten, krijgen geen schadevergoeding. Het gerechtshof Amsterdam heeft maandag bepaald dat hun zaak verjaard is. 19 vrouwen eisten in 2023 een vergoeding voor het leed dat hun tussen 1951 en 1979 was aangedaan. De rechtbank wees hun eis destijds al af wegens verjaring. 18 vrouwen gingen in beroep, maar het hof bevestigt nu die verjaring.
12: De Nederlandse Reaper-verkenningsdrones blijven tot eind 2027 patrouilleren aan de NAVO-oostflank in Roemenië. De onbemande en onbewapende MQ-9 Reapers houden met radars, camera's en sensoren de oostgrens van de NAVO in de gaten. Ze doen dat al 2,5 jaar, maar kunnen door de oorlog in Oekraïne en de groeiende vrees voor Rusland nog niet worden gemist. De Reapers worden bijna helemaal vanuit Leeuwarden bestuurd. Een klein Nederlands detachement helpt op de Roemeense vliegbasis Campia Turzi met opstijgen, landen, onderhoud en bewaking.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de verkiezingen die Rusland heeft gehouden in bezette Oekraïnse gebieden. Van vrijdag tot en met zondag konden Russen stemmen voor de Duma,
13: ook in de bezette regio's op de Krim en in Donetsk, Gerson, Luhansk en Zaporizhia. De landen noemen de verkiezingen een grove schending van de soevereiniteit van Oekraïne en van het VN-handvest. Volgens hen maken de verkiezingen deel uit van een breder bezettingssysteem waarbij Rusland zijn bestuur, recht en taal oplegt. De bezette gebieden blijven onder internationaal recht deel uitmaken van Oekraïne.
14: Polen wil 15.000 Amerikaanse militairen huisvesten. Ongeveer 10.000 daarvan zouden permanent in het land moeten worden gelegerd, zegt onderminister Stanislav Zjontek van Defensie. Nu zijn er zo'n 6.500 tot 7.000 Amerikaanse militairen in Polen, maar die zijn er niet permanent. Polen grenst aan Rusland en hecht aan Amerikaanse troepen om de grote buur af te schrikken. De Verenigde Staten en Polen overleggen over een nieuwe, permanente Amerikaanse militaire basis.
15: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky zondag gevraagd te stoppen met aanvallen op Russische raffinaderijen. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen die over het telefoongesprek zijn geïnformeerd. Trump zou zich zorgen maken over stijgende brandstofprijzen. Die kunnen zijn Republikeinse partijstemmen kosten bij de komende verkiezingen. Oekraïne treft met droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie. Zo is er minder geld om de oorlog te financieren. Zelensky en Trump spreken elkaar naar verwachting ook komende week tijdens de VN-top in New York.
16: In de Syrische provincie Aleppo is opnieuw een wapenopslag ontploft. Bij de explosie in Al-Eis raakten zeker 4 mensen gewond. De ontploffingen duurden een uur en waren te horen in omliggende dorpen. Sinds de val van het Assad-regime eind vorig jaar zijn er minstens 16 vergelijkbare explosies geweest. Alleen deze maand vielen er al 25 doden bij 3 eerdere incidenten. 14 in Idlib op 9 september en 11 in het oosten van Syrië vorige week.
17: De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov heeft bij zijn herverkiezing 99,85% van de stemmen gekregen, meldt de Russische kiescommissie. Dat is nog meer dan de 99,73% bij de parlementsverkiezingen in 2021. Kadyrov regeert de regio al bijna 20 jaar met harde hand en is een nauwe bondgenoot van president Poetin. Burgerrechtenactivisten melden ernstige mensenrechten schendingen en moorden op critici. Er gaan steeds vaker geruchten dat Kadyrov ernstig ziek is en hij schuift zijn zoon Adam naar voren als mogelijke opvolger.
18: Pakistan heeft maandag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaans-Pakistaanse grensregio, waarbij zeker 28 militanten zijn gedood. De aanvallen richten zich op de Afghaanse provincies Paktika en Kunar. De Taliban-regering in Kabul zegt met een gepaste reactie te komen op de agressie. De aanvallen volgden op een aanval op een politiehoofdkwartier in het Pakistaanse district Kohat vrijdag, waarbij 24 mensen omkwamen. Pakistan beschuldigt Afghanistan ervan onderdak te bieden aan militanten die aanvallen uitvoeren over de grens.
19: En nu het economisch nieuws.
20: Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen naar maximaal 30 euro per dag. Nu betalen bezoekers nog 5 tot 10 euro. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van 50 euro sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum.
28: De beurzen in New York zijn maandag met winst geopend, vooral door stijgende koersen van AI-bedrijven. Beleggers richten zich op signalen dat de uitgaven aan AI-ontwikkeling blijven toenemen, ondanks zorgen over de veiligheid van de technologie. Ook een dalende olieprijs vermindert de vrees voor hogere inflatie door energieprijzen. Chipbedrijven Intel en Marvel stegen ruim 6 en bijna 2%, terwijl Meta en Dell ook winst boekten. De nieuwe beursweek staat vooral in het teken van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt.
29: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Buchholz-Ossellen voor snellere woningbouw
1: te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. De vereniging mist woningen voor starters en senioren, die volgens haar essentieel zijn voor doorstroming op de woningmarkt. De VEH ziet wel goede punten, zoals kortere procedures en aangewezen bouwlocaties. Maar benadrukt dat het niet alleen om snelheid gaat, maar ook om wat er wordt gebouwd. Bouwend Nederland herkent veel in de plannen en waardeert de pragmatische aanpak. Maar stelt dat eerst randvoorwaarden op orde moeten zijn. De brancheorganisatie wil de 100.000 woningen per jaar graag bouwen, maar vraagt om realistische plancapaciteit en oplossingen voor doorstroming voordat die ambitie haalbaar is.
2: Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom.
4: De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen, maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Bucholt O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
5: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Het probleem zat in het NATS Prestwick Center in Schotland en is inmiddels verholpen, meldt de Britse luchtverkeersleider NATS. Luchthavens in Manchester, Glasgow en Belfast ondervinden vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester hebben grotendeels geen hinder. Ryanair zegt dat zo'n 25.000 passagiers hinder hebben van de storing. De budgetvlieger vraagt opnieuw om het ontslag van NATS-directeur Martin Rolfe. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft.
23: De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open.
24: Jacco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige De La Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal. Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023, het EK in 2024 en het afgelopen WK. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie.
23: Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 20:15 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er flink wat zon en blijft het droog. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond schijnt eerst nog de zon, maar in het noorden wordt het bewolkt. Het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust wordt het 14 graden. Er staat weinig wind. Morgen wordt het zwaar bewolkt met in het noorden kans op wat motregen. De temperatuur ligt tussen 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Slachtoffers van de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam hebben maandag verdachte Jalal O., 37, geconfronteerd met de gevolgen die ze nog dagelijks ervaren. Een man die boven de ontplofte bedrijfsruimte woonde, viel met vloer en al naar beneden en lag vast onder het puin in een vuurzee. De weduwe van de 43-jarige Kamran, een van de 3 dodelijke slachtoffers, vertelde dat het overlijden van haar man hun leven voorgoed heeft veranderd. O zei dat het verschrikkelijk is wat er is gebeurd. Dinsdag hoort hij welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist.
8: Een fotograaf is zaterdag bij rellen op het Malieveld door een agent geduwd en in het water beland. De politie Den Haag zegt dat dit het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Volgens een woordvoerder heeft de agent mogelijk niet gezien dat er water achter de fotograaf was. De politie benadrukt dat journalisten ruimte moeten krijgen om hun werk te doen, maar ook voldoende werkruimte moeten overlaten voor de politie. De politie heeft contact met de fotograaf over het voorval.
9: D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66-Kamerlid Wieke Paulusma stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is. Terwijl CDA-Kamerlid Edkin Armoed opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart opperde om de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld op dezelfde manier te financieren als de zorg van de GGD, maar geen eigen risico mee gemoeid is. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
10: Een 64-jarige man uit Lisserbroek staat terecht voor een verkrachting die 24 jaar geleden plaatsvond. In september 2002 werd een 16-jarig meisje op de Eiweg in Lisserbroek met geweld verkracht. De dader trok een muts over haar hoofd en bedreigde haar met de dood. Hendrik O. kwam in beeld na verwantschapsonderzoek, waarbij DNA-sporen op de BH en het lichaam van het slachtoffer en een muts van de dader een profiel opleverde dat bleek te matchen met een broer van de verdachte. De man ontkent de verkrachting en was niet aanwezig bij de zitting in de rechtbank in Alkmaar.
11: Vrouwen die als kind in katholieke instellingen van kloosterorde De Goede Herder verbleven en daar dwangarbeid verrichten, krijgen geen schadevergoeding. Het gerechtshof Amsterdam heeft maandag bepaald dat hun zaak verjaard is.
0: 19 vrouwen eisten in 2023 een vergoeding voor het leed dat hun tussen 1951 en 1979 was aangedaan. De rechtbank wees hun eis destijds al af wegens verjaring. 18 vrouwen gingen in beroep, maar het Hof bevestigt nu die verjaring.
12: Slachtoffers van explosies en andere geweldsincidenten hebben maandag in de rechtbank verteld over de impact van de aanslagen. Een vrouw die in oktober 2024 slachtoffer werd van een explosie, zei dat alles wat voor haar veilig en vertrouwd was, is verdwenen. Zij en haar man werden uit hun huurhuis gezet en verblijven sindsdien in een caravan. Gemeenteambtenaar Jim B. zou gegevens hebben verkocht die gebruikt zijn bij tenminste 95 geweldsincidenten, waaronder 36 explosies, 14 dreig- of kogelbrieven en 8 beschietingen. Justitie eist ruim €24.000 terug van B., die €50 per bevraging zou hebben ontvangen.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die nieuwszender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat schrijft de New York Times. In de Verenigde Staten delen 5 nieuwszenders al jaren de verantwoordelijkheid voor het filmen van presidentiële activiteiten. Maandag was CNN aan de beurt om Trumps reis naar New York te filmen. Maar na zijn besluit van vrijdag om CNN, Politico en MS Now te weren, kreeg de filmploeg geen toegang. Nu de andere zenders de taken niet overnemen, wordt de reis niet in beeld gebracht.
14: Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de verkiezingen die Rusland heeft gehouden in bezette Oekraïnse gebieden. Van vrijdag tot en met zondag konden Russen stemmen voor de Duma, ook in de bezette regio's op de Krim en in Donetsk, Gerson, Luhansk en Zaporizhia. De landen noemen de verkiezingen een grove schending van de soevereiniteit van Oekraïne en van het VN-handvest. Volgens hen maken de verkiezingen deel uit van een breder bezettingssysteem waarbij Rusland zijn bestuur, recht en taal oplegt. De bezette gebieden blijven onder internationaal recht deel uitmaken van Oekraïne.
15: Polen wil 15.000 Amerikaanse militairen huisvesten. Ongeveer 10.000 daarvan zouden permanent in het land moeten worden gelegerd, zegt onderminister Stanislav Zjontek van Defensie. Nu zijn er zo'n 6.500 tot 7.000 Amerikaanse militairen in Polen, maar die zijn er niet permanent. Polen grenst aan Rusland en hecht aan Amerikaanse troepen om de grote buur af te schrikken. De Verenigde Staten en Polen overleggen over een nieuwe, permanente Amerikaanse militaire basis.
16: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky zondag gevraagd te stoppen met aanvallen op Russische raffinaderijen. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen die over het telefoongesprek zijn geïnformeerd. Trump zou zich zorgen maken over stijgende brandstofprijzen. Die kunnen zijn Republikeinse partijstemmen kosten bij de komende verkiezingen. Oekraïne treft met droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie. Zo is er minder geld om de oorlog te financieren. Zelensky en Trump spreken elkaar naar verwachting ook komende week tijdens de VN-top in New York.
17: In de Syrische provincie Aleppo is opnieuw een wapenopslag ontploft. Bij de explosie in Al-Eis raakten zeker 4 mensen gewond. De ontploffingen duurden een uur en waren te horen in omliggende dorpen. Sinds de val van het Assad-regime eind vorig jaar zijn er minstens 16 vergelijkbare explosies geweest. Alleen deze maand vielen er al 25 doden bij 3 eerdere incidenten. 14 in Idlib op 9 september en 11 in het oosten van Syrië vorige week.
25: De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov heeft bij zijn herverkiezing 99,85% van de stemmen gekregen, meldt de Russische kiescommissie. Dat is nog meer dan de 99,73% bij de parlementsverkiezingen in 2021. Kadyrov regeert de regio al bijna 20 jaar met harde hand en is een nauwe bondgenoot van president Poetin. Burgerrechtenactivisten melden ernstige mensenrechten schendingen en moorden op critici. Er gaan steeds vaker geruchten dat Kadyrov ernstig ziek is en hij schuift zijn zoon Adam naar voren als mogelijke opvolger.
1: En nu het economisch nieuws.
25: Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen naar maximaal 30 euro per dag. Nu betalen bezoekers nog 5 tot 10 euro. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van 50 euro sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum. De beurzen in New York zijn maandag met winst geopend, vooral door stijgende koersen van AI-bedrijven. Beleggers richten zich op signalen dat de uitgaven aan AI-ontwikkeling blijven toenemen, ondanks zorgen over de veiligheid van de technologie. Ook een dalende olieprijs vermindert de vrees voor hogere inflatie door energieprijzen. Chipbedrijven Intel en Marvel stegen ruim 6 en bijna 2%, terwijl Meta en Dell ook winst boekten. De nieuwe beursweek staat vooral in het teken van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Buchholz-O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. De vereniging mist woningen voor starters en senioren, die volgens haar essentieel zijn voor doorstroming op de woningmarkt. De VEH ziet wel goede punten, zoals kortere procedures en aangewezen bouwlocaties, maar benadrukt dat het niet alleen om snelheid gaat, maar ook om wat er wordt gebouwd. Bouwend Nederland herkent veel in de plannen en waardeert de pragmatische aanpak, maar stelt dat eerst randvoorwaarden op orde moeten zijn. De brancheorganisatie wil de 100.000 woningen per jaar graag bouwen, maar vraagt om realistische plancapaciteit en oplossingen voor doorstroming voordat die ambitie haalbaar is. Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom. De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen, maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Buchholz-O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
2: Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Het probleem zat in het NATS Prestwick Center in Schotland en is inmiddels verholpen, meldt de Britse luchtverkeersleider NATS. Luchthavens in Manchester, Glasgow en Belfast ondervinden vertragingen. Luchthavens ten zuiden van Manchester hebben grotendeels geen hinder. Ryanair zegt dat zo'n 25.000 passagiers hinder hebben van de storing. De budgetvlieger vraagt opnieuw om het ontslag van NATS-directeur Martin Rolfe. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS nog tot het schrappen van 2000 vluchten.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok.
23: Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de wielerbond nu nodig heeft. De blessure van aanvaller Donyell Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam.

0: heeft zijn contract bij de Spaanse Voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De Voetbalbond maakte dat maandag bekend tijdens een vergadering van het uitvoerend comité. De 65-jarige De La Fuente werd in 2022 bondscoach van het Spaanse nationale elftal. Daarvoor was hij vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje de Nations League in 2023, het EK in 2024 en het afgelopen WK. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie. Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 20:15 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag periode met zon en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 18 graden aan zee en 21 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond eerst zonnig, maar in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog en aan de kust staat een matige noordwestenwind. Vannacht droog, met minimaal 9 graden in het oosten tot 14 graden aan de kust. Morgen zwaar bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. De temperatuur komt uit op 16 tot lokaal 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen wat er gebeurt met de meeste van de 24 verdachten die zaterdag zijn aangehouden bij rellen op het Malieveld in Den Haag. Van 2 minderjarigen die werden opgepakt om vuurwerk is wel bekend wat er met ze gaat gebeuren. Een van hen moet zich verantwoorden op een hoorzitting van het OM, de andere is verwezen naar bureau Halt. Alle verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten. Het OM besluit waarschijnlijk over een aantal weken wat er met de zaken gebeurt, als de dossiers compleet zijn.
4: Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt maandagmiddag een zeer grote brand. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Een fotograaf is zaterdag bij rellen op het Malieveld in het water gevallen na een duw van een agent. De politie Den Haag zegt dat dit het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Volgens de politie ging het om een heftige inzet, waarbij snel moest worden gehandeld. De agent heeft mogelijk niet gezien dat er water achter de fotograaf was. De politie heeft contact met de fotograaf en met journalistenvakbond NVJ en Persveilig voor een zorgvuldige afhandeling. Mensen met een laag inkomen kunnen 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen als ze een tweedehands elektrische auto kopen. Dat wil staatssecretaris Annette Bertram. Wie tussen 12.500 en 27.533 euro per jaar verdient, komt voor 6.000 euro in aanmerking. Wie meer verdient, maar minder dan 35.793 euro, kan 4.000 euro krijgen. Wie de regeling aanvraagt, moet de oude auto op benzine of diesel laten slopen. Het kabinet heeft 52,4 miljoen euro beschikbaar voor de regeling tot 2028. De Nederlandse Reaper-verkenningsdrones, die aan de NAVO-oostflank patrouilleren, blijven tot eind 2027 in Roemenië. De 2 onbewapende MQ-9 Reapers houden met hun radars en camera's de oostgrens van de NAVO in de gaten. Ze worden bijna helemaal vanuit Leeuwarden bestuurd. Maar op de Roemeense vliegbasis Campia Turzii is

0: ook een klein Nederlands detachement ondergebracht. De Nederlandse bijdrage wint aan belang, omdat de Verenigde Staten hun Reaper-drones terugtrekken. Nederland heeft nog 2 MQ-9's in eigen land en 4 stuks in bestelling. Slachtoffers van de fatale explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam hebben maandag in de rechtbank verdachte Jalal O. geconfronteerd met de gevolgen. Een man die boven de ontplofte bedrijfsruimte woonde, viel met vloer en al naar beneden en raakte vast onder het puin. Bij de ontploffing in het vermoedelijke drugslab kwamen op 29 januari 2024 3 mensen om het leven. De weduwe van een van de slachtoffers vertelde dat het overlijden van haar man hun leven voorgoed heeft veranderd. O staat terecht voor het maken van cocaïne en het opzettelijk veroorzaken van de explosie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden. Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen. Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die nieuwszender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat schrijft de New York Times. In de Verenigde Staten delen 5 nieuwszenders al jaren de verantwoordelijkheid voor het filmen van presidentiële activiteiten. Maandag was CNN aan de beurt om Trumps reis naar New York te filmen. Maar na zijn besluit van vrijdag om CNN, Politico en MS Now te weren, kreeg de filmploeg geen toegang. Nu de andere zenders de taken niet overnemen, wordt de reis niet in beeld gebracht. Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de verkiezingen die Rusland heeft gehouden in bezette Oekraïnse gebieden. Van vrijdag tot en met zondag konden Russen stemmen voor de Duma, ook in de bezette regio's op de Krim en in Donetsk, Gerson, Luhansk en Zaporizhia. De landen noemen de verkiezingen een grove schending van de soevereiniteit van Oekraïne en van het VN-handvest. Volgens hen maken de verkiezingen deel uit van een breder bezettingssysteem waarbij Rusland zijn bestuur, recht en taal oplegt. De bezette gebieden blijven onder internationaal recht deel uitmaken van Oekraïne. Polen wil 15.000 Amerikaanse militairen huisvesten. Ongeveer 10.000 daarvan zouden permanent in het land moeten worden gelegerd, zegt onderminister Stanislav Zjontek van Defensie. Nu zijn er zo'n 6.500 tot 7.000 Amerikaanse militairen in Polen, maar die zijn er niet permanent. Polen grenst aan Rusland en hecht aan Amerikaanse troepen om de grote buur af te schrikken. De Verenigde Staten en Polen overleggen over een nieuwe, permanente Amerikaanse militaire basis. En nu het economisch nieuws. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening. Maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar. Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Bros. Discovery wilden tegenhouden. De deal heeft een waarde van $110 miljard en kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. Paramount moet volgens de schikking minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Voor elke film die het bedrijf te weinig uitbrengt, betaalt het $30 miljoen. De staten maakten zich zorgen over te grote marktmacht, omdat twee van de grootste Hollywood-studio's onder dezelfde eigenaar zouden vallen. Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen, naar maximaal €30 per dag. Nu betalen bezoekers nog €5 tot €10. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van €50 sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum. De beurzen in New York zijn maandag met winst geopend, vooral door stijgende koersen van AI-bedrijven. Beleggers richten zich op signalen dat de uitgaven aan AI-ontwikkeling blijven toenemen, ondanks zorgen over de veiligheid van de technologie. Ook een dalende olieprijs vermindert de vrees voor hogere inflatie door energieprijzen. Chipbedrijven Intel en Marvel stegen ruim 6 en bijna 2%, terwijl Meta en Dell ook winst boekten. De nieuwe beursweek staat vooral in het teken van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Raad van Toezicht van Wielerbond KNWU draagt Dorcas Koenen voor als nieuwe directeur-bestuurder. De ledenraad stemt daar op 28 oktober over. Koenen moet Maurice Lezer opvolgen, die in juni vertrok. Hij heeft eerder directieposities bekleed bij Rabobank, Essent en Robeco. Voorzitter Wouter Bos zegt dat Koenens commerciële ervaring precies is wat de Wielerbond nu nodig heeft. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. Jacco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie. Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 20:15 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen de 18 graden aan zee en 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond schijnt eerst nog volop de zon, later wordt het in het noorden bewolkt. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het zwaar bewolkt met in het noorden kans op motregen. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft maandagmiddag een grote brand geboet. Het vuur brak uit bij een transportband nabij een van de hoogovens. Dikke, zwarte rookwolken waren vanuit de wijde omtrek te zien. De installatie werd ontruimd en de bedrijfsbrandweer rukte uit om het vuur te blussen. Volgens Tata Steel is het vuur inmiddels onder controle en is er geen sprake van gewonden of vermisten. Een fotograaf is zaterdag bij rellen op het Malieveld in het water gevallen na een duw van een agent. De politie Den Haag zegt dat dit het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Volgens de politie ging het om een heftige inzet waarbij snel moest worden gehandeld. De agent heeft mogelijk niet gezien dat er water achter de fotograaf was. De politie heeft contact met de fotograaf en met journalistenvakbond NVJ en Persveilig voor een zorgvuldige afhandeling. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen wat er gebeurt met de meeste van de 24 verdachten die zaterdag zijn aangehouden bij rellen op het Malieveld in Den Haag. Van 2 minderjarigen die werden opgepakt om vuurwerk, is wel bekend wat er met ze gaat gebeuren. Een van hen moet zich verantwoorden op een hoorzitting van het OM, de andere is verwezen naar bureau Halt. Alle verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten. Het OM besluit waarschijnlijk over een aantal weken wat er met de zaken gebeurt, als de dossiers compleet zijn. Mensen met een laag inkomen kunnen 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen als ze een tweedehands elektrische auto kopen. Dat wil staatssecretaris Annette Bertram. Wie tussen 12.500 en 27.533 euro per jaar verdient, komt voor 6.000 euro in aanmerking. Wie meer verdient, maar minder dan 35.793 euro, kan 4.000 euro krijgen. Wie de regeling aanvraagt, moet de oude auto op benzine of diesel laten slopen. Het kabinet heeft 52,4 miljoen euro beschikbaar voor de regeling tot 2028. De Nederlandse Reaper-verkenningsdrones, die aan de NAVO-oostflank patrouilleren, blijven tot eind 2027 in Roemenië. De twee onbewapende MQ-9 Reapers houden met hun radars en camera's de oostgrens van de NAVO in de gaten. Ze worden bijna helemaal vanuit Leeuwarden bestuurd. Maar op de Roemeense vliegbasis Campia Turcii is ook een klein Nederlands detachement ondergebracht. De Nederlandse bijdrage wint aan belang, omdat de Verenigde Staten hun Reaper-drones terugtrekken. Nederland heeft nog 2 MQ-9's in eigen land en 4 stuks in bestelling. Slachtoffers van de fatale explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam hebben maandag in de rechtbank verdachte Jalal O. geconfronteerd met de gevolgen. Een man die boven de ontplofte bedrijfsruimte woonde, viel met vloer en al naar beneden en raakte vast onder het puin. Bij de ontploffing in het vermoedelijke drugslab kwamen op 29 januari 2024 3 mensen om het leven. De weduwe van een van de slachtoffers vertelde dat het overlijden van haar man hun leven voorgoed heeft veranderd. O staat terecht voor het maken van cocaïne en het opzettelijk veroorzaken van de explosie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden. Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuelen, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen. Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die nieuwszender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat schrijft de New York Times. In de Verenigde Staten delen 5 nieuwszenders al jaren de verantwoordelijkheid voor het filmen van presidentiële activiteiten. Maandag was CNN aan de beurt om Trumps reis naar New York te filmen. Maar na zijn besluit van vrijdag om CNN, Politico en MS Now te weren, kreeg de filmploeg geen toegang. Nu de andere zenders de taken niet overnemen, wordt de reis niet in beeld gebracht. Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de verkiezingen die Rusland heeft gehouden in bezette Oekraïnse gebieden. Van vrijdag tot en met zondag konden Russen stemmen voor de Duma, ook in de bezette regio's op de Krim en in Donetsk, Gerson, Luhansk en Zaporizhia. De landen noemen de verkiezingen een grove schending van de soevereiniteit van Oekraïne en van het VN-handvest. Volgens hen maken de verkiezingen deel uit van een breder bezettingssysteem waarbij Rusland zijn bestuur, recht en taal oplegt. De bezette gebieden blijven onder internationaal recht deel uitmaken van Oekraïne. Polen wil 15.000 Amerikaanse militairen huisvesten. Ongeveer 10.000 daarvan zouden permanent in het land moeten worden gelegerd, zegt onderminister Stanislav Zjontek van Defensie. Nu zijn er zo'n 6.500 tot 7.000 Amerikaanse militairen in Polen, maar die zijn er niet permanent. Polen grenst aan Rusland en hecht aan Amerikaanse troepen om de grote buur af te schrikken. De Verenigde Staten en Polen overleggen over een nieuwe, permanente Amerikaanse militaire basis. En nu het economisch nieuws. Entertainment concern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Brothers Discovery wilden tegenhouden. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Dit kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. De staten waren bang voor te grote marktmacht. Twee grote Hollywood-studio's, streamingsdiensten en kabeltelevisiezenders komen onder één eigenaar. Als onderdeel van de schikking moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Het bedrijf betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening. Maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar. Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen, naar maximaal €30 per dag. Nu betalen bezoekers nog €5 tot €10. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van €50 sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum. De beurzen in New York zijn maandag met winst geopend, vooral door stijgende koersen van AI-bedrijven. Beleggers richten zich op signalen dat de uitgaven aan AI-ontwikkeling blijven toenemen, ondanks zorgen over de veiligheid van de technologie. Ook een dalende olieprijs vermindert de vrees voor hogere inflatie door energieprijzen. Chipbedrijven Intel en Marvel stegen ruim 6 en bijna 2%, terwijl Meta en Dell ook winst boekten. De nieuwe beursweek staat vooral in het teken van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De blessure van aanvaller Donjel Malen lijkt mee te vallen. Dat zegt bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal. Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als Justin Kluivert van Bournemouth. Xavi riep Max Meerdink en Guus Til op als vervangers. Wout Weghorst ontbreekt in de selectie, maar volgens Xavi staat de deur voor iedereen open. Jacco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie. Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 20:15 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt. Nienke Vinken is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Heffenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Heffenden is de opvolgster van de Britse Zoe Beckstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinke en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het af en toe zonnig en blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 18 graden aan zee tot een graad of 21 in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond eerst nog zon, later in het noorden meer bewolking. Het blijft droog en er staat weinig wind. Vannacht blijft het droog met 9 tot 14 graden. Morgen overdag is het zwaar bewolkt, vooral in het noorden kans op wat motregen. De temperatuur morgen tussen de 16 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen wat er gebeurt met de meeste van de 24 verdachten die zaterdag zijn aangehouden bij rellen op het Malieveld in Den Haag. Van 2 minderjarigen is wel bekend wat er gaat gebeuren. Een van hen moet zich verantwoorden op een hoorzitting, de ander is verwezen naar bureau Halt. De overige verdachten zijn verhoord en heengezonden in afwachting van verder onderzoek. Het OM beslist over een aantal weken wat er met hun zaken gebeurt. De verdachten worden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel tijdens de extreemrechtse demonstratie. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie over een fotograaf die zaterdag in het water belandde niet geloofwaardig. Op beelden is te zien hoe de Spaanse fotograaf Nacho Cayonje na een duw van een agent in het water valt bij rellen op het Malieveld. De politie Den Haag zegt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ liep de fotograaf niet in de weg en kreeg hij geen kans om weg te lopen. De Journalistenbond pleit ervoor dat de politie de freelancefotograaf volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft maandagmiddag een grote brand geboet. Het vuur brak uit bij een transportband nabij een van de hoogovens. Dikke, zwarte rookwolken waren vanuit de wijde omtrek te zien. De installatie werd ontruimd en de bedrijfsbrandweer rukte uit om het vuur te blussen. Volgens Tata Steel is het vuur inmiddels onder controle en is er geen sprake van gewonden of vermisten. Mensen met een laag inkomen kunnen 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen als ze een tweedehands elektrische auto kopen. Dat wil staatssecretaris Annette Bertram. Wie tussen 12.500 en 27.533 euro per jaar verdient, komt voor 6.000 euro in aanmerking. Wie meer verdient, maar minder dan 35.793 euro, kan 4.000 euro krijgen. Wie de regeling aanvraagt, moet de oude auto op benzine of diesel laten slopen. Het kabinet heeft 52,4 miljoen euro beschikbaar voor de regeling tot 2028. Slachtoffers van de fatale explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam hebben maandag in de rechtbank verdachte Jalal O. geconfronteerd met de gevolgen. Een man die boven de ontplofte bedrijfsruimte woonde, viel met vloer en al naar beneden en raakte vast onder het puin. Bij de ontploffing in het vermoedelijke drugslab kwamen op 29 januari 2024 drie mensen om het leven. De weduwe van een van de slachtoffers vertelde dat het overlijden van haar man hun leven voorgoed heeft veranderd. O staat terecht voor het maken van cocaïne en het opzettelijk veroorzaken van de explosie. De Nederlandse Reaper-verkenningsdrones, die aan de NAVO-oostflank patrouilleren, blijven tot eind 2027 in Roemenië. De twee onbewapende MQ-9 Reapers houden met hun radars en camera's de oostgrens van de NAVO in de gaten. Ze worden bijna helemaal vanuit Leeuwarden bestuurd. Maar op de Roemeense vliegbasis Campia Turzii is ook een klein Nederlands detachement ondergebracht. De Nederlandse bijdrage wint aan belang, omdat de Verenigde Staten hun Reaper-drones terugtrekken. Nederland heeft nog twee MQ-9's in eigen land en vier stuks in bestelling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, noemt het onaanvaardbaar als de EU de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De 27 EU-lidstaten lijken na moeizame onderhandelingen maandag tot dat besluit te komen. Volgens Sybiha zijn de twee op de lijst geplaatst omdat ze deel uitmaken van het agressieve Russische regime dat oorlog voert tegen Oekraïne. Het schrappen van hun namen zou het verkeerde signaal naar Moskou afgeven, schrijft hij op X.
4: Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen.
5: De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden.
0: Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa.
6: De grote Amerikaanse televisienetwerken weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die nieuwszender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat schrijft de New York Times. In de Verenigde Staten delen 5 nieuwszenders al jaren de verantwoordelijkheid voor het filmen van presidentiële activiteiten. Maandag was CNN aan de beurt om Trumps reis naar New York te filmen. Maar na zijn besluit van vrijdag om CNN, Politico en MS Now te weren, kreeg de filmploeg geen toegang. Nu de andere zenders de taken niet overnemen, wordt de reis niet in beeld gebracht.
7: En nu het economisch nieuws. Entertainmentconcern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Brothers Discovery wilden tegenhouden. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Dit kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. De staten waren bang voor te grote marktmacht. 2 grote Hollywood-studio's, streamingsdiensten en kabeltelevisiezenders komen onder 1 eigenaar. Als onderdeel van de schikking moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Het bedrijf betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname.
8: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
9: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening, maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
10: Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen, naar maximaal 30 euro per dag. Nu betalen bezoekers nog 5 tot 10 euro. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van 50 euro sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum. De beurzen in New York zijn maandag met winst geopend, vooral door stijgende koersen van AI-bedrijven. Beleggers richten zich op signalen dat de uitgaven aan AI-ontwikkeling blijven toenemen, ondanks zorgen over de veiligheid van de technologie. Ook een dalende olieprijs vermindert de vrees voor hogere inflatie door energieprijzen. Chipbedrijven Intel en Marvel stegen ruim 6 en bijna 2%, terwijl Meta en Dell ook winst boekten. De nieuwe beursweek staat vooral in het teken van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door tyfoon Dujuan, die de hoofdstad Tokio nadert. Japan Airlines en All Nippon Airways hebben maandag honderden vluchten geschrapt. De vlucht van premier Takaichi naar de VN-vergadering in New York loopt vertraging op. KLM laat weten dat alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel doorgaan. In Tokio en omgeving is het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort en zitten meer dan 4000 huishoudens zonder stroom.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie. Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 20:15 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt. Mienke Vinken is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Heffenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Heffenden is de opvolgster van de Britse Zoe Beckstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als 9e. Vinken en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 18 graden aan zee en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond schijnt eerst nog de zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust, bij weinig wind. Morgen wordt het zwaar bewolkt. In het noorden valt mogelijk wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur komt uit tussen 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen wat er gebeurt met de meeste van de 24 verdachten die zaterdag zijn aangehouden bij rellen op het Malieveld in Den Haag. Van 2 minderjarigen is wel bekend wat er gaat gebeuren. Een van hen moet zich verantwoorden op een hoorzitting, de ander is verwezen naar bureau Halt. De overige verdachten zijn verhoord en heengezonden in afwachting van verder onderzoek. Het OM beslist over een aantal weken wat er met hun zaken gebeurt. De verdachten worden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel tijdens de extreemrechtse demonstratie. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie over een fotograaf die zaterdag in het water belandde niet geloofwaardig. Op beelden is te zien hoe de Spaanse fotograaf Nacho Cayonje na een duw van een agent in het water valt bij rellen op het Malieveld. De politie Den Haag zegt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ liep de fotograaf niet in de weg en kreeg hij geen kans om weg te lopen. De Journalistenbond pleit ervoor dat de politie de freelancefotograaf volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft maandagmiddag een grote brand geboet. Het vuur brak uit bij een transportband nabij een van de hoogovens. Dikke, zwarte rookwolken waren vanuit de wijde omtrek te zien. De installatie werd ontruimd en de bedrijfsbrandweer rukte uit om het vuur te blussen. Volgens Tata Steel is het vuur inmiddels onder controle en is er geen sprake van gewonden of vermisten. Mensen met een laag inkomen kunnen 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen als ze een tweedehands elektrische auto kopen. Dat wil staatssecretaris Annette Bertram. Wie tussen 12.500 en 27.533 euro per jaar verdient, komt voor 6.000 euro in aanmerking. Wie meer verdient, maar minder dan 35.793 euro, kan 4.000 euro krijgen. Wie de regeling aanvraagt, moet de oude auto op benzine of diesel laten slopen. Het kabinet heeft 52,4 miljoen euro beschikbaar voor de regeling tot 2028. Slachtoffers van de fatale explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam hebben maandag in de rechtbank verdachte Jalal O. geconfronteerd met de gevolgen. Een man die boven de ontplofte bedrijfsruimte woonde, viel met vloer en al naar beneden en raakte vast onder het puin. Bij de ontploffing in het vermoedelijke drugslab kwamen op 29 januari 2024 3 mensen om het leven. De weduwe van een van de slachtoffers vertelde dat het overlijden van haar man hun leven voorgoed heeft veranderd. O staat terecht voor het maken van cocaïne en het opzettelijk veroorzaken van de explosie.
12: De Nederlandse Reaper-verkenningsdrones, die aan de NAVO-oostflank patrouilleren, blijven tot eind 2027 in Roemenië. De twee onbewapende MQ-9 Reapers houden met hun radars en camera's de oostgrens van de NAVO in de gaten. Ze worden bijna helemaal vanuit Leeuwarden bestuurd. Maar op de Roemeense vliegbasis Campia Turzii is ook een klein Nederlands detachement ondergebracht. De Nederlandse bijdrage wint aan belang, omdat de Verenigde Staten hun Reaper-drones terugtrekken. Nederland heeft nog 2 MQ-9's in eigen land en 4 stuks in bestelling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Michail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis.
14: Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen.
15: De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden.
16: Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa.
17: De grote Amerikaanse televisienetwerken weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die nieuwszender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat schrijft de New York Times. In de Verenigde Staten delen 5 nieuwszenders al jaren de verantwoordelijkheid voor het filmen van presidentiële activiteiten. Maandag was CNN aan de beurt om Trumps reis naar New York te filmen. Maar na zijn besluit van vrijdag om CNN, Politico en MS Now te weren, kreeg de filmploeg geen toegang. Nu de andere zenders de taken niet overnemen, wordt de reis niet in beeld gebracht.
18: En nu het economisch nieuws.
19: De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in Iran te beëindigen. De AEX sloot 0,17% hoger op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop met een winst van bijna 4%. Oliedienstverlener SBM Offshore en Shell verloren tot 1,3% door de dalende olieprijzen.
20: Entertainment concern.

0: studio's, streamingsdiensten en kabeltelevisiezenders komen onder één eigenaar. Als onderdeel van de schikking moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Het bedrijf betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening. Maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar. Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen naar maximaal €30 per dag. Nu betalen bezoekers nog €5 tot €10. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van €50 sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum. De beurzen in New York zijn maandag met winst geopend, vooral door stijgende koersen van AI-bedrijven. Beleggers richten zich op signalen dat de uitgaven aan AI-ontwikkeling blijven toenemen, ondanks zorgen over de veiligheid van de technologie. Ook een dalende olieprijs vermindert de vrees voor hogere inflatie door energieprijzen. Chipbedrijven Intel en Marvel stegen ruim 6 en bijna 2%, terwijl Meta en Dell ook winst boekten. De nieuwe beursweek staat vooral in het teken van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opgesplitste selectie. Hij haalde aanvaller Karim Adeyemi van Barcelona bij de groep voor onder meer de wedstrijd tegen Nederland van donderdag. Adeyemi ruilt van plaats met Lennart Karel van Bayern München. Klopp riep in totaal 44 spelers op voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Nederland speelt donderdag om 20:15 s'avonds tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2022.

0: 2024. De La Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt. Nienke Vinke is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Heffenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Heffenden is de opvolgster van de Britse Zoe Bekstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinke en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende Interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 18 graden aan zee en 21 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond schijnt eerst nog de zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. Vannacht minimaal 9 tot 14 graden. Morgen wordt het een stuk grauwe dag met veel bewolking. In het noorden is er kans op lichte regen of motregen. De temperatuur komt uit tussen de 16 en 21 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Maandagmiddag heeft een grote brand gewoed op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Het vuur brak uit bij een transportband nabij een van de hoogovens tijdens onderhoudswerkzaamheden. Dikke, zwarte rookwolken waren vanuit de wijde omtrek te zien. De bedrijfsbrandweer en de reguliere brandweer kregen de brand na ongeveer 40 minuten onder controle. Niemand raakte gewond, maar het is nog onduidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonge in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
4: Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen wat er gebeurt met de meeste van de 24 verdachten die zaterdag zijn aangehouden bij rellen op het Malieveld in Den Haag. Van 2 minderjarigen is wel bekend wat er gaat gebeuren. Eén van hen moet zich verantwoorden op een hoorzitting, de ander is verwezen naar bureau Halt. De overige verdachten zijn verhoord en heengezonden in afwachting van verder onderzoek. Het OM beslist over een aantal weken wat er met hun zaken gebeurt. De verdachten worden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel tijdens de extreemrechtse demonstratie. Mensen met een laag inkomen kunnen 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen als ze een tweedehands elektrische auto kopen. Dat wil staatssecretaris Annette Bertram. Wie tussen 12.500 en 27.533 euro per jaar verdient, komt voor 6.000 euro in aanmerking. Wie meer verdient, maar minder dan 35.793 euro, kan 4.000 euro krijgen.
3: Wie de regeling aanvraagt, moet de oude auto op benzine of diesel laten slopen. Het kabinet heeft 52,4 miljoen euro beschikbaar voor de regeling tot 2028. Slachtoffers van de fatale explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam hebben maandag in de rechtbank verdachte Jalal O. geconfronteerd met de gevolgen. Een man die boven de ontplofte bedrijfsruimte woonde, viel met vloer en al naar beneden en raakte vast onder het puin. Bij de ontploffing in het vermoedelijke drugslab kwamen op 29 januari 2024 drie mensen om het leven. De weduwe van een van de slachtoffers vertelde dat het overlijden van haar man hun leven voorgoed heeft veranderd. O staat terecht voor het maken van cocaïne en het opzettelijk veroorzaken van de explosie. De Nederlandse Reaper-verkenningsdrones, die aan de NAVO-oostflank patrouilleren, blijven tot eind 2027 in Roemenië. De twee onbewapende MQ-9 Reapers houden met hun radars en camera's de oostgrens van de NAVO in de gaten. Ze worden bijna helemaal vanuit Leeuwarden bestuurd. Maar op de Roemeense vliegbasis Campia Turci is ook een klein Nederlands detachement ondergebracht. De Nederlandse bijdrage wint aan belang, omdat de Verenigde Staten hun Reaper-drones terugtrekken. Nederland heeft nog 2 MQ-9's in eigen land en 4 stuks in bestelling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis. Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuelen, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen. De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden. Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024.
3: Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit. Vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die nieuwszender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat schrijft de New York Times. In de Verenigde Staten delen 5 nieuwszenders al jaren de verantwoordelijkheid voor het filmen van presidentiële activiteiten. Maandag was CNN aan de beurt om Trumps reis naar New York te filmen. Maar na zijn besluit van vrijdag om CNN, Politico en MS Now te weren, kreeg de filmploeg geen toegang. Nu de andere zenders de taken niet overnemen, wordt de reis niet in beeld gebracht.
5: En nu het economisch nieuws. De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,17% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
6: Entertainmentconcern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Brothers Discovery wilden tegenhouden. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Dit kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. De staten waren bang voor te grote marktmacht. 2 grote Hollywood-studio's, streamingsdiensten en kabeltelevisiezenders komen onder 1 eigenaar. Als onderdeel van de schikking moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Het bedrijf betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname.
7: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
8: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening, maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
9: Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen naar maximaal €30 per dag. Nu betalen bezoekers nog €5 tot €10. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van €50 sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum.
10: De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen. Maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Boekholt O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: tot slot het sportnieuws. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt. Nienke Vinken is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Heffenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Heffenden is de opvolgster van de Britse Zoe Beckstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinke en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Jurriën Timber trainde apart op de home trainer aan de rand van het veld in Zeist, met assistent Ruud van Nistelrooy naast zich. De verdediger van Arsenal is net hersteld van een blessure. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers beschikbaar voor zijn eerste training. Timber maakte eerder deze maand zijn rentree bij Arsenal.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar in het noorden komt er meer bewolking. Het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het zachter, met 14 graden. Morgen wordt het overwegend bewolkt, met in het noorden kans op motregen. De middagtemperatuur ligt tussen 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. De wind blijft zwak.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden, kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
12: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
13: De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonge in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
14: Maandagmiddag heeft een grote brand gewoed op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Het vuur brak uit bij een transportband nabij een van de hoogovens tijdens onderhoudswerkzaamheden. Dikke, zwarte rookwolken waren vanuit de wijde omtrek te zien. De bedrijfsbrandweer en de reguliere brandweer kregen de brand na ongeveer 40 minuten onder controle. Niemand raakte gewond, maar het is nog onduidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.
15: Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen wat er gebeurt met de meeste van de 24 verdachten die zaterdag zijn aangehouden bij rellen op het Malieveld in Den Haag. Van twee minderjarigen is wel bekend wat er gaat gebeuren. Eén van hen moet zich verantwoorden op een hoorzitting, de ander is verwezen naar bureau Halt. De overige verdachten zijn verhoord en heengezonden in afwachting van verder onderzoek. Het OM beslist over een aantal weken wat er met hun zaken gebeurt. De verdachten worden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel tijdens de extreemrechtse demonstratie. Mensen met een laag inkomen kunnen 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen als ze een tweedehands elektrische auto kopen. Dat wil staatssecretaris Annette Bertram. Wie tussen 12.500 en 27.533 euro per jaar verdient, komt voor 6.000 euro in aanmerking. Wie meer verdient, maar minder dan 35.793 euro, kan 4.000 euro krijgen. Wie de regeling aanvraagt, moet de oude auto op benzine of diesel laten slopen. Het kabinet heeft 52,4 miljoen euro beschikbaar voor de regeling tot 2028.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben.
17: De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd.
18: De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis. Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen.
19: De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden.
20: Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die nieuwszender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat schrijft de New York Times. In de Verenigde Staten delen 5 nieuwszenders al jaren de verantwoordelijkheid voor het filmen van presidentiële activiteiten. Maandag was CNN aan de beurt om Trumps reis naar New York te filmen. Maar na zijn besluit van vrijdag om CNN, Politico en MS Now te weren, kreeg de filmploeg geen toegang. Nu de andere zenders de taken niet overnemen, wordt de reis niet in beeld gebracht.
21: En nu het economisch nieuws. De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,17% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
22: Entertainmentconcern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Brothers Discovery wilden tegenhouden. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Dit kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. De staten waren bang voor te grote marktmacht. 2 grote Hollywood-studio's, streamingsdiensten en kabeltelevisiezenders komen onder 1 eigenaar. Als onderdeel van de schikking moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Het bedrijf betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname.
23: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
24: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Buchholz O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting.
3: zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening. Maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
4: Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen naar maximaal €30 per dag. Nu betalen bezoekers nog €5 tot €10. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van €50 sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum.
5: De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen. Maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Boekholt O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt. Nienke Vinken is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Heffenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Heffenden is de opvolgster van de Britse Zoe Beckstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinken en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten.
0: Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer een matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het zwaar bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. De temperatuur komt uit op 16 graden in het noordoosten, tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Twee mannen van 41 en 43 jaar zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Het slachtoffer zou volgens hen protestborden en vlaggen tegen een asielopvang in Engelen hebben vernield. Op 14 juni blokkeerden de mannen haar fietspad met een pick-up, werkte haar tegen de grond en trapte haar. Eén verdachte kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf plus 2 maanden voorwaardelijk. De ander 240 uur taakstraf, waarvan 80 voorwaardelijk. In Engelen is al maanden onrust over een geplande opvang voor 50 minderjarige asielzoekers.
25: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
26: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
27: De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonje in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
28: Maandagmiddag heeft een grote brand gewoed op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Het vuur brak uit bij een transportband nabij een van de hoogovens tijdens onderhoudswerkzaamheden. Dikke, zwarte rookwolken waren vanuit de wijde omtrek te zien. De bedrijfsbrandweer en de reguliere brandweer kregen de brand na ongeveer 40 minuten onder controle. Niemand raakte gewond, maar het is nog onduidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.
1: Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen wat er gebeurt met de meeste van de 24 verdachten die zaterdag zijn aangehouden bij rellen op het Malieveld in Den Haag. Van twee minderjarigen is wel bekend wat er gaat gebeuren. Eén van hen moet zich verantwoorden op een hoorzitting, de ander is verwezen naar bureau Halt. De overige verdachten zijn verhoord en heengezonden in afwachting van verder onderzoek. Het OM beslist over een aantal weken wat er met hun zaken gebeurt. De verdachten worden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel tijdens de extreemrechtse demonstratie.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben.
12: De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis.
13: Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen.
14: De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden.
15: Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa.
16: De grote Amerikaanse televisienetwerken weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die nieuwszender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat schrijft de New York Times. In de Verenigde Staten delen 5 nieuwszenders al jaren de verantwoordelijkheid voor het filmen van presidentiële activiteiten. Maandag was CNN aan de beurt om Trumps reis naar New York te filmen. Maar na zijn besluit van vrijdag om CNN, Politico en MS Now te weren, kreeg de filmploeg geen toegang. Nu de andere zenders de taken niet overnemen, wordt de reis niet in beeld gebracht.
3: En nu het economisch nieuws.
17: De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,17% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
18: Entertainment concern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Brothers Discovery wilden tegenhouden. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Dit kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. De staten waren bang voor te grote marktmacht. Twee grote Hollywood-studio's, streamingsdiensten en kabeltelevisiezenders komen onder één eigenaar. Als onderdeel van de schikking moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Het bedrijf betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname.
19: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
20: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening, maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
21: Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen naar maximaal €30 per dag. Nu betalen bezoekers nog €5 tot €10. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van €50 sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum.
22: De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen. Maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Boekholt O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Jaco Verharen stopt eind dit jaar als hoofd van het sportmanagementteam van wielerploeg Visma Leasebike. De oud-zwemcoach werkte sinds juni 2024 bij de ploeg en heeft in overleg besloten zijn contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn werk sinds augustus 2024 ook met een functie bij zwembond KNZB. Hij zegt dat het team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft. Verharen is trots op wat er is opgebouwd tijdens een uitdagende transitie. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië.
0: James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt. Nienke Vinke is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Havenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Havenden is de opvolgster van de Britse Zoe Beckstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinke en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het overwegend zwaar bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte regen of motregen. De temperatuur loopt morgen uiteen van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. De wind blijft zwak tot matig.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie.
5: Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
6: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn

0: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonje in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving. Maandagmiddag heeft een grote brand gewoed op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Het vuur brak uit bij een transportband nabij een van de hoogovens tijdens onderhoudswerkzaamheden. Dikke, zwarte rookwolken waren vanuit de wijde omtrek te zien. De bedrijfsbrandweer en de reguliere brandweer kregen de brand na ongeveer 40 minuten onder controle. Niemand raakte gewond, maar het is nog onduidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Michail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis. Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen. De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden. Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland

0: Nederland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die nieuwszender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat schrijft de New York Times. In de Verenigde Staten delen 5 nieuwszenders al jaren de verantwoordelijkheid voor het filmen van presidentiële activiteiten. Maandag was CNN aan de beurt om Trumps reis naar New York te filmen. Maar na zijn besluit van vrijdag om CNN, Politico en MS Now te weren, kreeg de filmploeg geen toegang. Nu de andere zenders de taken niet overnemen, wordt de reis niet in beeld gebracht. En nu het economisch nieuws. De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,17% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX, met een winst van bijna 4%. Entertainment concern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Brothers Discovery wilden tegenhouden. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Dit kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. De staten waren bang voor te grote marktmacht. 2 grote Hollywood-studio's, streamingsdiensten en kabeltelevisiezenders komen onder 1 eigenaar. Als onderdeel van de schikking moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Het bedrijf betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Buchholz O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening, maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar. Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen naar maximaal €30 per dag. Nu betalen bezoekers nog €5 tot €10. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van €50 sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum. De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen. Maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Buchholz O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt. Nienke Vinken is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Heffenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Heffenden is de opvolgster van de Britse Zoe Bekstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinken en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. Moerenhout zegt dat de EK op een lastig moment vallen, kort na de WK, maar dat dit kansen biedt aan jonge renners.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt op veel plekken de zon. Alleen in het noorden wordt het bewolkt. Het blijft droog. Landinwaarts staat er weinig wind. Aan de kust waait het matig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het zwaar bewolkt met in het noorden kans op lichte regen of motregen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. De wind blijft zwak.
1: is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws, Den Haag. Ouders gaan vanaf 2029 een iets hogere eigen bijdrage betalen voor kinderopvang dan eerder het plan was. Het kabinet kiest ervoor om de opvang voor 95,6% te vergoeden in plaats van de eerder genoemde 96%. Dit komt omdat de uitvoering van het nieuwe stelsel en het toezicht duurder uitpakken dan in eerste instantie verwacht. Het nieuwe systeem moet het stelsel met kinderopvangtoeslag vervangen en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de toeslagenvariant. Het wetvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor juridisch advies. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging. Maandagmiddag heeft een grote brand gewoed op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Het vuur brak uit bij een transportband nabij een van de hoogovens tijdens onderhoudswerkzaamheden. Dikke, zwarte rookwolken waren vanuit de wijde omtrek te zien. De bedrijfsbrandweer en de reguliere brandweer kregen de brand na ongeveer 40 minuten onder controle. Niemand raakte gewond, maar het is nog onduidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Michail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben.
4: De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis. Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen.
5: De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden.
6: Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa.
7: De grote Amerikaanse televisienetwerken weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die nieuwszender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat schrijft de New York Times. In de Verenigde Staten delen 5 nieuwszenders al jaren de verantwoordelijkheid voor het filmen van presidentiële activiteiten. Maandag was CNN aan de beurt om Trumps reis naar New York te filmen. Maar na zijn besluit van vrijdag om CNN, Politico en MS Now te weren, kreeg de filmploeg geen toegang. Nu de andere zenders de taken niet overnemen, wordt de reis niet in beeld gebracht.
8: En nu het economisch nieuws. De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,17% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX, met een winst van bijna 4%.
9: Entertainmentconcern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Brothers Discovery wilden tegenhouden. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Dit kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. De staten waren bang voor te grote marktmacht. 2 grote Hollywood-studio's, streamingsdiensten en kabeltelevisiezenders komen onder 1 eigenaar. Als onderdeel van de schikking moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Het bedrijf betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt.
10: Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname.
11: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
12: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening, maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
13: Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen naar maximaal 30 euro per dag. Nu betalen bezoekers nog 5 tot 10 euro. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van 50 euro sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum.
14: De Woonbond vindt het goed dat het kabinet inzet op meer betaalbare huurwoningen. Maar noemt het ongehoord dat huurders daarvoor de rekening krijgen. Woonminister Boekholt O'Sullivan kwam maandag met 50 acties om de woningbouw te versnellen. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister ook voor hogere huren en meer tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat tijdelijke contracten terugkomen, waardoor huurders in onzekerheid zitten. Ook de hoge belastingdruk op verhuurders en corporaties noemt de bond een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje.
15: Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt.
16: Nienke Vinken is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Heffenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Heffenden is de opvolgster van de Britse Zoe Beckstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinke en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte.
17: Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie.
15: Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt eerst op veel plaatsen de zon. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. Aan de kust staat een matige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het overwegend bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. De wind blijft zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
19: Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren.
20: D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
21: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
22: De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonge in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen, maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat.
25: Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben.
26: De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis.
27: Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen.
28: De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport.
0: Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden.
4: Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa.
5: En nu het economisch nieuws.
6: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard.
7: De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,7% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
8: Entertainmentconcern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Brothers Discovery wilden tegenhouden. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Dit kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. De staten waren bang voor te grote marktmacht. Twee grote Hollywood-studio's, streamingsdiensten en kabeltelevisiezenders komen onder één eigenaar. Als onderdeel van de schikking moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Het bedrijf betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname.
9: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
10: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening, maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
11: Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen naar maximaal €30 per dag. Nu betalen bezoekers nog €5 tot €10. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van €50 sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme
1: Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt. Nienke Vinke is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Havenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Havenden is de opvolgster van de Britse Zoe Beckstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinke en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaard, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt eerst op veel plaatsen de zon. In het noorden wordt het bewolkter, maar het blijft droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het zwaar bewolkt, met in het noorden kans op wat motregen. De temperatuur ligt tussen 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. De wind blijft zwak tot matig.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
13: Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
14: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
15: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
16: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
17: De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonje in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen.
19: De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen, maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat.
20: Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben.
21: De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis.
22: Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen.
24: De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden.
25: Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa.
5: En nu het economisch nieuws.
26: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn, waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard.
27: De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,17% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
5: En
0: Entertainmentconcern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Brothers Discovery wilden tegenhouden. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Dit kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. De staten waren bang voor te groot

0: maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening. Maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar. Venetië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen naar maximaal €30 per dag. Nu betalen bezoekers nog 5 tot €10. Een wethouder zegt dat het huidige tarief te laag is om overtoerisme tegen te gaan. Een dagtarief van €50 sluit hij niet uit. Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland moet het in de Nations League doen zonder 5 spelers. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië. James Garner van Everton en Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zijn opgeroepen als vervangers. Engeland speelt zaterdag op Wembley de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt. Nienke Vinke is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Heffenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Heffenden is de opvolgster van de Britse Zoe Bekstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinke en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach

0: Xavi Hernández had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt eerst op veel plaatsen de zon. In het noorden wordt het bewolkter, maar het blijft droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het zwaar bewolkt, met in het noorden kans op wat motregen. De temperatuur ligt tussen 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. De wind blijft zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. Vier andere personen die destijds in het huis woonden, kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonge in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen, maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat. Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis. Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuelen, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen. De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden. Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechten situatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft het vertrekkende vliegverkeer stilgelegd op JFK Airport en LaGuardia in New York en Logan Airport in Boston door een telecomstoring. Eerder op de dag liepen al honderden vluchten naar Newark en Philadelphia vertraging op en bijna 70 vliegtuigen moesten uitwijken naar andere luchthavens. KLM heeft momenteel 3 vluchten onderweg van Amsterdam naar New York. De eerste komt over een uur aan en wijkt hoogstwaarschijnlijk uit naar Boston. Het is nog niet duidelijk wanneer de beperkingen kunnen worden opgeheven. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn, waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard. De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,7% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%. Entertainment concern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Brothers Discovery wilden tegenhouden. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Dit kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. De staten waren bang voor te grote marktmacht. 2 grote Hollywood-studio's, streamingsdiensten en kabeltelevisiezenders komen onder 1 eigenaar. Als onderdeel van de schikking moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Het bedrijf betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening, maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt. Nienke Vinke is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Havenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Havenden is de opvolgster van de Britse Zoe Bekstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinke en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1-races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft dat besloten tijdens een bijeenkomst in Londen. De totale lengte van een race gaat terug van 305 naar 290 kilometer. Dat komt neer op 2 of 3 rondes minder. De FIA heeft het besluit genomen omdat in 2027 aanpassingen aan de motor worden doorgevoerd. Op aandringen van teams en coureurs wordt het aandeel van de verbrandingsmotor groter ten opzichte van de elektrische aandrijving. De auto's hebben daardoor gemiddeld 5% meer brandstof nodig. Daar is eigenlijk een grotere tank voor nodig. Maar de FIA wil de teams niet op nog meer kosten jagen en heeft daarom bepaald iets korter te racen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. Al neemt de bewolking in het noorden toe. Het blijft droog. Vannacht blijft het ook droog, met temperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend wordt het zwaar bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden valt plaatselijk nog wat motregen. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonje in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen. maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat.
5: Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben.
6: De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis. Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen.
7: De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden.
8: Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen. Het aantal incidenten van repressie is verdrievoudigd, van 29 tussen 2014 en 2021 naar 89 tussen 2022 en 2024. Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en NGO's zijn doelwit, vooral in de Zuid-Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in Europa.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft het vertrekkende vliegverkeer stilgelegd op JFK Airport en LaGuardia in New York en Logan Airport in Boston door een telecomstoring. Eerder op de dag liepen al honderden vluchten naar Newark en Philadelphia vertraging op. En bijna 70 vliegtuigen moesten uitwijken naar andere luchthavens. KLM heeft momenteel 3 vluchten onderweg van Amsterdam naar New York. De eerste komt over een uur aan en wijkt hoogstwaarschijnlijk uit naar Boston. Het is nog niet duidelijk wanneer de beperkingen kunnen worden opgeheven.
11: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn, waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard.
12: De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,7% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
13: Entertainment concern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en 11 andere Amerikaanse staten die de overname van Warner Brothers Discovery wilden tegenhouden. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Dit kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden. De staten waren bang voor te grote marktmacht. Twee grote Hollywood-studio's, streamingsdiensten en kabeltelevisiezenders komen onder één eigenaar. Als onderdeel van de schikking moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Het bedrijf betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname.
14: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
15: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening. Maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De La Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt.
17: Nienke Vinke is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Heffenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Heffenden is de opvolgster van de Britse Zoe Bekstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinke en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten.
18: Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaard, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters.
19: Formule 1-races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft dat besloten tijdens een bijeenkomst in Londen. De totale lengte van een race gaat terug van 305 naar 290 kilometer. Dat komt neer op 2 of 3 rondes minder. De FIA heeft het besluit genomen omdat in 2027 aanpassingen aan de motor worden doorgevoerd. Op aandringen van teams en coureurs wordt het aandeel van de verbrandingsmotor groter ten opzichte van de elektrische aandrijving. De auto's hebben daardoor gemiddeld 5% meer brandstof nodig. Daar is eigenlijk een grotere tank voor nodig. Maar de FIA wil de teams niet op nog meer kosten jagen en heeft daarom bepaald iets korter te racen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. Al neemt de bewolking in het noorden toe. Het blijft droog. Vannacht blijft het ook droog, met temperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend wordt het zwaar bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden valt plaatselijk nog wat motregen. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
21: Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
0: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
4: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden, kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
22: De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonje in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Salah Abdeslam mag de isoleercel niet uit. De rechter in Lille wees zijn verzoek af om de detentievoorwaarden te versoepelen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting. Hij was de enige overlevende van de groep terroristen die in 2015 aanslagen pleegde in Parijs, waarbij 130 mensen omkwamen. De rechter oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de maatregelen tegen hem onrechtmatig zijn. De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen, maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat.
25: Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben.
26: De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd.
3: De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis.
5: Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans- en non-binaire personen samen. Er zijn al tientallen jaren feesten voor LHBTIQ-plussers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen.
6: De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer in een maandag verschenen rapport. Vooral lidstaten moeten meer informatie uitwisselen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een ransomware-aanval in september 2025, die de systemen op grote Europese luchthavens verstoorde. Geen enkele lidstaat meldde het incident formeel als grensoverschrijdend, waardoor coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden.
7: En nu het economisch nieuws.
8: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan 110 miljard dollar weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt 30 miljoen dollar voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
9: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
10: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van 1000 miljard dollar bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn, waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan 5000 miljard dollar.
27: De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,7% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
28: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
29: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Buchholz O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening. Maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond verlengd tot en met het EK van 2032. De 65-jarige coach won met Spanje het afgelopen WK, de Nations League in 2023 en het EK in 2024. De la Fuente is vanaf 2013 verantwoordelijk geweest voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2022 werd hij bondscoach van het nationale elftal. Bondsvoorzitter Rafael Luzan noemt hem de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis van het nationale elftal. De La Fuente zegt ervan overtuigd te zijn dat het Spaanse elftal nog beter wordt. Nienke Vinken is tweede geworden bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor belofte. De 22-jarige wielrenster had in het Canadese Montreal lang de beste tijd. Maar de Australische Felicity Wilson-Heffenden legde de 20 kilometer als voorlaatste renster bijna een halve minuut sneller af. De 21-jarige Wilson-Heffenden is de opvolgster van de Britse Zoe Bekstedt. Megan Arends, de andere Nederlandse deelnemster, eindigde als negende. Vinken en de 19-jarige Arends komen donderdag ook nog in actie bij de wegwedstrijd voor belofte. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt op veel plekken nog de zon, maar in het noorden trekt bewolking op. Het blijft droog. Landinwaarts staat er weinig wind. Aan de kust waait het matig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Morgen wordt het overwegend bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten.
1: De wind is zwak tot matig langs de kust. Landinwaarts staat er weinig wind.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage.

0: asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L en de 43-jarige Freek Q blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonge in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft, ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij. In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die

0: dwangmatig dieren verzamelen.
1: Salah Abdeslam mag de isoleercel niet uit. De rechter in Lille wees zijn verzoek af om de detentievoorwaarden te versoepelen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting. Hij was de enige overlevende van de groep terroristen die in 2015 aanslagen pleegde in Parijs, waarbij 130 mensen omkwamen. De rechter oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de maatregelen tegen hem onrechtmatig zijn. De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen, maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat. Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis.
2: En nu het economisch nieuws. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn, waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard. De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 17% hoger, op 1102,35 punten.
3: Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
4: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening, maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline. Lars Boom was in 2007 de eerste. Eerder op maandag veroverde Nienke Vinke zilver bij de tijdrit voor rensters tot 23 jaar. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met twee overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt op veel plaatsen eerst nog de zon, maar in het noorden wordt het bewolkter. Het blijft droog. Aan de kust waait het matig uit het noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het overwegend zwaar bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. De middag brengt zo'n 16 tot 21 graden. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Verder landinwaarts is er weinig wind.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig.
3: Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonge in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij. In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen. Salah Abdeslam mag de isoleercel niet uit. De rechter in Lille wees zijn verzoek af om de detentievoorwaarden te versoepelen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting. Hij was de enige overlevende van de groep terroristen die in 2015 aanslagen pleegde in Parijs, waarbij 130 mensen omkwamen. De rechter oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de maatregelen tegen hem onrechtmatig zijn. De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen, maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat.
3: Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis.
10: En nu het economisch nieuws.
11: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
12: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
13: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn, waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard.
14: De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,7% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
15: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
16: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Buchholz O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening, maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich.
10: Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1-races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline. Lars Boom was in 2007 de eerste. Eerder op maandag veroverde Nienke Vinke zilver bij de tijdrit voor rensters tot 23 jaar. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart.
17: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt op veel plaatsen eerst nog de zon, maar in het noorden wordt het bewolkter. Het blijft droog. Aan de kust waait het matig uit het noordwesten, landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden in het oosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het overwegend zwaar bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. De middag brengt zo'n 16 tot 21 graden. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen, verder landinwaarts is er weinig wind.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
20: Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
0: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 PM melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
21: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
22: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
23: De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonje in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
26: In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen.
27: Salah Abdeslam mag de isoleercel niet uit. De rechter in Lille wees zijn verzoek af om de detentievoorwaarden te versoepelen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting. Hij was de enige overlevende van de groep terroristen die in 2015 aanslagen pleegde in Parijs, waarbij 130 mensen omkwamen. De rechter oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de maatregelen tegen hem onrechtmatig zijn.
1: De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen, maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat.
2: Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben.
3: De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis.
4: En nu het economisch nieuws. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
5: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
6: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard.
8: De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,17% hoger op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
9: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers.
10: De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
11: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening. Maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaard, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt op veel plaatsen eerst nog de zon. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Morgen wordt het overwegend zwaar bewolkt. In het noorden valt af en toe wat lichte regen of motregen. De temperatuur loopt morgen op naar 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
14: Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
15: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
16: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
17: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
18: De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonje in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen.
0: De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet, voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
20: In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen.
21: Salah Abdeslam mag de isoleercel niet uit. De rechter in Lille wees zijn verzoek af om de detentievoorwaarden te versoepelen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting. Hij was de enige overlevende van de groep terroristen die in 2015 aanslagen pleegde in Parijs, waarbij 130 mensen omkwamen. De rechter oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de maatregelen tegen hem onrechtmatig zijn.
22: De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen, maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat.
23: Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben.
25: De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis.
26: En nu het economisch nieuws. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat.
1: Drie KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
2: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoop

0: matige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn, waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5.000 miljard.
1: De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,7% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
2: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger essentieel om de doorstroming op gang te krijgen. Bouwend Nederland herkent veel in de gekozen richting, zoals industrieel bouwen en snellere vergunningverlening, maar stelt dat eerst de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Woningbouwers NL is positief over de actiegerichte aanpak, maar waarschuwt dat de productie van 100.000 woningen per jaar hiermee nog niet binnen bereik is. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over stijgende rente en een verwachte toename van de bouwkosten van 10% komend jaar.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft linksback Matteo Ruggeri van Aston Villa opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. Ruggeri vervangt de geblesseerde Federico Di Marco van Inter en is de 10e nieuweling in de selectie. Mancini is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach en wil Italië weer aan successen helpen na 3 gemiste WK-deelnames. De 61-jarige coach leidde Italië in zijn eerste periode naar de Europese titel in 2021. Hij zegt dat de nieuwkomers een zorgeloze instelling moeten hebben en dat hij de komende 4 jaar iets bijzonders wil neerzetten. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurriën Timber trainde apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaard, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor.

0: Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gall werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt op veel plaatsen eerst nog de zon. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Morgen wordt het overwegend zwaar bewolkt. In het noorden valt af en toe wat lichte regen of motregen. De temperatuur loopt morgen op naar 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en 1 van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden, kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonje in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommern is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommern en Berlijn aan, met steun van zijn partij. In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen. Salah Abdeslam mag de isoleercel niet uit. De rechter in Lille wees zijn verzoek af om de detentievoorwaarden te versoepelen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting. Hij was de enige overlevende van de groep terroristen die in 2015 aanslagen pleegde in Parijs, waarbij 130 mensen omkwamen. De rechter oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de maatregelen tegen hem onrechtmatig zijn. De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen, maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat. Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben.
4: De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis.
3: En nu het economisch nieuws.
4: De regering van Trump wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan 110 miljard dollar weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt 30 miljoen dollar voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
5: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van 1000 miljard dollar bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan 5000 miljard dollar.
4: De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,7% hoger, op 1102,35 punten. Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
6: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurrien en Timber trainden apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich.
7: Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1-races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt eerst op veel plaatsen de zon. Maar in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het zwaar bewolkt, met in het noorden kans op lichte regen of motregen. Middagtemperaturen tussen 16 graden in het noordoosten en plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig aan de kust, landinwaarts nauwelijks wind.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht.
9: Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
10: Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
11: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
12: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
13: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
14: De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie Den Haag over een incident met een fotograaf niet geloofwaardig. Zaterdag duwde een agent de Spaanse fotograaf Nacho Calonje in het water tijdens rellen op het Malieveld. De politie stelt dat de duw nodig was om werkruimte te creëren voor de arrestatieeenheid. Volgens de NVJ valt dat niet te rijmen met het beeldmateriaal en kreeg de fotograaf geen kans om weg te lopen. De vereniging pleit ervoor dat de politie de freelancer volledig schadeloos stelt, ook voor omzetderving.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
17: In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder.
18: Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen.
19: Salah Abdeslam mag de isoleercel niet uit. De rechter in Lille wees een verzoek af om de detentievoorwaarden te versoepelen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting. Hij was de enige overlevende van de groep terroristen die in 2015 aanslagen pleegde in Parijs, waarbij 130 mensen omkwamen. De rechter oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de maatregelen tegen hem onrechtmatig zijn.
20: De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen, maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat.
21: Oekraïne noemt het onaanvaardbaar als de Europese Unie de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman van de sanctielijst haalt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha zegt dat beide mannen deel uitmaken van het agressieve Russische regime. Frankrijk en Slowakije eisten tijdens onderhandelingen dat Usmanov van de lijst wordt geschrapt. Luxemburg en Slowakije wilden dat voor Friedman. Het lijkt erop dat alle 27 lidstaten hiermee akkoord gaan. Volgens Brusselse bronnen koppelen lidstaten steeds vaker voorwaarden aan hun instemming die niets met de sancties zelf te maken hebben.
22: De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om militaire hulp gevraagd in de strijd tegen de Houthis. Trump zou die steun niet hebben toegezegd. Volgens de New York Times zouden de VS en Saoedi-Arabië zondag gezamenlijke aanvallen op de Houthis uitvoeren, maar veranderde Trump op het laatste moment van gedachten. De aan Iran gelieerde Houthis hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthis.
23: En nu het economisch nieuws.
24: De regering van Trump wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
25: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
26: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan 110 miljard dollar weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt 30 miljoen dollar voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
27: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van 1000 miljard dollar bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie.
0: Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613.
1: AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic.
2: De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%.
3: Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn,
4: waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5.000 miljard.
5: De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front gestegen.
6: Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie.
7: Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
28: De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,17% hoger, op 1102,35 punten.
29: Investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4%.
30: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie.
31: De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie.
32: Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn.
33: Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers.
34: De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
35: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurri en Timber trainden apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters.
36: Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken.
37: Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart.
38: Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten.
39: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt eerst op veel plaatsen de zon. Maar in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgen wordt het zwaar bewolkt, met in het noorden kans op lichte regen of motregen. Middagtemperaturen tussen 16 graden in het noordoosten en plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig aan de kust, landinwaarts nauwelijks wind.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Dinxperlo woedt een grote brand bij een afvalverwerker aan de Helmkamp. Eén of meer bergen afval van in totaal ongeveer 20 bij 30 meter staan in brand. Het gaat om snoeiafval en kunststof. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten. Volgens de Gelderlander gaat het om het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexi, die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken.
9: De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
10: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
11: Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
12: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
13: De Nederlandse vader van 47 jaar
1: is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden, kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen.
4: De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump.
5: De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
6: In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen.
13: Salah Abdeslam mag de isoleercel niet uit. De rechter in Lille wees zijn verzoek af om de detentievoorwaarden te versoepelen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting. Hij was de enige overlevende van de groep terroristen die in 2015 aanslagen pleegde in Parijs, waarbij 130 mensen omkwamen. De rechter oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de maatregelen tegen hem onrechtmatig zijn.
14: De speciale VN-rapporteur voor mensenrechten oordeelt dat Amerikaanse aanvallen op boten in de Caribische Zee in strijd zijn met het internationaal recht. Sinds september vorig jaar hebben de VS zeker 68 vaartuigen beschoten die volgens hen werden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering noemt de aanvallen zelfverdediging om te voorkomen dat drugs het land binnenkomen, maar levert doorgaans geen bewijs dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. VN-rapporteur Ben Saul stelt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat er genoeg reden is om aan te nemen dat het om moord gaat.
16: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%.
7: Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten, dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan 110 miljard dollar weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt 30 miljoen dollar voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van 1000 miljard dollar bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan 5000 miljard dollar. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, maar Jurri en Timber trainden apart. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld een sessie af op de home trainer met assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy naast zich. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en bleek ook voor het WK niet fit genoeg. Bondscoach Xavi Hernandez had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste training. Oranje speelt donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland en daarna volgen wedstrijden tegen Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters.
19: Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het noorden meer bewolking aan, maar het blijft droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het matig uit het noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar zo'n 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het iets zachter, met 14 graden. Er staat weinig wind. Morgen is het zwaar bewolkt. In het noorden valt soms wat lichte regen of motregen. Middagtemperaturen lopen uiteen van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig. Morgenavond blijft het bewolkt, al kan in het zuidwesten mogelijk nog even de zon doorbreken.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedt een grote brand. Er staan bergen snoeiafval en kunststof in brand van in totaal ongeveer 20 bij 30 meter. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten. De brandweer schermt een naastgelegen tankstation af met een watergordijn om te voorkomen dat het vuur overslaat. De Duitse brandweer helpt bij het blussen.
21: De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029... voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
22: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen
8: en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
9: Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen

0: niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
1: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen. De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump. In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen.
0: De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

0: is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
1: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het noorden meer bewolking binnen, maar het blijft droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het matig uit het noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog bij weinig wind. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het zachter met 14 graden. Morgen wordt het zwaar bewolkt. In het noorden valt af en toe wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 16 graden in het noordoosten tot 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedt een grote brand. Er staan bergen snoeiafval en kunststof in brand van in totaal ongeveer 20 bij 30 meter. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten. De brandweer schermt een naastgelegen tankstation af met een watergordijn om te voorkomen dat het vuur overslaat. De Duitse brandweer helpt bij het blussen. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
1: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 PM melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen.
0: De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen.
1: De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump. In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen. De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
5: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
6: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
7: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard.
5: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het noorden meer bewolking binnen, maar het blijft droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het matig uit het noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog bij weinig wind. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het zachter met 14 graden. Morgen wordt het zwaar bewolkt. In het noorden valt af en toe wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 16 graden in het noordoosten tot 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedt een grote brand. Er staan bergen snoeiafval en kunststof in brand van in totaal ongeveer 20 bij 30 meter. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten. De brandweer schermt een naastgelegen tankstation af met een watergordijn om te voorkomen dat het vuur overslaat. De Duitse brandweer helpt bij het blussen. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen.
0: ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen. Maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
9: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
10: De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen.
11: De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump.
12: De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet, voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
13: In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen.
14: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
15: De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten, dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
16: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat.
17: Drie KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
18: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan 110 miljard dollar weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt 30 miljoen dollar voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
19: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van 1000 miljard dollar bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan 5000 miljard dollar.
20: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters.
23: Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken.
24: Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart.
25: Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten.
26: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het noorden meer bewolking over, maar het blijft droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige noordwestenwind. Vannacht blijft het overal vrijwel droog. De temperatuur zakt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het zachter rond de 14 graden. Weinig wind. Morgen wordt het zwaar bewolkt. In het noorden valt mogelijk wat lichte regen of motregen. Overdag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met hier en daar vooral in het noorden wat motregen. De temperatuur komt uit tussen 16 graden in het noordoosten en plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust waait een zwakke tot matige westenwind. Landinwaarts blijft het rustig.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedt een grote brand. Er staan bergen snoeiafval en kunststof in brand van in totaal ongeveer 20 bij 30 meter. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten. De brandweer schermt een naastgelegen tankstation af met een watergordijn om te voorkomen dat het vuur overslaat. De Duitse brandweer helpt bij het blussen.
3: De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
4: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
5: Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
6: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren.
0: D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
7: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
9: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
10: De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen.
11: De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump.
12: De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
27: In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen.
13: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1-races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race.
15: De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase

0: Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het noorden meer bewolking over, maar het blijft droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige noordwestenwind. Vannacht blijft het overal vrijwel droog. De temperatuur zakt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het zachter rond de 14 graden. Weinig wind. Morgen wordt het zwaar bewolkt. In het noorden valt mogelijk wat lichte regen of motregen. Overdag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met hier en daar vooral in het noorden wat motregen. De temperatuur komt uit tussen 16 graden in het noordoosten en plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust waait een zwakke tot matige westenwind. Landinwaarts blijft het rustig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedt een grote brand. Er staan bergen snoeiafval en kunststof in brand van in totaal ongeveer 20 bij 30 meter. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten. De brandweer schermt een naastgelegen tankstation af met een watergordijn om te voorkomen dat het vuur overslaat. De Duitse brandweer helpt bij het blussen. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers.

0: van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden, kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen. Maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord. Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen. De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump. De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij. In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten, dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaard, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noorden, maar het blijft droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer een matige noordwestenwind. Vannacht blijft het ook vrijwel overal droog, met minimumtemperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het zwaar bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Middagtemperaturen lopen uiteen van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen, landinwaarts is er weinig wind. Morgenavond blijft het bewolkt, mogelijk nog even zon in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedt een grote brand. Er staan bergen snoeiafval en kunststof in brand van in totaal ongeveer 20 bij 30 meter. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten. De brandweer schermt een naastgelegen tankstation af met een watergordijn om te voorkomen dat het vuur overslaat. De Duitse brandweer helpt bij het blussen. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 PM melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord. Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen.
2: De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump. De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn aan, met steun van zijn partij. In een Parijse sociale huurwoning zijn meer dan 75 katten ontdekt toen de bewoner werd uitgezet. De dieren leefden volgens dierenwelzijnsorganisatie YouCare in erbarmelijke omstandigheden in het appartement van ongeveer 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en moesten naar een kliniek. Ook lagen er dode kittens in de vriezer. De katten werden begin deze maand aangetroffen door de deurwaarder. Vrijwilligers zorgen nu nog voor ongeveer 30 achtergebleven katten, omdat YouCare te weinig plek had om alle dieren op te vangen. De organisatie denkt dat de bewoner leed aan het syndroom van Noach, de Franse term voor mensen die dwangmatig dieren verzamelen.
5: En nu het economisch nieuws.
2: Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1-races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noorden, maar het blijft droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer een matige noordwestenwind. Vannacht blijft het ook vrijwel overal droog, met minimumtemperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Morgen is het zwaar bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Middagtemperaturen lopen uiteen van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen, landinwaarts is er weinig wind. Morgenavond blijft het bewolkt, mogelijk nog even zon in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedt een grote brand. Er staan bergen snoeiafval en kunststof in brand van in totaal ongeveer 20 bij 30 meter. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten. De brandweer schermt een naastgelegen tankstation af met een watergordijn om te voorkomen dat het vuur overslaat. De Duitse brandweer helpt bij het blussen. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
5: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
0: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
5: De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen. De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
6: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
7: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan 110 miljard dollar weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt 30 miljoen dollar voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
8: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van 1000 miljard dollar bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan 5000 miljard dollar.
9: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken.
10: Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt.
3: Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust wordt het 14 graden. Er staat weinig wind, behalve langs de noordwestkust waar het matig is. Morgenochtend is het bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt. Vooral in het noorden valt er af en toe motregen. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Morgenavond kan in het zuidwesten misschien nog even de zon doorbreken. In het noorden en oosten blijft er kans op motregen en er staat nauwelijks wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedt een grote brand. Er staan bergen snoeiafval en kunststof in brand van in totaal ongeveer 20 bij 30 meter. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten. De brandweer schermt een naastgelegen tankstation af met een watergordijn om te voorkomen dat het vuur overslaat. De Duitse brandweer helpt bij het blussen. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt
12: dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
13: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden, kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws.
15: De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
16: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
17: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
18: De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump.
19: De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen.
20: De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen.
2: Bondskanselier Friedrich Merz blijft, ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
21: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
22: De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd.

0: JFK en JFK Airport in New York worden hervat. Drie KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan 110 miljard dollar weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt 30 miljoen dollar voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van 1000 miljard dollar bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan 5000 miljard dollar. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 200.

0: 11 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust wordt het 14 graden. Er staat weinig wind, behalve langs de noordwestkust waar het matig is. Morgenochtend is het bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt. Vooral in het noorden valt er af en toe motregen. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Morgenavond kan in het zuidwesten misschien nog even de zon doorbreken. In het noorden en oosten blijft er kans op motregen en er staat nauwelijks wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedt een grote brand. Er staan bergen snoeiafval en kunststof in brand van in totaal ongeveer 20 bij 30 meter. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten. De brandweer schermt een naastgelegen tankstation af met een watergordijn om te voorkomen dat het vuur overslaat. De Duitse brandweer helpt bij het blussen. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is. Terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden, kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
3: De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde houthis veroverde eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
5: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
6: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
5: De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen. De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen.
3: Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft, ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
7: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaard, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gall werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind, alleen langs de noordwestkust is het matig. Morgenochtend is het bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig aan de kust. Landinwaarts weinig wind. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt. Vooral in het noorden valt er plaatselijk nog wat motregen. Het wordt 16 graden in het noordoosten tot 21 graden in het zuidwesten. Morgenavond blijft het bewolkt. In het zuidwesten kan de zon misschien nog even doorbreken, maar in het noorden en oosten valt mogelijk wat motregen.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedt een grote brand. Er staan bergen snoeiafval en kunststof in brand van in totaal ongeveer 20 bij 30 meter. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten. De brandweer schermt een naastgelegen tankstation af met een watergordijn om te voorkomen dat het vuur overslaat. De Duitse brandweer helpt bij het blussen. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws.
3: De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
5: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
6: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
9: De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe.
3: Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Radcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump.
10: De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen.
3: De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet, voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
11: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
12: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
13: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard.
14: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1-races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind, alleen langs de noordwestkust is het matig. Morgenochtend is het bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig aan de kust. Landinwaarts weinig wind. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt. Vooral in het noorden valt er plaatselijk nog wat motregen. Het wordt 16 graden in het noordoosten tot 21 graden in het zuidwesten. Morgenavond blijft het bewolkt. In het zuidwesten kan de zon misschien nog even doorbreken, maar in het noorden en oosten valt mogelijk wat motregen.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
16: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend.
19: De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
20: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
21: Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
22: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
23: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
16: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
25: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid.
1: Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
4: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
5: De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump.
6: De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen.
7: De CDU-lijsttrekker in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling na een zware verkiezingsnederlaag. De CDU haalde de kiesdrempel van 5% niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Daniel Peters zegt dat de CDU ook zonder zetel in het deelstaatparlement een belangrijke rol zal blijven spelen. Ook CDU-secretaris-generaal Kati Hofmeister heeft ontslag genomen. Bondskanselier Friedrich Merz blijft ondanks de slechte resultaten in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn aan, met steun van zijn partij.
8: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
26: De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
27: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
28: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt.
0: Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
2: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan